0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Dark Tower.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: Oh, ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
3: Wauw, zo mooi.
4: We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen.
5: Good morning.
6: Yes, goedemorgen. Toebak leeft op de radio op deze zonnige zaterdag. En de hele week schijnt het toch mooi weer te worden. Dus dat klinkt allemaal weer goed.
7: Goedemorgen, dames en heren.
6: Zeker, de vrouw des huizes komt altijd precies op tijd binnen. Je denkt van, hoe is het toch mogelijk altijd dat je... Nee, goed, maakt ook niet uit. Goed, afgelopen week natuurlijk hoop te doen. Ja, wat hoorden we gisteren alweer?
8: Grote schrik in Amsterdam-Noord, vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. Op klaarlichte dag wordt daar iemand doodgeschoten. Ook kinderen hebben het zien gebeuren.
9: We hebben daar sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
10: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
9: People were running inside the restaurant, people were running around the building to avoid whatever, we didn't know what it was.
6: Dat was echt een beetje onduidelijk. Uiteindelijk, na veel gepraat met mensen op het terras, was dit de oorzaak.
11: Het begon met een ruzie tussen twee mannen op het terras. Vermoedelijk over een loslopende, blaffende hond, zegt een ooggetuige.
12: Na de woordenwisseling loopt de man aanvankelijk weg, maar komt iets later toch terug en vuurt dan richting het slachtoffer op het volle terras. Waar op dat moment meerdere kinderen zitten.
6: Echt bizar gewoon. Het is wel heel mooi. Heel veel dierenliefde voel ik hier wel. Dat is wel zo.
7: Van die andere man.
6: Ja, van die andere man. Heel veel dierenliefde. Het mag wel dat de ene man dus misschien toch een beetje half crimineel was. En diegene die neergeschoten is, die werkt in een penitentiaire inrichting. Dus kennen ze elkaar? Nou, dat is al de vraag. Het wordt toch vervolgd. Dus dat is wel goed om te weten.
7: God. Ja, het is niet normaal, hè?
6: Ja, en dat je denkt van... Hij was op een gegeven moment... Eerst was je weggelopen, later kwam je terug. En heeft hij toch even een wapen gehaald. Dat je denkt van... Je hebt even een moment van cool down. Je loopt naar huis en je denkt van... Ja, misschien moet ik het toch niet doen. Of moet ik het wel doen? En dan loop je naar boven. Waar ligt dat ding ook alweer? Even kijken. Waar ligt? Oh, ik heb hem hier op.
7: En de patronen liggen apart natuurlijk.
6: Even halen uit de kluis. Want dan moet je natuurlijk gescheiden van elkaar opbewaren. En uiteindelijk denk je, nee, ik ga toch schieten. Ja, ja, ongelooflijk.
7: Niet maar, te geloven.
6: We zoeken gewoon, het uit. Goed, ja. Toen bekleefd op de radio. Ja, vertel. Ja, wat is je weg?
7: Ja, deze week. Nou ja, sowieso dat ik ben uit eten geweest als senioren met de seniorenvereniging. Heel gezellig. En gisteren weer op het strand. Het was gewoon echt zo'n onwijs lekker weer deze week.
6: Ja. Ik denk, komt wereldproblemen?
7: Nee, nou nee. Ja, we hebben het er wel over natuurlijk.
6: Huh?
7: We hebben het er wel over natuurlijk. Omdat onze meneer Trump en alle journalisten uit de Witte Kamer, het Witte Huis, heeft weggehaald. En dat, dat ze nu dan hem een beetje boycotten. En dat vind ik dan wel heel leuk.
6: Ja, klopt. Dat is wel
7: dat
6: een leuke
7: vind je eigenlijk alweer heel naar. Dat had hij vast niet bedoeld dat het zo zou... Straks krijgt hij geen aandacht meer.
6: Maar hij heeft het toch opgelost? Hij heeft toch een eigen Trump... station opgericht.
7: Een radiostation?
6: Nee, een eigen Trump-station. Gewoon een tv-station. Alleen de camera was wel aan het draaien, maar het geluid was er weer niet. Was
7: ja, je ging met die helikopter op de achtergrond, ja, weet je wel. Met van die blazende motoren.
6: Oh, man.
7: Ja,
6: het is een beetje knulligheid aan top.
7: En ik werd ook van de week werd ik wakker.
6: Ja.
7: En toen hoorde ik iemand ook zo zeggen naast mij van... Bladibladibla. En ik zeg, nou, waar zat je nou over te slapen? Ja, zegt hij, volgens mij droomde ik over Trump. Ik denk, het gaat toch wel heel ver. Als die engert in je dromen nog, dat je dan in je droom gaat opwinden.
6: Ja. Dat je het in je dromen nog maar bezig bent. Ja. Van, ja, dan zou je denken, wat...
13: En wat zijn dit voor types?
6: Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar goed, vandaag met de twee, de vakantieman is weer op vakantie. Zoals gewoonlijk. Je maakt echt heel veel goed sporen, hè. Op heel veel voetafdrukken weer. Goed, eerst eens even een oud plaatje uit een doos gedaan. Back!

0: tijd. Toen Beck nog een beetje up-tempo muziek maakte. Ja, het laatste album van Beck. Ik heb het echt geprobeerd, maar het is allemaal pure dramatiek. En sorry, dan haak ik toch op een gegeven moment een beetje af. Maar je zit hier in een dip en het kan best zijn. Op een gegeven moment, als je zoveel jaren al muziek maakt, maak ik echt al jaren muziek. Echt al 30 of 40 jaar maak je al muziek. Ik was 17. Dat is zijn eerste plaat uitbracht natuurlijk. Was dat Loser? Volgens mij was dat Beck. Was dat met Loser? Ja, volgens mij was dat.
1: Loser?
0: Ja, I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Dat volgens mij was dat van Beck. Ja. Goed, het is zaterdagmorgen en vandaag op de Telegraaf te lezen. Altijd groot nieuws. En dan denk je bij jezelf, ja, dan heb je dus een interview gehad met de Telegraaf. En hoe kom je dan op de voorpagina terecht? Martin Gaus, 82, op de rand van dood. Denk je, nou,
1: oh, lekker dan.
0: Had ik zo'n gesprek met de Telegraaf? Wist ik niet eigenlijk. Je denkt, nou, ik weet niet of ik zo op de voorpagina terecht wil komen. Verder ging het over de dwangsom van 380 miljoen wat gereserveerd is voor ja, de asielprocedures. En dat is nu gereserveerd, want ze denken dat ze 380 miljoen nodig hebben om al die afkoopsommen te doen, weet je. Want mensen, het duurt te lang, dus dan krijg je daar een geldbedrag voor. En daar hadden ze wel op gerekend, maar ja, het is toch wel heel veel geld. Bijvoorbeeld de eerste helft van dit jaar zijn 46 asielzoekers meer dan 80.000 euro hebben die daar ontvangen. En in de meeste gevallen krijgen ze dat geld niet echt, maar wel een gedeelte van het geld.
1: Zijn er slechts 66?
0: Nee, dat was 46 asielzoekers. Die hebben dus geld gekregen. Omdat ze zo lang.
1: Zoveel miljoen.
0: Wat? Nee, je moet. Nog
1: heb
0: een keer.
1: Ik het niet goed gehoord.
0: Nee, 46 asielzoekers. Er is dus in totaal is er dus uiteindelijk 380 miljoen gereserveerd voor het aankomende jaar. Voor mensen die dus te lang moeten wachten voor een asielprocedure.
1: Oh, ik dacht dat die uit het aantal personen dat bedrag kreeg. Ik denk, nou, dan zou ik ook wel even traineren.
0: Precies, maar nu hebben dus al 46 asielzoekers hebben meer dan een ton gekregen. Oh, en dat is veel. En soms krijgen ze het ook niet. Maar dan is het ook een symbolisch bedrag natuurlijk. Want ja, het moet opschieten. Het moet sneller. Nou, er wordt ook een heel stuk in over Ten Apel. Dat daar nog steeds een grote bende is. En dat
1: narigheid.
0: Veronder. Goed, nou, wat nog meer?
1: Dat ik meer, ja. Er is in Amerika geweest. Er is een AI is over het algemeen zo gek toch niet voor simpele dingen.
0: Nee.
1: Nou, uiteindelijk is ze nu door AI is ze dus gevonden. En zij zou dan een aantal roofovervallen gedaan hebben, die mevrouw.
0: Oh.
1: En vanwege gezichtsherkenning is ze toen aangewezen. En ze is dus gewoon uit haar huis gehaald. En ze zat gewoon, ze was 50 jaar of zo. En die paste op haar kleinkinderen. En op de kinderen van de buren. En een arrestatieteam die kwam gewoon even naar binnen. Waarschijnlijk wel met zo'n enorm ding. Van boom, die deur open,
0: ja,
1: weet je wel.
0: Ja, flink met veel geweld.
1: Dus ze zegt al, nou ja, tot op dat moment had nog nooit iemand een wapen op me gericht. En die kinderen die zagen alles gebeuren. Die waren echt helemaal terrified natuurlijk.
0: Maar goed, AI heeft haar
1: uitgezocht. Ja.
0: Uitgezocht.
1: Maar ze werden dus ingetrokken, die aanklachten. Nadat ze bankafschrift had aangeleverd. Waaruit bleek dat ze zich ten tijde van de vermeende misdrijven in de staat Tennessee bevond. En dus helemaal niet daar bij die banken. Dus en nu ruim een half jaar eist die mevrouw een schadevergoeding van 10 miljoen dollar.
0: Oké.
1: Ja, nou,
0: het gaat meteen ook ver.
1: Het leed ook, hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk zo. En ze zegt zelf, want ze heeft dus gewoon echt een tijd in de gevangenis gezeten.
0: Wacht even.
1: Zo gaat dat
0: verder.
1: Gewoon.
0: Ja, ja.
1: Dus ze heeft echt een aantal maanden vastgezeten. En ze heeft daar niet vrij gehad. En uiteindelijk zijn de aanklachten ingetrokken. En ze zegt ook, tijdens haar detentie is haar woning, haar auto en alle andere bezittingen kwijtgeraakt.
0: Dus
1: ze mogen inderdaad wel even herstellen wat kapot is gegaan. En ze hoopt ook dat haar zaakagent ertoe zal aanzetten om zorgvuldiger te werk te gaan. En rekening te houden met alle schade die hun handen kan veroorzaken bij mensen die.
0: Hey, maar dit hoeft toch niet zo lang te duren? Je hebt AI en AI werkt steeds sneller. Maar dit werkt op één manier maar sneller. Want als we het echt verder moeten uitzoeken. Nou, ze
1: maar
0: zit nu vast. Gezichtsherkenning,
1: die gezichtsherkenning is dus helemaal niet feilloos.
0: Nee.
1: Want ze had een foto zelf van zichzelf op social media geplaatst.
0: Ja?
1: En die werd als mogelijke match gezien met een foto op een vals identiteitsbewijs van de verdachte.
0: Oh.
1: Dus haal al je foto's van internet. Want als iemand zo'n foto van jou gebruikt voor een vals identiteitsbewijs,
0: dan word jij opgepakt.
1: Dan ben jij de Sjaak.
0: Oké.
1: Dus ze heeft echt dramatische omstandigheden.
0: Ik snap die 10 miljoen nu ook, als je je hele leven kwijt bent. Maar ik vind het wel maf dat ze dat niet even in vrij korte tijd kunnen uitzoeken. Ik bedoel, AI is toch om dingen te versnellen. Maar
1: en onfeilbaar. Nou, mooi niet dus, hè?
0: Dat is

0: Sowieso, ja, dat weet je toch.
1: Ze kijken waarschijnlijk alleen naar die foto die iemand dan misschien gejat heeft van internet.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon van, ja, dat is er. En dan komen al die, die iRobots komen dan naar je
0: huis. Daar zijn we nog blij mee. Dat er wel nog een menselijke hand in is. Want als alles automatisch gaat. En ze komen met robots jou binnenhouden.
1: Oh,
0: dan,
1: god.
0: En dan word je uiteindelijk weer opgesloten. En dan gaat het allemaal via AI wanneer je weer los wordt gelaten. En dat kan een hele tijdje duren dan. Want ja,
1: wat een narigheid.
0: Wat een narigheid dan. Maar goed, ja, de waarschuwing van AI zijn niet voor niks. Dus dat is wel duidelijk. Want de afgelopen tijd was er heel veel paniek op het net. Dat AI echt de ondergang van een menselijke ras gaat bevorderen. Goed, ik kende ze niet, de Shorelocks, maar maken al een aantal jaartjes muziek. Ze hebben een nieuwe single uit en er komt een album uit. Burst Your Bubble. Kijk, dat is wel een goed idee.

0: Oh, hij maakt van die lekkere, zoetsappige muziek. Als pleister op de wond naar de plaat natuurlijk van de Sherlock's. Dat heet Burst Your Bubble, oftewel kom uit je bubbel vandaan. Nou goed, dan heb ik toch al recht om op mijn eigen bubbel te blijven. Ik heb gewoon de waarheid. Ja, ik ken die mensen wel. Goed, uiteindelijk en erachteraan Boy Pablo. Hij komt uit Noorwegen vandaan. Hij heet eigenlijk Nicolas Pablo Mendes. En goed, hij is uiteindelijk al een paar jaar actief. Hij is op jonge leeftijd is hij al muziek aan het maken geweest. En hij heeft dan volgens mij al een stuk of 6, 7 singles uit. Dus dat is, nou goed, die hoor je regelmatig bij Toepel Kleeft. We kijken de wereld in. Een van de dingen die ons bezighoudt is...
1: Nou ja, je irriteert je waarschijnlijk wel eens af en toe als je in het openbaar vervoer zit. Hè, dat mensen dan de voeten op de stoel leggen, eten, drinken aan boord.
0: Oh ja.
1: Achterlaten van afval, dat irriteert gewoon. Of je dit rijdt.
0: Ah, maar heb je toch mensen voor die dit opruimen? Ik betaal er genoeg voor om er te zitten.
1: Ja, dat is waar. Maar het schijnt dus zo dat in Singapore tegenwoordig... als je dus harde muziek afspeelt of luid via de speaker belt...
0: Ja.
1: Gewoon al bellen, hè? Dat vind ik dan ook al, want het gebeurt ook.
0: Ja.
1: Riskeer je gewoon een boete van $500, dat is ongeveer €350.
0: Oh, kijk.
1: Hoppata.
0: Die hebben naar Nederland gekeken. Die denken, in Nederland halen ze heel wat geld binnen met bekeuringen. Moeten we
1: maar niet van deze, hè?
0: Nee.
1: En de regels zijn dus afgelopen maandag aangekondigd. En de boete sluit aan bij de regels die al gelden in de metro. Maar zwaardere overtredingen, zoals het hinderen of in gevaar brengen van andere reizigers op busstations of bevuilen, kunnen tot $5000 oplopen.
0: Zo.
1: Dus
0: kijk,
1: nou, dat is toch wel pittig, hoor.
0: Dit hebben ze net ingevoerd, dus we moeten even afwachten of het allemaal gaat werken.
1: Ja, maar het moeilijke is natuurlijk wel, de buschauffeurs mogen zelf geen boete uitschrijven.
0: Nee.
1: Want hun hoofdtaak blijft natuurlijk veilig rijden. Maar ze kunnen dus wel iemand laten uitstappen en in ernstige gevallen de politie inschakelen.
0: Oh, ze krijgen dan druk.
1: Maar ik moet zeggen, ik eet of drink wel in de trein.
0: Ja, ik ook, hoor.
1: Zeker. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet meer.
0: Anders overleef ik het niet.
1: Nee.
0: Ik ben een grazer, ik eet altijd kleine beetjes. Dus ja, dan moet er onderweg al gegeten worden.
1: Ja, maar dus, inderdaad, het harde bellen en zo, dat vind ik wel irritant.
0: Ja, dus ik kom een beetje om indruk te maken soms ook. Hè?
1: Ja. Ja,
0: dus kunnen, met de medemensen kunnen ze weinig gesprekken voeren. Ja. Maar met zijn telefoon, ach man, dan worden ze toch even laten.
1: Ja, maar je kan je afsluiten van de wereld. Maar in Londen vindt ongeveer 70% van de openbaar vervoerreizigers het storend. Dus anderen zonder koptelefoon muziek spelen of luid bellen.
0: Ja, want anders kunnen ze zelf niet bellen waarschijnlijk. En horen ze hun eigen muziek niet.
1: Nee, misschien is dat het wel.
0: Dat is altijd zo.
1: Maar ja, als het echt beboet gaat worden, nou...
0: Ach, ik ben alweer nieuwsgierig.
1: Misschien komen er dan wel in een van die dingen uit het plafond of zo... die je dan gelijk vasthouden.
0: Ja?
1: En dan stopt de trein en dan moet je dokken of zo. Want dan kun je niet weglopen.
0: Te veel science fiction is veel weer gezien. Ach, krijg je dat weer. Wat ik wel nog steeds aanmoedig vind... het is een soort Tom en Jerry, een kat en muis spel. Met een politie die... dan ergens een fotocamera neerzet... of in een auto gaat zitten met een flitsapparaat voor de auto... denk ik, jezus, wat is dit, jongens? Alle auto's kunnen gewoon met een keuring worden uitgelezen.
1: Ja.
0: Alles kan worden gecheckt. Je mobiel moet misschien één keer het jaar worden uitgelezen. Ik bedoel, dat laat je nu ook doen, of via internet. Dus ik bedoel, en dan kunnen we het gewoon een naheffing doen... elk einde van het jaar. Maar er moet elke keer zo'n kat-muisspel blijven. Ik vind het...
1: Ja, maar dat wordt wel erg als je...
0: Slap.
1: Ja, maar dan krijgt iemand misschien die noodwaar te hard rijdt. Die krijgt misschien wel zoveel bonnen.
0: Dat hij
1: misschien wel een ton kwijt is of zo.
0: En dan leert hij het misschien. Dan denkt hij,
1: Maar het zou ook mooi zijn als de auto constateert dat je zo hard rijdt. Je hebt tegenwoordig allerlei piepjes. Maar dat hij dan vanzelf zorgt dat je zachter rijdt.
0: Ja, maar zo'n auto
1: dat zou mooi zijn.
0: Dan ga je naar de monteur die je op de hoek pakt. En die zegt,
1: haalt het weer weg.
0: Al je dat draadje, knip het
1: maar ja, er was toch een jonge gast van 20. Die had toen toch...
0: zeker. 130
1: een leraar en 3 kinderen doodgereden.
0: Zeker, daar is een hoop over te doen. Hij is nu op vrije voeten gesteld.
1: En dat heb ik dus deze week op het journaal.
0: Nou, gelukkig, je hebt wel iets mee.
1: Je hebt toch niet, je hebt genoeg.
0: Niet helemaal in de fles verloren.
1: In de fles?
0: In de fles.
1: Dat ik alleen maar drink.
0: Ja.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Hey, je hebt het altijd over wijntjes op het terras.
1: Ja, 2.
0: Ja, 2. Per dag is dat?
1: Niet iedere dag.
0: Niet elke om de dag.
1: Nou, ja, vind ik dan wel netjes, toch?
0: Ja, dat vind ik wel netjes, zeker. Ja, ik doe die gesprekken nooit bij Jelinek. Dus zou ik even mijn vrouw moeten vragen hoe dat zit met dat soort dingen. Goed.
1: Nou, ik ga het horen volgende keer.
0: Ja, zeker. Als we weer een feestje hebben, dan spreek ik ze hier wel aan. Pas geleden had ze ook weer iemand aan het festje getrokken. Leuk om die gesprekken een beetje op afstand te volgen. Moesten mensen het juist weg opduwen.
1: Dus dat bij vrienden? Ja. Zie ik nou, dit is je derde drankje al.
0: Ja, zeker. Zo gaat dat.
1: Echt?

0: Ik ben elke keer weer verbaasd als ik de muziek hoor van de Snits. Ja. Het was die gasten van Kane, die klonk altijd heel raar. Maar dit klinkt ook heel raar. Volgens mij hebben ze een bandje opgericht en op een gegeven moment gaan ze weg. Wie gaat er eigenlijk zingen? Ja, ik heb nog nooit gezongen. Nou, wil je al iedereen even een stemtest doen? Even... Ja, hij kan best wel zingen. Laat hem nou maar zingen. Goed, ze hebben leuke platen, maar ik vond het altijd opmerkelijk als ik naar die stem hoor van de zanger van de Snits. En het heette... PTS. Ja, ja, zware shit.
1: PTSS?
0: Ja, daar gaat het over.
1: Ja, maar als je zo'n herkenbare stem hebt, dan, ja? Dan blijft het je wel bij.
0: Ja, dat is
1: dat
0: wel
1: Dat is ook weer voor je naambekendheid.
0: Ja, dat is ook misschien. Maar goed, ik vind het een aparte stemgeluid. Ik denk van, is het echt zo'n stem? Of
2: zet hij een beetje aan. Het is die gast van Kane, weet je, om die aan een hoogstok. Ja. We zijn ook nooit te verstaan met de interviews, weet je.
1: Ja, maar dat is wel fijn. Want als je dan inderdaad op een festival bent en je praat normaal, dat niemand je herkent, is ook wel weer fijn, denk ik.
0: Ja, dat is ook weer waar. Zeker.
1: Goed hoor.
0: Dus zaterdagmorgen en we zijn er weer klaar voor.
3: Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort.
0: We kijken even wat speelt in Zandvoort. Vorige week ging het in première natuurlijk Zandvoortse vrouwen van vroeger en nu. In het Zandvoortse museum is daar zeg maar een tentoonstelling voor geopend. Dat ging vroeger al over het visserspad, waar heel veel vrouwen liepen met wel 40 kilo op hun rug.
1: Ja.
0: Om dan naar de vismarkt te gaan natuurlijk. Vanaf Zandvoort liepen ze daar naartoe. En halverwege liepen ze dan even naar het kraantje lek om daar even wat te drinken en bij te komen. En daar hebben ze nu beeld aan gegeven. En dat hebben in combinatie gedaan met vrouwen van nu. En daar hebben ze onder andere ook, even kijken hoor. Ursula de Bunte heeft foto's gemaakt. Ik zit even te kijken of ik nog een naam weet. Anceli Police, volgens mij, die is gefotografeerd. En die is trouwens ook directrice van het Zandvoorts Museum. En die hebben ze dan in ouderwetse kledingdracht in een oude stijl gefotografeerd om dat bij elkaar te brengen. Ik vind het een mooie vorm gegeven. Dat ziet er heel leuk uit. Het is te zien tot 4 april volgend jaar. Ja. En ja. Lascarede, we hebben een mooi woordje erbij.
1: Nou ja, dit weekend is er natuurlijk van alles te zien sowieso in Zandvoort. En er is dan sowieso bij ons in de Zandvoort Museum,
0: yeah.
1: Daar heb je nu een theater gebeuren.
0: Oké.
1: Okay. En dat is een theaterstuk en dat heet Stem in de Duinen. En de Stichting Verhalenvertellers brengt dit stuk. Het is een driedelige monoloog. En het verhaal gaat over Agathe Petronella Bol en haar strijd voor het vrouwenkiesrecht in Zandvoort.
0: Ik vind, als ik hoor een monoloog, denk ik al van, oh mijn god.
1: Wat saai.
0: Dat wordt lang zitten.
1: Ja, ja. Ja nee, het wordt wel leuk hoor.
0: Ja, dus, ja wordt toch wel leuk. Okay.
1: En het is dus een preview en het stuk is gewoon nog niet af. En de rol van Agathe wordt gespeeld door Marijtje Rutgers. Die speelde ook al mee in het stuk Kogel in de Kont. Dat is een paar maanden geleden
0: Korte
1: in het museum uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dit is een last minute product, dus het is nog niet vermeld in de agenda van Zandvoort Art. Maar dus nu dit weekend zijn er 3 voorstellingen om 1:30, 2:30 en om 2:30. Toegang is gratis. Kan je gelijk alle art zien daar.
0: Oké, mooi.
1: Dat is wel leuk, toch?
0: Ja, goed, rit met de paardentram. Tol tot tol. Ja, die is helemaal al ingeboekt. Zeg maar, alle plaatsen zijn al vergeven.
1: Ja.
0: Je kan nog wel aansluiten voor de lunch. En ik zag vanochtend hier bij de Tolweg, want wij zitten aan de Tolweg. Zag ik op borden staan, niet parkeren op 27 september. Want dan komt dus de herdenking, wilde zeggen. De viering van 200 jaar Zandvoort als badplaats. En de Tolweg was dus een heel belangrijk iets. En uiteindelijk gaan ze dus met de paardentram dus een stukje rijden. En daar zit Koen van Toen zit daar weer op. En Koen van Toen heeft ook een boek geschreven over 200 jaar badplaats Zandvoort. En daar gaat hij ze alle dingen vertellen over wat er zich allemaal afspeelde destijds. En wat er gebeurde. Ik heb foto's gezien op de Facebookpagina van Tol tot Tol. Ziet er leuk uit.
1: Ja.
0: Ja, echt wat een mooie paardentram. Je zou wel denken van ik word naar mijn begraafplaats gebracht. Want het is wel echt een...
1: Nou, misschien kan je hem wel inhuren om je te laten begraven.
0: Ik denk het wel. Het past wel een flinke kist
1: zo'n rondritje zeg maar. Dan door Zandvoort. Dat is natuurlijk voor de laatste keer.
0: Ja, voor wel de laatste mooi. Keer. Omdat ik zoveel voor Zandvoort heb betekend dat mij in de kletspraat. Nee, ik zal erover nadenken. Ik weet niet.
1: Maar goed. Maar ja, je hebt dus wel dat de radio helemaal aanwezig is hier, hè?
0: Ja, maar zijn ze op locatie of zitten ze gewoon in de studio? Want die zijn natuurlijk
1: ze zitten toch in de studio, maar we zijn eigenlijk bijna op locatie. Je zet er gewoon het raam open. Maar er is ook live music met DJ Lady Mix.
0: Oh ja.
1: Lokale lekkernijen en foodtrucks. En Oud-Hollandse Spelen. En het verhaal De Weg naar Zandvoort. Dus dat wordt gewoon echt een hele leuke middag. En de ZFM die gaat wel live uitzenden.
0: Oké, nou dat is mooi.
1: Dus tune in.
0: Volgens mij doen we altijd live uitzendingen. Hier vandaan.
1: Ja, maar normaal zondag is niet de hele dag live. Dus,
0: Oké, goed, sorry. Ik heb mijn mail niet helemaal goed gelezen volgens mij. Dat is wel duidelijk.
1: Oh,
0: maar goed, verder. Je kan nog wel aansluiten voor de lunch tussen 12 en 3. Je hoeft niet alleen dat zand vandaan komen. Als je denkt, van, ik rij morgen gewoon even heen. Kan ook.
1: Dan
0: kan
1: ja,
0: je
1: toch? Ook gewoon aan ja, ik ga misschien wel even kijken. Ik vind
0: kijk
1: het wel
0: even
1: leuk.
0: Op de website tol-tol.nl. En dan kan je kijken.
1: En maak een combinatie. Hè. Ga gewoon eerst even kijken hier.
0: Ja.
1: En rij daarna door naar het dorp. Want je hebt het 27e Shanti Festival.
0: Oké. Okay. Nou,
1: ja, dat is zo jammer. In de krant stond het niet. Ik heb helemaal moeten zoeken.
0: Ja.
1: Naar vorig jaar. En dan veranderde je 26 en 27. Lalala. Maar het is echt de wapenzangers uit Zandvoort die gaan optreden. Maar ook allerlei koren in de buurt. Het programma dat loopt van 1 tot 5 wordt afgesloten. Dat is heel leuk altijd. Met een samenzang op het Gasthuisplein. En alle koren doen dan mee. Je bent natuurlijk van harte welkom. En hier en daar ter plaatse kun je dan gewoon een boekje ophalen. En dan zie je welk koor waar zingt en hoe laat en zo. Echt leuk om te zien.
0: Goed, de gewapende Zandvoortse zingers zijn er ook. Doe dit ding maar even weg. Dat is helemaal niet een goed idee om vandaag te praten. Goed, nog eentje dan misschien. Even kijken wat ik hier allemaal heb natuurlijk. Raadsvergadering verdeeld over de onderzoek tijdelijke parkeerdek op het Vervuisjeplein. Voorstel van het college van BMW. En het onderzoek moet wel dat 70.000 euro gaan kosten. En ze waren dinsdag heel kritisch bij de raadsvergadering om daarna te kijken. Ze hadden eerder al een idee bedacht om zeg maar een ondergrondse parkeergarage te maken. Dat was zelfs onder het duin, geloof ik. De kosten liepen daarop van tot en met 23,7 miljoen. En ze hadden zoiets van, ja, dit gaan we echt er nooit meer uitverdienen. Dat gaan we echt nooit, dat gaan we niet doen. Andere mensen zeggen nog steeds van politieke partijen, ja, maar kunnen we niet nog een keer naar kijken? Misschien kan het toch nog goedkoper, want dat geld, wat zeg maar, dat zand wat daar weer vandaan komt, uit die kuil, zeg maar, kunnen we ook weer inzetten om de duinen te versterken. Dus ik bedoel, het is een win-win situatie. Nou goed, uiteindelijk zeggen onder andere Kevin Steffen zegt, ik toon weinig ambitie als we dit aanpakken. We moeten het echt gaan doen. Maar goed, de makkelijke stap is toch uiteindelijk gewoon een extra parkeerdek op de Vervuisjeplein. Want dan kan je heel snel schakelen en kan je meer auto's plaatsen. En dus daar wordt nog over nagedacht.
1: Maar dat wordt dan bovengrond.
0: Dat wordt bovengrond, ja. Zeker.
1: Ja, dat vind ik wel jammer. Want ze hebben dat in, volgens mij was het Noordwijk of zo. Op deze Scheveningen hebben ze dat echt heel mooi gemaakt.
0: Ja.
1: En laten ze daar gewoon van leren van eventuele fouten die zij daar gemaakt hebben. En kijken ze echt of dat niet hier kan gebeuren.
0: Ja, maar goed, daar hebben ze ook ondergrond dus. Okay.
1: Ja, okay. Nou, het schijnt echt een hele grote te zijn.
0: Oké, okay, maar goed, ja, als het 23 miljoen is, dan is wel even de vraag, wie gaat dat betalen? En wat,
1: ja, maar dat... ja, de provincie zal ook meebetalen, denk ik, en het Rijk. Maar daarnaast is het gewoon zo van de hele opbrengsten van die auto en zo, die dus hier door het dorp gaat,
0: yeah?
1: Die is zo gigantisch groot.
0: Yeah.
1: Ik denk van, nou, je moet er gewoon gaan reserveren voor zo'n actie dan. Dat je ook echt dat voor parkeren gebruikt.
0: Ja, ja.
1: Dat niet gewoon met de andere dingen opgemaakt wordt, maar dat dat parkeergeld dat opgebracht wordt grotendeels daarheen gaat.
0: Oké, okay, niet wordt afgesnoemd naar een andere faciliteit.
1: Ja, vind ik persoonlijk.
0: Oké, okay, goed. Jij moet bij die raadsvergadering maar eens aanschuiven om het even goed de cijfers op bereid te zetten.
1: Met pensioen gaan misschien.
0: Goed, verder. Nou goed, het was over de Zandvoortsberichten. Jawel, daar is hij weer. Orville Peck. Ik ben langzaam toch een beetje een fan van deze man geworden. Ook met het country in West. Ik vind het toch aardig.
4: Hey,

0: wel nieuwsgierig of je een beetje fan is van Elvis. Ik hoor wel een beetje Elvis. Marvel Beck. Grensverleggende country en westernster in Zuid-Afrika geboren. Ja, grappig. Het is een blanke man. Als je dat denkt van net zoals Elvis dat hij donker is. Dat dacht iedereen namelijk ook in het begin al. Van Elvis, dat is niet het geval. Hij brak door in 2019 met zijn debuutalbum Pony. Ja. Rijden op een paard, dacht ik, ga de wereld veroveren. Hiha! Hij heeft een hoed op en ook een masker. Want je weet het niet, hè? Je weet het niet als mensen je gaan herkennen. Ach, wat een ellende allemaal. Dat moet je allemaal niet hebben. Goed, dit was de laatste plaat. Die heet Mool. En daarvan werd Run Out of the Road. Dat was zijn nieuwe single. Hij heeft ook dingen gedaan met Kylie Minogue. Dat was best aardig. Goed, zaterdagmorgen vandaag. Nee, we wisten het al mee. We houden de laatste tijd natuurlijk een beetje in de gaten. Ja, wordt noem je het ook weer, de homoseksuele wereld een beetje geaccepteerd. Nou, daar zijn weer nieuwe cijfers naar voren gekomen. Tussen 2021 en 2022 haalde 78% vond dat, ja, kon het wel accepteren dat, ja, dat er een ander geslacht van hetzelfde geslacht houdt. Maar nu is het toch gedaald naar 51%. Onder de jongen ging het ook van 40 naar 2. Oh nee, dat was onder de dames, onder de meiden. Die konden het vroeger zeg maar 78% accepteren. En nu is het 51%. Onder de jongens is dat van 40 naar 22% gegaan. Nog echt heel weinig, nog veel minder. En er zijn twee voorbeelden van twee jongens die dan vertellen over. De ene is dan wel vrij snel uit de kast vandaan gekomen. En voelde dan als een opluchting toen hij op social media had gezegd. Ik hou van jongens. Haha. Jij, wat jij wil. En dat ging 2 dagen goed. En op school werd hij toch wel flink gepest. Die andere heeft het toch een beetje onder de pet gehouden. Die dacht van, oh, ik hou het gewoon voor mezelf. Niet iedereen hoeft dat te weten. En dan vertellen ze ook, de ene staat dan voor de klas. En dan hebben ze daar wel eens over. Dan zegt hij het voor de klas. En dan zijn er toch altijd weer mensen in de klas die zeggen, ja. Weet je wel. Ja, dan, ja, ik werk dan met mensen met een verstandelijke beperking. Die kunnen ook stomme dingen zeggen. Dat je denkt, wat jij wil, joh. Als jij moet spugen, dan ga je toch even lekker spugen. Gaast, hè? Dus je moet er ook boven staan. Maar het is wel moeilijk, echt moeilijk, hoor. En je hebt natuurlijk ook steeds meer te maken met ook wel veel meer buitenlandse mensen die toch een andere cultuur hebben. Dus ja, daar krijg je een mengeling van. Dus het wordt nog lastig. Ik zou denken, hou het toch even onder de pet. Dat je jezelf heel zeker voelt. En dan kan je in je klein groepje om je heen misschien nog wel eens vertellen. Maar hou het maar even onder de pet. Want wat
1: je hebt zo'n heel grappig filmpje. En die is gemaakt door een paar homoseksuele mannen. En die gingen toen heteroseksuele mensen benaderen.
0: Oh, ja.
1: Van, wanneer ben je het gaan vertellen aan je ouders dat je heteroseksueel bent en zo. Ja. En al dat soort dingen. En die voelden zich heel erg ongemakkelijk. En dan denk ik van ja, maar zo is het toch steeds. Want het is helemaal geen issue als jij dus gewoon straight bent, zeg maar. Dan hoef je er helemaal niet eens over na te denken van wanneer ga ik het vertellen en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk als je daar ook wat meer aandacht aan gaat geven, dat je dan mensen wel laat inzien dat het eigenlijk gewoon kwats is van wie jij houdt, weet je wel. Want ik wil van straight mensen ook helemaal niet weten wat ze doen. En,
0: nee,
1: absoluut niet.
0: En daarvoor is die gay pride altijd een beetje provocerend ook, hè? Dat ik denk, ja, is het nodig? Maar goed, ja, het is ook wel nodig. Aan de ene kant, vind ik het provocerend. Maar nou ja, goed. Ja, straight people doen ook provocerende dingen.
1: En ik denk ook die hele manosfeer, ik denk dat die ook niet bijdraagt aan de acceptatie.
0: Al die onzekere mannen die zeggen, ja, ik ga het hier even dienst uitmaken.
1: En die praten dat een beetje mee van, nou inderdaad, lekker wijver. Dat ze denken, nou, ik moet er niet aan denken. Doe mij maar een leuke man, weet je wel.
0: Ja, jeetje, gedoe, maar die vrouwen allemaal, die er helemaal geen zin hebben. Dat ik denk, ik pak mijn mannetje en huppakee, we gaan
1: en dan moet ik de hondje uitlaten, s'ochtends.
0: Ja, en dat eindeloos gelul ook elke keer van, het is alweer een week geleden, hè? Ja. Oh ja, nee. Hoofdpijn, nee, oké, laat maar. Ja, dat schijnt.
1: Ja, bij de mannen die gay zijn, het is allemaal dikke pret.
0: Ja, zeker. Nou goed, nu romantiseer ik het, hè? Nu romantiseer ik het.
1: Nou ja, ik ken wel eens een man en die heeft echt aan aandacht geen gebrek. En dan denk ik echt van, ik moet er zelf ook weer niet aan denken, hoor. Dan, om zo vaak hetero bezig te zijn.
0: Nee, dat bedoel ik, trek je het al. Nee. Dat is, maar goed, het is een moeilijke materie. Hoe gaan we daarmee om? En moet je het ook van de daken schreeuwen? Is dat ook een
1: dat
0: ding?
1: Hoeft
0: ik snap wel
1: niet,
0: dat maar je het elke keer opkropt. Dat je denkt van, maar andere mensen zijn er soms helemaal niet mee bezig.
1: Nee.
0: Dus ja, dus, het is een moeilijke materie om je wil het een plek geven. En, nou ja, goed. Nee, succes en sterkte ermee. We hebben straks nog meer wetenswaardigheden. Onder andere hebben we ook nog nieuwe muziek. Onder andere nieuwe single van Jet Rubbles zit er aan te komen.
1: Ah.
0: Oké, dus ik zit even te kijken. Ik heb al even knopjes ingedrukt, maar niet de juiste.
1: Lekker tijd, niet van gehoord.
0: Zeker. Eerst maar even John Allen. Nieuwe single. Man maakt al wat jaartjes muziek. En het hield hem ook bezig. The wolves are running. Yes, zeker. Blijf op het pad en achter het hek. Ja, jij als mens, hè? Daar gaat het om.

0: Precies, the wolves are running now. Ik zou even uitkijken als ik jou was. Want voordat je weet, zijn ze hier in Zandvoort eigenlijk al gesignaleerd?
1: Nee, nee.
0: Ik zag hier wel een hele mooie muurschildering van een wolf hier op die muur. Aan de zijkant van thuis. Toen dacht ik, hé, ja, ze zijn er in ieder geval. Nee, we hebben nog steeds te maken met te veel herten. Dat is wel zo.
1: Ja, er is wel genoeg te eten voor ze hier.
0: Nou, afgelopen week ook de discussie natuurlijk. Ja, je moet ze hier loslaten, die wolven.
1: Ja.
0: En dan later schiet je die wolven dan weer
1: af. Het is ook wel weer heel leuk om hier neer te schieten. Op te nemen tijdens al die camera's die misschien hier in de Amsterdamse waterlijn duinen. Dan kan je gewoon wat acties zien.
0: Ja, dat is ook waar. Als het een beetje saai staat, zo'n hert zo verveeld in die camera te kijken. Je denkt, nou, dit heb ik al gehad. Nou, ik vond ze altijd wel indrukwekkend als ik ze in de straat tegenkwam. Ik ze maken tegenkomen in de straat, s'ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Ik dacht, wauw. En toen kwam onze hertenverluisteraar kwam dan weer op de fiets. En die ging ze dan weer opjagen. En die ging ze dan weer terugbrengen. Dat was altijd mooi om te zien. Jeetje, wat de gedrevenheid ook gewoon. Die Stoepak leeft op de radio. En de afgelopen week was het verhaal weer, jawel. Jazeker, we moeten weer verbinden. We moeten weer verbroederen. Daar is de muziek ook voor om tot elkaar te komen. Zeker als we die... Het duurt te lang! Heen gaan sturen. Ik heb het over het Eurovisie Songfestival.
1: Och, ja.
0: We gaan toch weer
1: dat
0: meedoen.
1: Dat was ook het nieuws deze week.
0: Dat was echt... Ja. Avro en Tros hebben gezegd... Nou, wij willen niet meedoen... maar misschien is een andere omroep... die wil het wel doen. En de Nors gaat het... Ze gaan het losknippen van elkaar. Dus ze gaan het een verslag van doen. En een andere moet dan intekenen voor een liedje. Davina Michel. Ik vind dat echt zo'n vreselijk mens. Och, die stem ook gewoon. Oh, het is net op...
1: Nou, ik heb een mailtje gekregen. Ik krijg altijd een mailtje van een paar vragen en zo. En dan was het zo van, wie wil jij dat daarheen gaat? En toen stond er Davina Michel, maar er stond ook Ilse de Lange. Want die heeft natuurlijk zo'n furore gemaakt weer.
0: Ja, dat was
1: met
0: een mooi
1: het oude nummer. Hè? Maar ze heeft toen een oud nummer wat nu helemaal bekend is. Dus ze heeft behoorlijk wat bekendheid gekregen nu weer. Dat iedereen haar liedje gebruikt.
0: Nou, ja, dat is waar. Ja, maar ik bedoel, goed, ze was al heel bekend. Hè.
1: Maar het was natuurlijk allemaal weer een beetje weggezakt.
0: Ja,
1: hoe lang is het geleden dat ze daar met die gast was? Het was een leuk lied, dat seizoen.
0: Ja, ze was ook mooi, het was ook heel mooi weergegeven. Ja, met zeker. Die snelweg. Het zag er echt perfect uit gewoon. Dus ja, daar zou ik wel achter zijn. Ik denk dat Ilse de Lange, je moet je handen daar niet meer aan branden, joh. Dat moet je echt helemaal niet meer doen. Maar goed, of we moeten het omdraaien. Het moet een politiek spel worden. Het moet iedereen, moet ook Rusland meedoen, vind ik. Ja. Rusland, Oekraïne, China, alle gasten. En dan moet het allemaal politieke teksten worden. Echt snoeiharde politieke teksten. Weet je wel, in plaats van al die rappers die altijd elkaar te lijf gaan met van... Ik heb een grotere dik en ik kan jou neerschieten. Moet dit ook, zeg maar, op het Eurovisie Songfestival. Niet dat slappe gedoe meer van...
1: En gewoon wapens toelaten in de zaal en zo ook. Dat maakt het ook heel spannend.
0: Ja, nee, dat vind ik net
1: te
0: stap. Nee,
1: dat gaan we weer te ver.
0: Ja, gaan we weer te ver, weet je. Dan zeggen, nee, de inzending van Israël heeft het niet gered.
1: Ze zijn allemaal neergeschoten.
0: Ja, antisemitisme was het, zeker. Nee, goed, dus,
1: dat zal wel bijzonder zijn.
0: Hoeveel contestants zijn er nog over? Hoeveel zijn er nog bezig?
1: Zit je met een revolver in de zaal van... Vind je het wat? Nee, ik niet. Bof, weg. Weet je wel?
0: Weer een deelnemer afgevallen. Nou, wie blijft er over? Nou, ik kan me raden welke overblijft. Israël natuurlijk. Je blijft altijd over. Zeker.
1: Ja,
0: je hebt de mannetjes in de zaal zitten die lossen het allemaal voor ze op. Nou, ik vind het... volg het op afstand. Ik ben echt nieuwsgierig. Want er komen ze echt weer met teksten... Lubach had natuurlijk ook wel een mooi item erover gemaakt. Met teksten dat ze, ja, we moeten verbinden en bla bla bla. En normen en waarden zijn weer compleet verdwenen. Want ja, dat heeft van de Israël moeten we dan helemaal maar vergeten. Ik ben benieuwd. Wacht het af. Maar goed, wat zit jij te lezen?
1: Ja, het is natuurlijk... Ik ga binnenkort weer op een strand een beetje liggen natuurlijk. Ja. Fuerteventura. Maar op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Want twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok... Maar een van die twee mannen die kreeg dus gewoon een hartstilstand en die overleed.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Is het niet leuk dit?
1: Nee, maar een 76-jarige man is gearresteerd voor mishandeling van de man. En ze hadden al, de 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere strandbedjes gereserveerd. Ze gaan handdoekjes opgelegd.
0: Maar daar hoefden ze niet voor te betalen blijkbaar.
1: Nee, dat was gratis.
0: Heb je het.
1: En na de hand kwam de 76-jarige man met een 21-jarige vrouw, toen maar. Die kwam aan, maar er zijn wat klappen uitgedeeld, wat geduw en getrek.
0: Kleinkind, hè? Kleinkind.
1: En dat allemaal, het meenemen van een lichtbed zou de aanleiding geweest zijn voor de ruzie. Ik denk dat iemand die anders zegt van nou, ik neem het bedje mee, ik ga daar liggen.
0: Yeah.
1: Er zit toch niemand op. Maar ja, hij is overleden en de politie onderzoekt of de hartstilstand het gevolg is van de mogelijke vechtpartij. En ook die 21-jarige vrouw was gearresteerd, maar die is inmiddels vrijgelaten. Maar ja, misschien was hij zo schaars gekleed dat het dat ook mede heeft gewerkt aan de hartstilstand.
0: Oh, dat komt ook nog een keer bij.
1: Wat een lekker wijf.
0: Oh, jezus, zeg. Nou, ja, het is helemaal af dat het natuurlijk wel strijdend eronder gegaan. Dat is wel mooi. Ja, echt, ja. Ik ben wel nieuwsgierig op een begrafenis. Wat voor toespraak er gaan komen? Hè?
1: Ja. Ja, dat vraag je dan ook af. Hè? Oh.
0: Het zal een hele mooie toespraak worden. Zeg. Jeetje, hij was met een 21-jarige vrouw. En ja, niet in bed met hartaanval, maar wel op een strandbedje ten onder gegaan. Goed. Ja, ik had het over een nieuwe single van Jet Rebel. Het is een bijzonder ding. Monogrome is nog geen album uit, maar voor mij kan het niet zo lang meer duren. Er zijn al 3 singles uitgebracht namelijk. Boys of Summer.

0: vijf minuten monochroom. Dat betekent één kleur. Ja, het was straks het lied voor Forum voor Democratie of PVV, denk ik. Die hebben dit lied natuurlijk één. We willen één kleur! Zeker, met alle één kleur. Dat is waar hij over zingt, monochroom, maar het heeft natuurlijk vast een diepere betekenis. Ik heb het over de nieuwe single van Jet Rebel. Afgelopen week, gisteren eigenlijk, zat ik met verbazing te kijken. De minister van Defensie, ik ben even zijn naam kwijt. Sorry, ik zie hem nog zo vol met een mooi baardje, een jonge gast ook. Die kwam met een nieuwe oplossing. En ik heb ook even zitten googelen, net als die Carpentieri die aan tafel zat. Die had ik zoiets. Ik heb er ook even op gegoogeld. Ik geloof het niet. Er is een nieuw iets dat kan met laserstralen. Kan je dan drones uit de lucht halen. En binnen, wat was het, een minuut kan je 20 drones uit de lucht vandaan schieten. En dan is het met een infrarood. Dus de laser zelf zie je dan niet blijkbaar. Oh. En die kan dan het kleine toesteltje beschadigen. Waardoor hij zeg maar vastloopt of gedesoriënteerd wordt en gedesoriënteerd raakt en dan ter aarde stort.
1: Okay.
0: Ik dacht van nee toch, dit is toch science fiction. Dus ik heb er echt, ChatGPT heb ik er even op losgelaten. Ik denk nou, kijk, daar kan je voor gebruiken. Leg het maar eens even uit. Het schijnt dus echt te kunnen. Je hebt wel heel veel kracht nodig, maar die minister zei van ja, je ziet ook op de foto zie je dus die laser, maar daarna zie je een grote container. Daar zit de accu in. Dus we zitten niet op het stroomnet aangezagen. Dat je denkt van, hé, we hebben minder stroom. Ja, klopt. Ze zijn even wat drones uit de lucht vandaan aan het schieten. Dus dat schijnt los van elkaar te zitten. Maar het schijnt echt de toekomst te zijn. Het is natuurlijk ook heel knullig. De hele wereld is in rep roer omdat er dan een drone over je huis vliegt. Dat je denkt, wat gaan we doen? En dan moeten er straaljagers lucht in. Dan moet er een helikopter lucht in. En
1: ja,
0: alles moet uit de kast vandaan gehaald worden. Kost heel veel geld. En dat moet toch simpel kunnen zijn? Nou, pas geleden had iemand hem gewoon uit de lucht vandaan gepakt. Dat kan ook natuurlijk.
1: Gepakt, ja. Je ging heel lang. Je moet wel lange armen hebben.
0: Ja, je kan er natuurlijk bang voor zijn. Je denkt, wow. Maar je kan ook denken, nou, kom hier met dat ding. Ik haal hem gewoon
1: en dan maak je gewoon uit onder je hak zo.
0: Ja, zo.
1: Alsof het een sigaret is.
0: Ja. Ja, daar moeten we naartoe, dat we het niet zo moeilijk vinden. En dat nu zijn we allemaal met beslissingen bezig. Ja, hoe moeten we optreden tegen die gast die elke keer uit Rusland allerlei dingen stuurt? Nou ja, gewoon. Bij de grens zie je een drone. Baf. Hoppa, opgelost. Geen gelul meer.
1: Ja, en dat weerhoudt ook andere mensen van privépersonen om een drone in de lucht te laten.
0: Ja.
1: Want dan heb je net 300 euro uitgegeven. Oh, leuk, gaan we leuke opnames maken van het strand en zo. Hup, weg is ie.
0: Er mag af en toe een melding van komen. Daar zijn we 300 drones uit de lucht vandaan gehaald. Maar prima, joh. Dat doen we gewoon met de grens. Klaar. Liggen ze daar door. Ja, niet gewoon zwaar politiek iets. Want ik bedoel, nu gaan ze, moeten ze erover praten. Ik denk, het zijn gewoon vliegtuigen. Ik denk, schiet gewoon neer, klaar. Weet je ook.
1: Ja.
0: Iets korts.
1: Hè? Nou ja, je had het over die minister van Defensie. Dat is Dylan, is dat nu. Ja, maar dat was Ruben Brekelmans voorheen.
0: Oké, maar
1: Ik weet niet wie het zei.
0: Nou, is het vanaf nu? Maar ik zag er gisteren
1: vanaf 23 februari.
0: Oké.
1: Maar ik weet niet wie zij je daarvoor heeft aangewezen deze keer.
0: Nou ja, goed, ze heeft een andere minister gestuurd die waarschijnlijk wat dingen heeft uitgelegd.
1: Ja, je hebt ministerie allemaal van Defensie is Derek Boswijk.
0: Die was er, denk ik. Laat zijn gezicht maar eens even. Ja, zeker. Okay. Die zat aan tafel.
1: Die komen allemaal uit dankzij internet, hè?
0: Die moesten wel helemaal goed verwoorden, want er waren wel kritische vragen. Ja, kan dat wel echt, joh? Kan je echt zo'n drone met zo'n laser uit de lucht halen? En hoe is het dan met de regen? Nou, dan moet je de wattage wat omhoog draaien.
1: Maar hij is de staatssecretaris van Defensie in het kabinet Jetten.
0: Zeker. Hij doet af en toe het woord verslag. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur natuurlijk geschiedenis. Het is vandaag, wat is het ook weer? 26 september. We kijken even wat er speelt en wie er ook weer jarig is en geweest.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
5: Nou, dit is echt niet normaal. Nee. Ik heb hier geen woorden voor.
0: Nou, echt, die berichten die ik zo heb, zeg maar, dat is echt niet normaal. Onder andere hebben we het straks over.
6: De Big Bazaar zit in zwaar weer.
0: Ach, loopt dat wel goed af. En natuurlijk onder ook dit, hè.
7: In early 1983, Stanislav Petrov was lieutenant colonel for the Soviet Strategic Rocket Forces.
0: Wat een verhaal is het over die gast. Echt, die heeft echt gezorgd dat we gewoon geen derde wereldoorlog kregen. Nou, straks daar veel meer over. En onder andere natuurlijk ook nog de Abbey Road van de Beatles kwam uit. En daar een heel verhaal omheen natuurlijk.

0: Het was een spektakel, het optreden van Box Revelation in Alkmaar. In de, het podium op Victoria traden ze op en een collega van mij was erheen geweest. En ja, spektakel, de gitarist ging er helemaal in op. Nieuwe single, Flowers at the Water. En grappig is dat ik eigenlijk nooit de bandnaam heb gegoogeld. Ik denk Boxer Revelation. Waar zal het in godsnaam voor staan? Nou, ik heb er even gekeken. De Boxer Revelation, de Boxer opstand. Dat is een gewelddadige anti-buitenlandse en anti-christelijke opstand in China rond het jaar 1900. De beweging werd geleid door militante boeren die lid waren van een geheim genootschap door westelingen. En nou goed, ze waren goed in het vechten, ja, in het boksen. Dus dat is wel waar. Dus, nou, het is wel apart om je daarna te vernoemen. Of hebben ze misschien Boxer Revelation de naam niet helemaal gegoogeld? Zou ook nog kunnen natuurlijk.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Kijken naar de geschiedenis en spreek je met je Duits? Nou, ik hoop het.
3: Am 26. September 1980 is das Münchner Oktoberfest Ziel des schwersten rechtsextremistischen Anschlags in der Nachkriegsgeschichte. Der Attentäter Gundolf Köhler legt am Haupteingang in einem Abfallkorb eine Bombe ab und zündet sie.
0: Bombenanschlag auf dem Oktoberfest in München, das war in 1980. 13 Menschen kommen dabei um das Leben. En dat Oktoberfeest wordt al gevierd vanaf 1810. Dat was ooit begonnen bij een bruiloft van Theresa en een kroonprins, Lodewijk of zoiets. Maar goed, het duurt ook iets van tussen de 12 en 18 dagen. Het scheelt wel eens hoe het valt. Maar goed, er is ook een paardenrace bij en een kermis. Het is heel mooi aangekleed met gigantische tenten. De grootste tent past voor 10.000 man. En je hebt dan de biertent en de wijntent. Nou goed, alles door elkaar. Uiteindelijk was het één student, die was toch een beetje van het nazi-partij. 21 jaar oud, Gundolf Güller. En die wilde eigenlijk een bondsrepubliek weer stichten. Ja, dat ging weer in richting de Führerstraat. En uiteindelijk, die heeft dus uiteindelijk in de afvalbak heeft hij een bom geplaatst. Niet helemaal goed ingesteld, waardoor hij eerder afging. Hij kwam daar zelf ook bij het om het leven. Dus echt heel veel informatie hebben ze uiteindelijk niet uit hem vandaan kunnen krijgen. Ze hebben heel lang, want dit was 1980, onderzoek gedaan naar het feit van, was hij nou alleen of was hij, waren er meerdere mensen? Ik bedoel, je hebt daar heel veel van die partijtjes, die nazi-partijtjes, die nog steeds een beetje leven. Maar niemand was er verder bij betrokken. En in 2020 hebben ze het pas afgesloten. Hè? 40 jaar later. Toen wisten ze echt zeker, nee, het was een eenling. Goed, nog meer geschiedenis.
4: Ja, ik vond het ook wel een heel mooi verhaal. Ze hebben de biosfeer nagemaakt. En het leuke is gewoon dat in die tijd was... Het is wel irritant. Ik heb nu gewoon dat hele ding uitgeprint. En dan nou, kan ik hem niet meer vinden. Maar het is in die tijd dus, hebben ze dat 2 jaar gedaan. En naderhand nog een keer 2 jaar.
0: Ja.
4: En dat is uiteindelijk hetgene geweest waardoor Big Brother is ontworpen.
0: Is dat, komt het daar vandaan?
4: Ja, het kwam daardoor.
0: Ik dacht dat het de Truman Show was.
4: Nee, ja, dat had ook nog gekund natuurlijk. Ja. Maar het is wel heel maf gewoon dat dat...
0: Ik geloof dat de eerste keer liep het fout, omdat er wel iets met zuurstof is uiteindelijk.
4: Ze hadden zuurstof gemaakt.
0: Ja.
4: Daar hadden ze toen naar beneden gedaan. En toen bleken ze dat ze toch een soort hoogteziekte kregen of zo.
0: Ja, het was iets nog niet. Maar goed, het is helemaal afgesloten van de buitenwereld om te kijken.

0: niet allemaal hoor. Ik weet niet of het alleen die 45 miljoen is. Misschien is het al wel meer. Administratie niet betrouwbaar. En uiteindelijk ging het dus op 26 september 2023 gingen ze failliet, de Big Bazaar. Ze gingen uiteindelijk destijds de concurrentie aan met de Action Formule. Om alles zeg maar in partijtjes te kopen en heel goed aan te bieden. Het was meer schoonmaakmiddel en dat soort dingen. Action heb je natuurlijk een heel breed assortiment. Maar Big Bazaar was net weer even anders. Maar ze hebben het uiteindelijk niet gered.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Ik vind het ook ongelooflijk dat Action het wel redt hoor trouwens. Maar ja. In 1905 werd de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein gepubliceerd in het tijdschrift Annalen der Physiek. En de gevolg is dus eigenlijk, dan heb je het ESMC-kwadraat. Dat kwam daaruit.
0: We hebben het vorige keer, ik weet nog met de andere Marco. Marcus, hebben we het ook nog eens proberen uit te leggen wat nou moet. Maar het is te moeilijk.
1: Ja, het is de massa-energierelatie. En ze zijn equivalent. En als je het op verschillende momenten doet, dan is het toch gelijk, ook al is er een afstand of zo. Heel, heel vaag is het allemaal.
0: Heel vaag.
1: Lees het maar even na.
0: Het is altijd weer interessant als er een film of een theorie komt over tijdreizen. Ik weet nog wel, die deeltjes versnellen in Frankrijk onder de grond.
1: Ja.
0: Daar gingen ze uiteindelijk mee experimenteren. En het kwam het deeltje eerder aan dan dat die verschoten was. Toen
1: bleek maar
0: of een deeltje door een boek heen werd geschoten, terwijl het boek al geprint was. Nou, het was heel vage shit allemaal. Maar goed, het blijft wel tot de verbeelding spreken.
1: Zeker weten.
0: Tijdreizen. Nou goed, 1983.
2: In early 1983... Stanislav Petrov was a lieutenant colonel for the Soviet Strategic Rocket Forces, specializing in the development of a satellite nuclear warning system, engineered to stop a U.S. first strike. On the evening of the 29th of September, 1983...
0: Zeker, wat gebeurde er toen? Ja, toen ging het alarm af. Zeker. Oeh, krijg ik koud van.
2: Colonel Petrov had received a signal confirming an American nuclear attack.
0: Precies, hij stond op het punt van, ja, moet ik mijn meerdere gaan informeren over dit alarm of moet ik het voor me houden? En ging nog eens een beetje rekenen, een beetje kijken. Hij zei, nee, dat lijkt me toch sterk. Dat Amerika met maar 5 raketten op Rusland gaat schieten. Dat is toch wel eens te kort om Rusland uit te schakelen. Dus dat klopt niet helemaal. Dus uiteindelijk hield hij het onder de pet. Uiteindelijk ging je het een beetje uitzoeken. En toen bleek dus uiteindelijk een combinatie fout. Een zeldzame stand van een of andere satelliet. Met ook weer een wolkendek reflectie van de zon. Nou, allerlei dingen bij elkaar. Dat gaf dus een foute melding aan. Waardoor dat systeem wacht dat OCO... Het systeem dacht dus dat daar missiles kwamen. En die kwamen dus niet. Hij is uiteindelijk heeft hij daar wel zeg maar nog een onderscheiding voor gekregen. Een herkenning in 2013. Maar het duurde wel lang voordat hij die herkenning kreeg. Want ja, dit was gewoon zijn werk. En eerst werd hij nog een beetje met de nek aangekeken. Het speelde zich allemaal af in de tijd dat 2 weken eerder was namelijk een vliegtuig neergeschoten. En dat vliegtuig dachten ze, dat was op Russisch grondgebied gekomen, dat het dus een normaal vliegtuig was.
1: MH17?
0: En het een militair vliegtuig was. Maar het was geen militair vliegtuig, het was gewoon een passagiersvliegtuig. En dat was een fout van de Russen. En toen dachten ze van, hey, gaat Amerika nu ons terugpakken? Maar deze Stanley Stropov dacht, nee, dat doen ze vast niet.
1: Nou, ik denk het ook niet. In 1970 maakt Motown bekend dat de Jackson 5 in 9 maanden 10 miljoen platen heeft verkocht. En in januari 1970 stond hun eerste hit al, I Want You Back, aan de top van de Amerikaanse Hot 100.
0: Ja.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, zeker. Ongelooflijk dat we ook nog steeds Michael Jackson draaien. Ik snap er echt helemaal niks van. Gewoon echt. Elk systeem, elk radiostation, hou eens op met die gast, joh. Die gast is gewoon zo fout.
1: Oh, ik had net de Jolandekeuze.
0: Ja, van Michael Jackson. Nou, dat komt in mijn programma. Nee, ik vind dat ook niet oké. Okay, maar goed, die Jackson daarentegen is wel wat anders. Natuurlijk is een andere groep mannen bij elkaar. Goed. Ik heb niks tegen mijn mannen met een mannengroep bij elkaar. Daar heb ik niks tegen. Even duidelijk.
1: Nee, helemaal niet. Oké.
0: Nou goed, tot zover de geschiedenis. Straks de verjaardag, dames en heren. Ja, zeker. Maar even een plaatje van Motown, zou je dan denken? Nee, toch niet. Sorry. Nee. Nieuwe plaat van de Editors. Surface Echo and Sound. Seriously?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Echt waar, joh.

0: zondag wat ze maken. Ja, een nieuwe single van The Editors. Seriously, weer een serieuze plaat die uitgekomen is. Oh, zeker. Nou, sommigen zijn al niet meer onder ons, anderen leven nog wel. Maar we kijken er even naar. Hij overleed in 1937, was hij nog maar 38 jaar oud.
1: Summertime.
0: Oh, ja. Is het een zanger? Nee, het is een componist.
1: Oh.
0: George Gershwin. Die maakte muziek in de jaren 20 en 30. Dit is echt de jaren 20. Groot. En ook Rhapsody in Blue had ik volgens mij ook nog ergens dit. Echt de Roaring Twenties is dit. Dit groot. Hij ging uiteindelijk zich altijd storten op allerlei musicals die hij ging maken. Porgy en Bess. Yes, a woman is a sometime thing. Hier had hij groot op ingezet. Heel groot op ingezet. Had heel veel tijd ingestoken. Had heel veel andere componisten en muzikanten bij elkaar gebracht. Dat ik, hier ga ik mij doorbreken. Het was te moeilijk voor het gewone publiek. Het gewone publiek dacht van, ik weet het niet. Nee, ik weet niet wat ik hiermee moet. Terwijl echt mensen die verstand van hadden, echt, die hadden zo, wauw, dit is echt het hoogste wat je kan bereiken. Goed, later werd het wel een redelijk succes. George Gershwin, hij werd maar 38. Hij heeft ook nog kunst gemaakt trouwens. Ja, goed, welke artiest
2: hij heeft. Ook niet oud, zeg. Jeetje.
0: Nee, zeg, terwijl hij wel, echt iedereen kent hem als je zijn naam hoort. Je denkt, oh ja, die heeft iets van klassieke muziek gedaan. Ja, klopt, onder andere.
2: Goed, ik heb hier een birthday boy en dat is Brian Ferry.
0: Ja.
2: Hij is van 1945, hij wordt 81. En hij had het nummer, dus Let's Stick Together was een album, maar het nummer heette ook zo.
0: Ja, klopt. Hij was ook wel sticky, vond ik altijd. Dat was een beetje een plakkerige, glijerige man. Ik heb gisteren echt weer muziek van Roxy Music zitten luisteren. Zeker het oude werk. Dit is zo goed, dit gewoon. Out of the Blue is dit. Dit is nog met Brian Eno erbij. Dat is echt een beetje onconventionele muziek gemaakt, hè? Dit ook bijna.
2: Ja.
0: Dit had eigenlijk een meeuwachtig. Wat is het? De viool? Die weet het allemaal niet. Hij maakt hem dit onder andere ook. Christian Plain. Virginia Plain. Dit is echt opstandige Roxy Musical. Later gingen ze natuurlijk dit maken.
2: Ja.
0: Dat werd allemaal toegankelijker. Het grootste kwam natuurlijk met een, met een cover van John Lennon. Ja, nou, het is nooit echt een hele grote plaats voor mij geweest, dit.
2: Nee.
0: Maar goed, dat werd wel een grote doorbraak.
2: Maar het vorige nummer vind ik goed. Ik denk dat ik dat de Jolande keuze ga maken. Yeah,
0: Love is a Drug.
2: Ja,
0: ja, of
2: geweldig.
0: The Same Old Scene vond ik ook altijd een leuke plaat.
2: Oh, die
0: plaat.
2: Kan ook. Ja,
0: is ook wel grappig.
2: Eén van die twee. We gaan er even over dobbelen.
0: Ja, Brian Eno had altijd een grote vinger in de pap bij Roxy Music. Die is later uit de band vandaag gestapt. Vandaar dat het allemaal wat zoetsappiger werd. En hij is solo gegaan, Brian Ferry.
2: Ja,
0: solo
2: zeker.
0: Dus dat zeker.
2: Ja, hier vandaag ook jarig is Linda Hamilton. Ze wordt vandaag 70. En denk je, wie is dat ook weer? Maar het is die Amerikaanse actrice die in 1984 op het witte doek doorbrak als Sarah Connor in The Terminator.
0: Ja, The Terminator.
2: Ja, en Hamilton kreeg ze wel samen met, dat is heel grappig, regisseur James Cameron, kreeg ze nog een dochter. Maar die James Cameron, die had ook het Titanic gedaan en The Terminator gedaan. En
0: had ze bijna zeggen op de plaats gestaan van Jack, don't let go, Jack.
2: Ja, ja.
0: Had ze daar bijna, denk niet dat ze helemaal de type daarvoor is. Want
2: nee, ze heeft echt iets heel stoers, hè? Iets rauw.
0: Echt een stoere rauwe vrouw.
2: Ja, leuke
0: eigenlijk
2: vrouw.
0: Speelt altijd vrouwen die ondanks zware tegenslag het winnen. Nou, even een stukje van de Terminator.
3: The computer which controlled the machines, Skynet, sent two Terminators back through time. Their mission, to destroy the leader of the human resistance. John Connor, my son.
0: Ja, dat waren toch mooie verhaallijntjes die ze bedachten. Uiteindelijk zijn er 6 afleveringen van gekomen, van die Terminator. In een bepaalde stad ze niet, in een bepaalde stad ze weer wel. Dan kwamen ze er één keer maar uit de hoek vandaan. En dan ging ze meteen naar die Terminators te lijf. Ja, ze heeft nu meer films gespeeld. Echt heel veel films. Hè. Dante Peak, Reunie was eigenlijk de eerste, of de eerste film die ze maakte. Was op tv, 1980. Een tv-series, echt heel veel tv-series heeft ze gespeeld. En uiteindelijk kwam ze pas geleden bij de Graham Norton Show. En er zat Arnold Schwarzenegger naast haar. En toen werd haar gevraagd van, ging je eigenlijk meteen in zee met Arnold Schwarzenegger met die film The Terminator?
4: Only because I was a snotty New York actress, you know. You move from New York, you're training with, you know, Lee Strasberg and you know, you can't go to L.A., it'll ruin you, you can't do L.A. movies, they suck. I mean, New York is tough. So here's Arnold starring in this film, and my people were very excited, and I was like, I don't know, I'm going to see for myself. But I actually went to set to see him.
1: You never told me that story.
4: I know, but...
0: Nou goed, leuk stukje. Je moet eens even terugkijken op internet. Dan zie je zeggen, Arnold Schwarzenegger, wat echt, heb je getwijfeld om naast mij te spelen? Echt waar, joh? Ja. Ik heb me nooit verteld.
2: Nee. Ja, ik ben zo'n geweldige, stoere man.
0: Het is, nou goed, alle twee hebben zelf wel zelfspot. Leuk om te zien. Lionel Hamilton wordt vandaag 70 jaar oud,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat is echt bizar gewoon.
2: Goed, zeker.
0: We kijken nog meer wie de jarig is. Vandaag is hij ook jarig. Je kent haar misschien wel van dit. Dan moet ik het er even bij pakken. Dan kan je even kijken. Oh nee, waar heb ik het nou? Ik heb het hier. Sorry, dit duurt wel heel lang.
2: Bedoel je Nicky French?
0: Nee.
2: Nee, want die is ook jarig vandaag. Die had vast van de Total Eclipse of the Heart. Maar die wil je ook niet als Jolande keuze, denk ik.
0: Nee, oh nee, dat vind ik vreselijk. Een Total Eclipse. Volgens mij is het Bonnie Tyler, toch? Of zo?
2: Nee, Nicky French heet ze.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil iets laten zien. Maar oh ja, dit. Ik wil even... Je kent dit misschien nog wel.
5: Unanimously, you are the weakest link. Goodbye.
0: Anne Robinson wordt vandaag jarig. Ze wordt 82. Ze bedacht het programma The Weakest Link. De zwakste schakel. Sasha Morali heeft het in Nederland gepresenteerd. Die was ook zo'n koude kikker. En Anne Robinson ging dan mensen ook zeg maar interviewen tijdens een spelprogramma. En ze was soms heel hard. Maar soms trof ze ook iemand die wel van de goede tong die was gesneden.
6: Howard.
7: Anne.
6: Are you more interesting than you look?
7: It's all in the mind, eye of the beholder, Anne.
6: What do you do?
7: I'm a business development manager for a large bank in the Northeast.
6: Okay, tell me if there's anything interesting about your job.
7: Absolutely not, no. It's interesting to me, but I'm sure that it would probably go right over your head.
2: Bullshit bomb.
0: Nee, hij zet er echt op de plek door te zeggen van... Oké, ik kan wel uitleggen wat voor baan ik heb... maar ik denk dat je het niet snapt. Dus dat is wel heel leuk.
2: Heel
0: over
2: goed.
0: En weer.
2: Goed,
0: en ze bleef dan heel cool. En het leek me ook wel een aardige opgave... om elke keer scherp uit de hoek van te komen. En dan moet je maar wachten wie je tegenover je hebt... dat die je niet afbekt. Nou, het was een leuk programma. The Weakest Link, de quiz. En zij wordt vandaag 82 al, hè?
2: Weet je, vandaag ook jaagjes. Ze is helaas niet meer onder ons. Olivia Newton-John.
0: Ja, dat
2: ze is 74
0: toch...
2: geworden, maar ja, die is natuurlijk... Het Grease natuurlijk behoorlijk bekend geworden. Maar ze was al wel bekend hoor, met meerdere muziek. En ook de hierdoor bij Xanadu en al dat soort nummers en zo. Dus ja.
0: Het begon allemaal in de jaren 70 met onder andere dit. Zoetsappige muziek.
2: Ja, echt een hijgje in de stem, hè?
0: Oh. Ja, dat hijgje. En ook dit bijvoorbeeld. Dit is een oud nummer van Bob Dylan. Dat werd groot. Met dit soort muziek trad ze heel vaak bijna wekelijks op in de Cliff Richard Show. En uiteindelijk ging ze ook meedoen met het Eurovisie Songfestival in 1974. 19e plaats, niet echt heel erg goed.
2: Nee.
0: Uiteindelijk ging ze in tv-series spelen. En dat is wel grappig. Dat heette Funny Things Happy Down Under. Dat was in Australië. Het was echt op paard. Eigenlijk een beetje, hoe noem je dat, Flying Doctors gevoel krijg je.
2: Oh, okay.
0: Ze is dan heel erg jong. Hè. Ze is nog geen 20. Ze is dan 17 of 18. Later gaat ze met een andere film meespelen. En dan de derde film. Dat is uiteindelijk Grease waar ze instapt natuurlijk. Uiteindelijk ging ze nog andere platen maken. Onder andere dit. Ik had nog even gekeken in wat voor films zeg maar de laatste jaren heeft gespeeld. Ik zou er zelf niet trots op zijn, maar zij heeft er toch niet gespeeld. Sharknado 5.
2: Oh?
0: Een Sharknado.
2: Oh, een tornado met haaien erin?
0: Ja,
2: ach, Jezus.
0: Je verzin het niet.
2: Nee.
0: En daar hebben ook best wel bekende sterren ingespeeld. Dat is dus een tornado en daar komen de haaien uit de lucht. En je hebt een script gelezen en denk je... Nee, daar wil ik in spelen.
2: Nee, maar ja, je hebt gewoon niet zoveel geld en ze bieden je wat. Ze wilden waarschijnlijk die bekende namen om die goed te lanceren.
0: Het is een bijzonder iets. Maar goed, ze heeft een hele leuke plaat gemaakt. Olivia Newton-John, als ik haar alweer zie, krijg ik altijd een beetje zo'n gevoel van... Oh ja, vroeger.
2: Ja,
0: was ik helemaal gek.
2: Was je een beetje gekker voor natuurlijk.
0: Was ik een beetje gek op haar. Goed. De zaterdagmorgen hier bij Toepak leest straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Kijken of hier ook nog opmerkelijke dingen zijn gebeurd. En of er nog wat te doen is. Is er nog wat te doen in Zandvoort?

0: plaats Abba van. Die wil winnen The White Lies. Ik heb het ooit zien optreden. Niet verkeerd hoor. Echt niet verkeerd wat te doen. Die zwaarmoedigheid en top. Keep up. Vaak zit er in de tekst iets over dood. Dat is standaard procedure. Altijd. Heb jij nog een plaatje over de dood? Nou, ik heb van alle kanten bekeken. We hebben alles wel gezongen over de dood. Nee hoor, dan komen ze toch weer met een nieuwe insteek. Dit was dus Keep It Up, Keep It Up. Hou het gewoon vol, hè. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. We kijken even naar de Zandvoortse berichten.
1: Toebak Leeft.
0: Jazeker. De zomerhartewens van Henry Gertsen is in vervulling gegaan. Dinsdag 22 september. En dat was vorige week. Hij woont in het huis van de Duinen. Het is al een wat oudere meneer, zeg maar. Ze kwamen met een zijspan voorrijden, een Indian. Een Indian motor is echt bijzondere dingen. Een zijspan. En die kwam uit 1928. Zelf is hij geboren in 1930. Dus hij kende hem wel van zijn jeugd, zeg maar. En hij genoot zichtbaar. Medewerker van Huis van de Duinen reed ook mee. En ook nog een andere persoon reed ook nog mee. Dus uiteindelijk gingen ze met z'n drieën gingen ze op pad. Hij heeft in de omgeving heeft hij een ritje gemaakt. Met een grote glimlach van oor tot oor heeft hij echt een hartewens. Oh, ontzettend van genoot. Dus dat is wel leuk. Goed.
2: Ja, maar ja, die man is waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Dat is natuurlijk wel heerlijk om dan nog...
0: Wat is hij ten dode opgeschreven?
2: Vaak die make-a-wish dingen.
0: Oh, oké, okay, dat is het niet.
2: Ja, het vaak als dan een laatste wens vervullen van iemand.
0: Net zo'n raar afslag er weer. Ik denk,
2: ja.
0: Hij wilde rechts, maar één keer is hij links gaan. Dat is toch ten dode opgeschreven. Ja. Maar goed, de individuele aandacht voor ouderen wordt via deze wensstichting gedaan. Rick Stichting? Ja, volgens mij de Rick Stichting heet dat. En deze zomer hebben ze dus tientallen mensen uitgevoerd. Dat is mooi. Deze ja, Henry Gerritsen. Leuk hoor, zeg. Leuk om te zien ook die
2: ja,
0: foto's
2: Ja, volgens mij was er ook toen op een gegeven moment een man... en die had een oude ambulance gekocht en die was daarmee begonnen.
0: Oh ja.
2: Dat vond ik wel een hele goede zaak. Maar ja, met heel veel mensen door ongelukken en zo... komen ze ook in het ziekenhuis en al die dingen meer. Maar er is dus nu een alcoholplan van Zandvoort gemaakt. Daar was het vorige week al over, maar... Het is het overmatig drankgebruik in Zandvoort is buitengewoon hardnekkig. De cijfers spreken echt boekdelen. Want het percentage minderjarigen dat ooit alcohol dronk...
0: Wordt het elke week bijgesteld?
2: 36%.
0: Ja.
2: En het blijkt dus ook dat slechts 16% van de gecontroleerde verkooppunten... in Zandvoort doet die leeftijdsgrenzen dat ze opletten.
0: Ja, okay,
2: ik kan me niet voorstellen. Ik vind toch wel altijd dat ze daar wel op letten.
0: Ja, zeker. Bij jou vragen ze altijd...
2: Ja, dan zeg ik van, oh, wat zeg je nou? Maar in ieder geval, die Harry Lemmens van de VVD... die nam het woord betutteling in de mond... wanneer het gaat over alcoholgebruik onder volwassenen. Maar de burgemeester zegt van, ja, weet je, dit moet gewoon beter.
0: Ja.
2: En de raad gaat over 2 weken ook nog een keer erover... En voorlopig is het eventjes liggend op de plank.
0: Ja, nee, ik hoor het al een aantal weken dat het echt schrikbarend is. Dat in Zandvoort zoveel gedronken wordt. Ik weet het niet, maar goed. Het is
2: en daarom wil je mij ook gelijk zo neerzetten. Okay. Nou, dat valt dus
0: goed,
2: wel mee.
0: Ik ga hier samen met mevrouw in de praktijk beginnen voor je alcohol...
2: Voor de Jellinek.
0: Voor een Jellinek.
2: Ga je gewoon lekker bij het strand en doen?
0: Een speciale afdeling dat je hier meteen vanaf het strand in gesprek kunnen. Goed, Zandvoortse duimpiepers. Smaken naar meer... En uiteindelijk Boudewijn Duin, voorzitter van Aardappeltelersvereniging... die samen met Gert-Jan Bluis op bezoek geweest bij het ontmoetingscentrum Zandstroom. En nou goed, ze hebben daar zeg maar een soort lezing gegeven. Hoe poot je die aardappels? Hoe ga je daarmee om? En het was vroeger altijd een speciaal soort. De duinkraal, die konden op kalkrijk duin groeien. Maar ze hebben nu weer een ander soort aardappels gevonden die er ook kunnen groeien. En uiteindelijk nou, zo'n hele lange uitleg dat je denkt... Het is best saai allemaal. Maar goed, ja, als je gek van tuinieren bent, vind je het misschien wel interessant. Hadden ze zakken aardappels. En bij die zak aardappels gaven ze ook meteen een patat snijden. Het lijkt mij dat je denkt, oké, ik ben dus de hele tijd bezig om aardappels met liefde te laten groeien. En daarna wordt je in de frituur gegooid.
3: Dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling.
0: Hè? Dat je denkt van, het is beter om gewoon ze te koken, denk ik. Om de smaak beter tot je te nemen. Nee, er werd patat van gemaakt. Goed. Bedankt voor je inzet, zou ik zeggen. Goed, ja. Iets anders nog?
2: Ja, vanavond is het Oktoberfest in Zandvoort. Het is op het plein hier op de, voor het Wapen van Zandvoort. En om 7 uur gaan de taps open. En dan is het eigenlijk dan de hele avond. En je krijgt de Hossa Hossa Hossa Faceband, DJ Lady Mix. En de drugscode, oh nee, de dresscode. Wie in volledige klederdracht komt, nou, heeft ja, een streepje ja. voor bij de... Bij de bar krijg je dan weer extra drank. Daar hadden we het toch over.
0: Ja, dan maar word je gratis niet gecontroleerd, dat zal zijn.
2: Ja, het is gratis toegankelijk. Want er was toen toch ook ooit in het nieuws dat je kaartjes kon kopen voor dit soort dingen. En dat is gewoon achterlijk, want het is gewoon gratis. En het is hartstikke mooi weer, dus ik zou zeggen, ga er gezellig even heen.
0: Maar ik wil wel eens weten, is het onder de jeugd dat heel veel alcohol wordt genuttigd? Of is het gewoon heel veel mensen die in Zandvoort komen? Want snap ik dat je naar Zandvoort komt om wat te drinken.
2: Ja, festival. Ja, festival, ik heb wel de neiging om meer te gaan drinken, maar...
0: Goed, genoeg erover. Goed, het is tijd voor die landenkeuze. Zo voor de Zandvoort
2: hij staat klaar.
0: Zeker, hij wordt vandaag 81. Hij zat vroeger in Roxy Music. En wat maakte hij opstandige muziek? Maar geen gedachte van... De schoorsteen moet ook roken. Dus laten we eens iets commercieels gaan doen. Nou, ja, dit is misschien wel een van de commercieelste platen die ze uit hebben gebracht.
2: Wat iedereen leuk vindt.
0: Samen met onder andere Same Old Scene en Jealous Sky was natuurlijk helemaal een plaatje. Maar dit was nog wel een beetje rock'n'roll. Love is a drug. Let's go.

0: We zijn er al. Goed. Ja, dan krijg je als je allerlei dingen nog gaat bespreken. Buiten de uitzending om. Dat was Love is Drug van Roxy Music. En we zaten een beetje te kijken. Want hij heeft ook met verschillende dames. Heeft hij Amanda Lear heeft hij een relatie gehad.
1: Amanda Lear ook?
0: Amanda Lear.
1: Wauw.
0: Ja, het zit ook een beetje een glijs. Van, hey, ja. Zou ik bij jou thuis ook even zingen? Zeker.
1: Kan heel goed zingen.
0: Goed, en toch eens een keer zijn oog uitgestoken. Want hij was nu aan het zingen met een lapje voor.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het toch niet helemaal goed is gegaan. Maar goed, misschien de opstandige Jerry Hall die op de hoesten van Roxy Music vaak te zien was. Vaak dan verkleed als zeemeermin. Of nou echt in toch wel aparte posters is ze vaak gefotografeerd om de hoesten een beetje op te leuken. Ja, dat is wel even grappig om te zien. Goed, het is zaterdagmorgen bij Toebakleef. En we kijken, we hadden nog steeds geschiedenis staan. Ik kan daar niet los van komen. Want ja, in 1969 de echte officiële laatste Beatle-plaat kwam uit. De Abbey Road-plaat. Dit is er op te vinden. En een klein overzicht van wat er allemaal op het album stond was veel.

0: Het ging van heel wild naar bijna hard rock. I Want You. Er zat ook een medley bij, zoals dit. 8 nummers erin verwerkt. George Martin heeft het uiteindelijk geproduceerd. En nou ja, goed, Ringo Starr zei altijd... ja, het laatste stuk van het album is eigenlijk misschien het beste wat we ooit hebben gemaakt. En de hitsingles waren Sometimes of Something. En uiteindelijk ook Here Comes the Sun. Here comes the sun. Dat waren de grote hits van de Abbey Road album. En natuurlijk moet er altijd even uitgelegd worden hoe dat ook alweer ging met dat fotoshoot wat ze toen deden.
1: So the shoot for the cover of Abbey Road took all of 10 minutes. How many pictures were taken? 6. During the recording sessions for what was sort of the Beatles' last album. The Beatles were barely the Beatles at this point. The image on the cover of Abbey Road, they all seem to be headed in the same direction. That's not really what's happening.
0: Nee, precies. Het was echt het moment dat ze uit elkaar vielen. Uiteindelijk kwam Let It Be nog uit. En Let It Be is het album wat erna uitkwam. Maar dat hadden ze al eerder opgenomen op het dak van Apple. Dus dat hebben ze later weer afgemixt. En onder andere Phil Spector dacht van... We doen er wat violen bij. En John Lennon zei, dat vind ik niet zo leuk. Dus uiteindelijk is dit de echte album wat ze echt samen hebben opgenomen. En alles uit de kast haalden wat ze hadden. Het ging over het album Abbey Road. Daar is heel veel over te doen. Ik zal niet verder gaan over het feit dat het een begrafenisstoet is. Dat hebben we al eens een keer eerder gehad. Goed, ja. Iets anders.
2: Ja, er is een echtpaar uit Capelle. En die kregen een babbeltruc. En ze waren heel zo slim. Dus als mensen dus zeggen van nou, doe je pasje even in een envelopje. We komen zo halen, want het is gewoon gevaarlijk. En je moet je code geven. Zij heeft de politie ingeschakeld. En dan komt die man aan de deur. En dan is gewoon de politie weer van nou, komt u even mee, meneertje.
0: Ja.
2: Dus dan worden ze gelijk gepakt. En het was de tweede keer al dat ze het deden.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat vind ik wel leuk. Ze werden dus gebeld. Die zei van ik ben een medewerker van de bank. Je moet je oude pincode doorgeven. Een nieuwe pincode bedenken. En haar pinpas in de envelop doen, dan komt een medewerker die later bij je halen.
0: Ja, dit verhaal is toch wel bekend dat het niet.
2: Maar daarom hebben ze ook de politie ingeschakeld.
0: Ja.
2: En ja, het is daar gewoon ook weer een waarschuwing. Als mensen bellen. Je hebt zelfs bij mij, bij de ING, staat er ook bij van. Wordt u nu gebeld door de ING-bank? Dan kan je op drukken. En dan zeggen ze: u wordt nu niet gebeld door. Dus dat is wel heel grappig.
0: Ja, het lijkt me zo handig om die gasten nog binnen te laten. Kom maar. Ja, jij komt mijn pin houden. Wacht even. Ga dat kamertje even naar binnen.
2: En doe je het kamertje op slot.
0: En doe het kamertje op slot. En dan zeg ik, kom zo bij u. Dan laat je gewoon een tijdje zitten.
2: Even wachten.
0: Even wachten, nog even wachten.
2: Pizza.
0: En, zoiets is het. Goed. Creatieve manier om ermee op te gaan.

0: klopte niet bij die vorige plaat. Het ging over dat ze een strakke broek zou aantrekken bij een party. En omdat de heren dan een beetje op een klaar zouden komen. Dat soms, hè? Dat waren haar teksten. Daisha zet een nieuwe plaat. En ze heeft het ook duidelijk moeilijker in deze situatie. Het heet 82 Chevy. Ja, dan ligt ze op een Chevrolet op de achterklep.
1: Oh.
0: Ik weet niet wat ze wil, maar ze ligt erop. Dus ik loop eromheen. Het zijn haar woorden. Ik speel even door naar de vrouw. Een man mag dat echt helemaal niet zeggen. Goed, vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen. 60% van de ouderen kampt met sociaal isolement. En de hogere zorgkosten zorgen niet voor een betere samenleving. Ja, het schijnt echt dat 60% van de ouderen heeft toch te maken met chronische eenzaamheid.
1: Eenzaamheid, ja.
0: Ja, en door de vergrijzing wordt deze groep alleen nog maar groter, zegt de oud-minister Medische Zorg en Sport van Ark. Die is ernaar gekeken. En ja, in wat voor maatschappij leven we nu? En het schijnt dus, door stress raken mensen ook in depressie, een verzwakte immuunsysteem, buikpijn, hoofdpijn. Allemaal, dat hangt er allemaal mee samen met eenzaamheid. Dus daar moet echt aan gewerkt worden. Hoe los je dat op? Nou ja, door te verbinden. Maar het lijkt me ook steeds lastig. Want ja, de jeugd en de bakfietsers, die gaan zo snel voorbij. En ik snap best die ouderen op die elektrische fiets, die proberen erachteraan te komen. Maar dat lukt gewoon niet. Ze gaan allemaal te snel. En dan heb je nog die groep, zeg maar, die op een gewone fiets achterblijft. En die kan er helemaal niet meer bij komen. Dus wij vereenzamen helemaal natuurlijk. Het moet allemaal sneller, sneller. En dan maar op de hoop dat je op dat momentje denkt van, oh, maar die ouderen zitten altijd wat... Altijd, zit altijd verlegen om een praatje.
1: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik was dus dan van de week bij de seniorenvereniging, gingen we eten bij Bies Club 10.
0: Ja?
1: En er waren een hoop mensen, maar degene, John Lemmens,
0: ja?
1: die had ook als spreuk dat hij zegt van ja, ga ook eens naar een andere tafel en ga daar ook even praten. En
0: ja, tuurlijk.
1: Het is de bedoeling dat we door dit soort etentjes en gezelligheid, dat je wat meer mensen leert kennen. En hij haalt ook af en toe dan soms mensen even op van, ja, ik zit in het bejaardenhuis, zegt hij, joh, ik haal je wel even op. Nou, en dan zijn ze toch bij het etentje en dan zijn mensen er even uit.
0: Ja.
1: En ik kreeg gisteren een mailtje, zag ik, en die heette, doe de later check. Praat vandaag over morgen. En dat is dus van mijn woningbouwvereniging.
0: Ja.
1: En dat is dan krijg je een soort enquête. Prettig ouder worden begint niet morgen, maar met een klein moment vandaag. Daar praat ik ook met jou, Wilco.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Hoewel, wij zijn al twee oud, hè. Dus ik bedoel,
1: ja.
0: Het is, ja, hoe sluit je aan bij de jongere generatie? Ik bedoel, gisteren had ik weer een paar stagiaires aan de tafel. Die zijn dan heel jong, die zijn nog geen 20. En dan probeer je wat. En dan hoor je, zeg maar, de een doet dansen. En dan kan ik meteen wel vertellen dat ik salsa dans. Dat zal allemaal wel, dat boeit ze allemaal niet.
1: Zet je het gelijk aan? Zeg ik, kom maar even.
0: Nee, precies. Ja. Ik zal je wel even indansen. Kom maar. Nee, maar goed, dan vraag je naar wat hun bezighoudt. Maar je ziet ook dat ze eigenlijk een beetje ongemakkelijk vinden. Dus ja, hoe maak je dan de verbinding tussen de oude generatie?
1: Dat is de age gap, hè?
0: Ja. Dus eigenlijk, ja, van de jongen moet het misschien een beetje afkomen. De jongeren moeten eigenlijk een beetje geïnteresseerd zijn in de oude generatie. Want de oude generatie heeft best wel iets te melden. Maar je moet aan de juiste touwtjes trekken. Want we moeten niet eindigen bij het weer. En vroeger was alles beter. En ik heb het allemaal moeilijk en zo. Daar moeten we niet eindigen. We moeten eindigen bij een leuk onderwerp, weet je wel.
1: Maar ja, wij als ouderen kunnen dus de langer thuis scan gaan doen. En dan kan je dus gewoon kijken van wie heb je om je heen. En praat er eens over met je kinderen of met de buren. Van als er nou wat gebeurt, dan kan ik wat voor je doen. Of kan jij wat voor mij betekenen, weet je wel?
0: Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
1: Ja?
0: Het moet niet, want ik heb heel veel vrijwilligers die komen dan, weet je wel, oh, ik wil graag iets betekenen. Denk ik, kijk ik zo af van, oh godverdamme zeg, wat wil je dan bedoelen?
1: En niet te veel in mijn space, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, dan denk ik zelf, je moet ook voor jezelf komen, hè? Want als je voor jezelf komt, het geeft jezelf heel veel energie, dan gaat het wel stromen, weet je wel. Maar als jij denkt, oh, ik moet iets geven. Oh, ik ben deze week niet geweest, ik moet iets geven. Laat maar dan, want dan gaat het niet. Ja. Het moet wisselwerking zijn. Dat zou mooi zijn.
1: Doe in ieder geval de Langer Thuiscan. Die staat op de langerthuiscan.nl als je ouder bent. En check even hoe jouw situatie is.
0: Ja.
1: Nou, geen kwaad.
0: Dat zou zeker niet verkeerd zijn. Goed, ja. Love, Joy, Kendrick is een band. Die hebben een nieuwe album uit. En One Simple Track.

0: Love Joy. Ja, dat zou mooi zijn. Liefde en Joy samen. Pay Display, de nieuwe single van deze band. Jonge gasten, we maken nog niet zo lang muziek. En die hoor je hier natuurlijk ook in het programma voorbij gaan. We hadden nog een aantal verjaardagen staan. Eentje pak ik nog bij. Die kan ik gewoon niet laten liggen. Shannon Hoon. Hij is helaas maar 28 jaar oud geworden. In 1995 overleed hij. Werd hij gevonden door een roadie in de tourbus. Ze waren aan tour en ik heb het over Blind Melon. Hier werden ze groot mee natuurlijk. Het ging over een mollig meisje in een bijenpakje in het videoclipje. Die werd gepest. Een buitenbeentje. Daar gaat de hele plaat over. En dat was Shannon Hoon ook wel een beetje. Hij ging uiteindelijk naar L.A. Hopen, dat was in 1989, hopen op een carrière in de muziekwereld. Daar kwam je Axl Rose tegen. Die was je vroeger ook wel eens tegengekomen. Dat was een vriendje van zijn zus. Hey Axl, wat doe je tegenwoordig? Ik zit in Guns N' Roses. Oh ja, dat is een band. Ja, gaaf. Nou, kom erbij. Dan mag je even meezingen met onder andere deze plaat mocht hij meezingen. Hij is ook in de videoclip te zien. Zijn eerste kennis maken met het grote muziekgebeuren allemaal. Hij dacht zoiets, ik moet ook een band beginnen. Hij begon Blind Melon en die ging ook toeren. Traden heel veel op in het voorprogramma's van onder andere Neil Young, Soundgarden. Nou, noem het allemaal op. Echt, Ozzy Osbourne zat hij in. En uiteindelijk, ja, het steeg hem toch een beetje naar zijn hoofd. Daar heb je wat drugs bij nodig. Dat wel heel veel drugs. En uiteindelijk, ja, werd hij dus op 21 oktober 1995... werd hij dood in de tourbus gevonden.
1: I'm Kurt Loder with an MTV News Brief. Blind Melon frontman Shannon Hoon was found dead in the band's tour bus in New Orleans on Saturday afternoon. He was 28 years old. The exact cause of Hoon's death will have to be determined by a coroner, but Hoon had serious alcohol and drug problems and had been in rehab twice this year. He was arrested for public drunkenness in New Orleans last October, had urinated on stage during a show in Vancouver on Halloween of 1993, and was arrested for creating a disturbance at the American Music Awards in February of 1994.
0: Goed, ik heb niet alles laten horen, maar echt die dingen die hij had ondernomen had, terwijl hij onder invloed was, het was een gigantische lijst.
2: Ja.
0: Je man was echt helemaal het pad kwijt, dat je denkt van, ik moet zijn optreden nog eens terug gaan kijken. Was het toch een optreden, of lag je gewoon laveloos op het toneel? Echt een beetje pissen op,
2: ja, zeker.
0: Op het podium, een of andere award-uitreiking lastig worden gevallen. Nou ja, noem het allemaal wat hij allemaal niet deed. Goed, het ging over Shannon Hoon. Helaas niet meer onder ons. En hij was van Blind Melon.
2: Ja, goed. Ik hoop dat jullie het allemaal goed konden verstaan. Dat Wilco net afdraaide.
0: Ja?
2: Want je Engels moet tegenwoordig ook wel goed zijn. Maar het is vandaag de Europese Dag van de Talen. En nou is het dus zo dat in heel Nederland wonen 700 miljoen inwoners. En er zijn 46 lidstaten van de Europa die worden aangemoedigd om meer talen te leren. Zodat we gewoon overal goed kunnen praten. Nou ja, ik kan wel zeggen, ik heb ooit wel op Duolingo ook Esperanto gedaan. Maar ja, ik spreek wel Nederlands, Frans, Engels, Duits.
0: Ja.
2: Behoorlijk. En ik ben met Spaans al behoorlijk ver. En dan denk ik van ja, maar het is ook zo leuk. Want die hoor je op het journaal, dan hoor je iemand wat zeggen. En dan denk ik, nou, ik versta het ook gewoon. En
0: dan
2: hadden we vandaag was ook een zanger van Los Lobos, was jarig.
0: Oh ja.
2: En die, maar ik weet niet dat een Lobos is, dat is een wolf.
0: Ja.
2: Dat wist ik nooit.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan denk ik, van, dat zijn van die dingen dat je denkt van ja, het is toch...
0: Maar hoe ver gaat dat, hè? Want ik bedoel, ja, moeten we ook allemaal dialecten nog...
2: Nee, maar gewoon de hoofdtalen, ABN, maar ook AB Engels en ABE, ABF.
0: Ja, precies, al die dingen.
2: Nee, maar het is gewoon wel leuk, het verbindt wel. En je hebt gewoon een leuk contact. Ooit op de skipiste heb ik heel lang met iemand zitten praten in het Duits.
0: Ja.
2: En die wist bij God niet waar ik vandaan kwam.
0: Nee,
2: dus eigenlijk
0: dat
2: ik Holland was.
0: Waar komt zij vandaan, joh? Daar
2: ja,
0: heb ik helemaal niks van.
2: Van nou, je kan wel lekker praten. Maar ook in Frankrijk in een van de badhuis. Dat je met zo'n oud wijfje zit te kletsen.
0: Ja, dat is,
2: het
0: leuk.
2: Is gewoon leuk. Het verbindt. Taal
0: maar
2: verbindt.
0: Taal verbindt niet altijd. Ik bedoel, als je zeg maar in je dialect verdwijnt. En als Nederlander probeert aan te sluiten. En zij verdwijnen in dialect. Ik hoorde grappig een presentatrice van met het oog morgen. Die spreekt waarschijnlijk ook in dialect. Die zei, ja, ik was ergens bij een tentoonstelling. En toen kwam ik iemand tegen. Die sprak dialect. En ik ging ook meteen dialect praten, dus heel plat.
2: Ja.
0: En toen stond er een man met zijn rug naar me toe. Die draaide zich om en die keek me aan zo van... Jeetje, ik heb dan nooit zo snel een mooie vrouw lelijk zien worden. Ik dacht, ja.
2: Zei die dat ook?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ik dacht, ja, dat is ook wat ik voel.
2: Ja.
0: Dat is ook precies wat ik voel.
2: Ja, maar Friese, ik ken behoorlijk wat Friese mensen. En als je hun met elkaar in contact brengt...
0: Ja.
2: Dus ik kan Fries praten. Nou, dan gaan ze Fries praten. Ik versta het wel redelijk. Ik ben talig, geef ik toe.
0: Ja.
2: En dan geef ik ook commentaar. Ja, in het Nederlands dan. Ja, even spreken is een ander verhaal. En dan gaan ze gewoon naadloos over in het Nederlands. Ik praat het door in het Fries.
0: Ja.
2: Ik versta het wel, hoor. Want het is voor hun zo lekker om hun moedertaal te spreken.
0: Jazeker, dat is heerlijk, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, goed, ik heb er helemaal aversie tegen. Ik word daar nooit zo heel blij als mensen helemaal in een taal verdwijnen. Ik denk, we proberen te verbinden. Dat krijg je niet door aan je eigen taal te lopen knagen.
2: Gewoon, ja, maar ja, ja, je hebt...
0: Goed, ja. Nou, ik zit even te beslissen welke plaat zal ik als laatste draaien. Ik heb hier nog de Piers de Veil. Ik ken het niet. Nou, nu wel. En is de laatste plaat voor de 10 uur. Straks de 10 uur. Goedemorgen, Zandvoort.
2: En we zijn er over 2 weken.
0: Jazeker. We gaan even bijkomen. Even uitslapen op zaterdagmorgen. Ja. Kiss me now.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
4: Ja, goedemorgen Zandvoort. Hier zijn we weer op de zaterdag. Het is 10:04. Het wordt een hele fijne uitzending. Ik ga even kort vertellen wat we allemaal hebben. We hebben Shelo Boom, die komt zo over de korte baan draverij. Daarna Desiree van Zandvoort over de training voor de Zandvoortse horeca over omgaan met agressie en ongewenst gedrag. Daarna Carina Vera, die staat live bij Zandvoort Art. Daarna hebben we Martin Wijsman, die bellen wij over breikunstenaars. Die halen geld op voor skivakantie voor kinderen met kanker. Daarna heeft Carina nog een verslag in gesprek met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort. En dan hebben we nog een keer Carina, een beetje de Carina-show vandaag, live bij Zandvoort Art. En dan sluiten we af, maar er is het reeds 12:00. Maar nu hebben we aan de lijn Hans Botman. Hans, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, zeg. Goedemorgen.
4: Hoe gaat ie, jongen?
5: Ja, ik ben heel ver weg, maar toch heel dichtbij, want ik sta buiten bij de studio. En ik sta hier met Patrick Berg.
4: Ach, die kennen wij.
5: Schoonwandelen Zandvoort.
4: Ja.
5: En er zijn hier ook 15 mensen, die straks 19 mensen, die gaan straks hier de boel een beetje opruimen. Ja, Patrick, leuk dat je hier bent, want normaal ben je op de boulevard of in Noord?
6: Noord Boulevard, daar is het gebied normaal gesproken wat ruimer om met een groep van 19 man de wijken schoon te maken. En Ja, nu hebben we hier een keer dus een gedeelte die gaat richting de Hik lopen, de andere richting de Oranje Nattenschool en weer een groepje richting de Zandvoortselaan. Dus we verdelen het nu in 4 groepen. En iedere groep 5 man en dan gaan we weer de buurt schoonmaken.
7: Ja, want ik dacht even, morgen is natuurlijk dat evenement hier, Tol de Tol.
6: En dan is de straat hier schoon.
7: En dan is de straat schoon, maar ik dacht dat jullie allemaal naar de Haringbuizen liepen. In Aardehout, om alles schoon te maken.
6: Om 11:15 heb ik voor iedereen iets lekkers meegenomen. Koffie, thee en een frisdrankje uiteraard. Dus meestal doen we 5 kwartier en dan een nazit van een 20 minuten om gewoon het sociale contact even overeind te
7: houden. Nou, leuk, dat maar vindt iedereen. In ieder geval dat evenement van morgen heeft ermee te maken, jullie hier ook.
6: Ja, daarom zijn we hier morgen. Want morgen dan heeft u de babbelwagen on tour. Die heeft ook mijn kraam nodig. Dus vandaar dat ik hem hier al vandaag
7: heb. Oh, dat is wel handig, ja.
6: Dus vandaar dat ik deze locatie heb genomen. Dus over een uurtje dus zie ik jou bij de koffie, Hans.
7: Ja, en, ik zie nog niks liggen hier, maar maar ja, als je koffie over hebt, kun je altijd naar boven. Ja, dankjewel.
4: Nou, heel goed, Hans.
7: Dan kom ik naar boven weer.
4: Gezellig.
7: En dan kunnen we misschien een klein muziekje draaien. Dan gaan we zo met Sheila praten.
4: Ja, goed plan, goed plan. Klein muziekje van Marja Kop. En Marja is natuurlijk kampioen muziek, hè? Wat hebben we, Marja?
8: Guy Sebastian met Before I Go.
4: Nou, kan het beter, dames en heren? Is het leuk? Ja, het is leuk.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.
1: Ja, en sport gaat

0: Het was natuurlijk echt heel slecht weer.
1: Ja, dat was jammer. Hè? Ja. Ik ben ook geweest toen. Het was wel heel gezellig, maar ondanks het weer. Maar...
0: Tot nu toe staat het goed weer.
1: Nee, maar dus... ondanks het weer was het vorige jaar ook wel heel gezellig. Weet je?
0: Ja. Ja, dat sowieso. Het was echt een oude beleving. Ja. Dus het was gewoon echt...
1: Maar waar had je je op gekeken dan?
0: Nou, voornamelijk de hekken.
1: Ja?
0: Ja, het is, ik dacht echt 300 hekken. Ik had Leen Paap gevraagd, Leen het Paap gevraagd. Rij even met shovel, dan stappen wij ernaast, hek, en dat is het. Maar dat was echt... Mijn zus die heeft een maand lang niet tegen me gesproken, want die had echt rugpijn. Dus nee.
1: Ja, je moet die hele Kors Verloren staat en de zeestart afzetten.
0: Ja, het is 300 meter. Ja, ja.
1: 300 meter.
0: Dus ja, aan allebei de kanten. Dus ja, dus het was wel dat iets zwaarder dan we hadden gedacht.
1: En daar heb je nu mensen voor een aparte groep voor ingeschakeld.
0: Ja, een aparte groep die ook op andere banen is.
1: Oh.
0: Dus die weet het regime. Dus dat is wel iets makkelijker. We vonden het vorig jaar toch moeilijk om... precies te kijken hoe leg je de baan. Ook omdat het natuurlijk voor hun allemaal nieuw was. En voor ons.
1: Tuurlijk,
0: dus dat was even... Daardoor liepen we een half uurtje uit.
1: Ja.
0: En nu denken we dat beter gaat.
1: Ja, en ik geloof 2-3 weken geleden is de baan alweer gecontroleerd. Hè?
0: Ja, klopt. Ze hebben de baan
1: maar was er iets veranderd ten opzichte van vorig jaar of niet?
0: Nee, daar hadden wat paaltjes hadden ze weer teruggeplaatst. Maar weer iets verder weg. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. Naar de afstand in verband met de wielen en de paarden. Ja.
2: En er komt
0: stoepetjes.
2: Er komt allemaal zand, hè?
0: Ja, daar komt
2: waar komt
0: zand.
2: Dat zand vandaan?
0: Geen idee.
2: Is het van het strand?
0: Nee, dat mag niet meer. Nee, want dat is wat vroeger.
1: Er ligt genoeg.
0: Familie Paap, ja, maar dat mag niet meer. En sowieso mag je het ook niet terugbrengen, want dan is het weer vervuild. Dus dat is natuurlijk een heel ding. Wij huren dat echt in via een bedrijf. Vroeger ging dat een stuk makkelijker.
1: Ja. Ja. Maar je bent er financieel niet bij ingeschoten vorig jaar?
0: Nee. We zijn wel uitgekomen. De sponsoren... Ja, moet ik zeggen, die wachten het vorig jaar af.
1: Ja, die waren een beetje afwachtend.
0: Ja, we hebben nu wel steeds meer reacties. Dus dat is heel erg leuk.
1: Oké, dat is mooi.
0: Ja.
1: Nou, vorig jaar waren er ook protesten, hè? Die stonden bij de Einde Haltestraat.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb dat groepje gezien.
2: Maar waarom een protest?
1: Omdat het een soort dierenmishandeling zou zijn, werd er gezegd.
2: Oh.
0: Ja, maar dat is logisch. Dat is bij elk dierenevenement bijna altijd... Ja. Ze moeten zich officieel aanmelden. Dus dat wordt allemaal netjes begeleid door de politie en alles.
1: Maar wat dacht je ervan toen ze daar stonden?
0: Ik ben daar geweest. Ik heb even met ze gesproken.
1: Oh, je hebt met ze gesproken?
0: Ja, ik heb met ze gesproken. Ik ken ze, omdat ik natuurlijk zelf
1: ook natuurlijk,
0: van
1: andere
0: locaties werk met
1: paarden.
0: Dus ik had al meerdere gezien. Uh-huh. Dus ik heb met ze gesproken en het is gewoon een formaliteit. Ze komen, ze laten hun woorden zien.
1: Ja.
0: En that's it. Het enige was voor hun wel pittig. Ze moesten echt door de groep. Met fanatieke... Ze moesten langs het wetkantoor en alles. Ja, dus voor hun was het wel zwaarder.
1: Ja,
0: en ze konden niet via zijingang even... Oké, hier zijn we en weer weg.
1: Dus komen ze nu 2 oktober weer of niet?
0: Nee, we hebben geen aanmelding ervoor gekregen. Okay. Dus dan had ik dat wel moeten weten.
1: Ja, wat wel goed georganiseerd was de horeca. Want buitenspel, die hebben allerlei...
0: Ja. Klopt.
1: Dingetjes klaargezet, die zijn er weer bij, begrepen?
0: Ja, ze hebben ook al alles uitgemeten en gedaan. Dus die zijn er zeker dit jaar bij. Hotel Keur is er natuurlijk bij met het terras. Dus dat is ook echt heel gezellig. En we hebben een aantal zangers en een DJ uit Zandvoort. Dus,
2: welke DJ?
1: Mauro komt ook zingen.
0: Mauro komt zingen. En Roos Echengoor van Frituur en Ver.
1: Wat leuk.
0: Die is DJ, die sluit de avond af.
2: Is dit nou een moeilijke baan voor de deelnemers?
0: Ja, het is een moeilijke baan.
2: En waarom?
1: Ja, ze moeten omhoog lopen.
0: Ja, dus het is echt voor de titanen. Het is echt een zware baan.
2: Ja,
0: dus dat is ook wel weer leuk. Want daardoor heb je weer een ander resultaat. Hm. Dus,
2: want vorig jaar is Rick Wester tweede geworden.
0: Ja.
2: En wie was eerste?
1: Pols? Nee.
0: Ja, de piqueurs.
2: Zijn het allemaal Nederlanders?
0: Die Oponessen, nee.
1: Het is allemaal Nederlanders.
0: Ja, we hebben wel voornamelijk allemaal Nederlanders. Maar er kunnen ook Duitse paarden inschrijven. Maar wij hebben voornamelijk Nederlanders.
2: En wie wint er dan? De man die erachter zit of het paard?
1: Het is een soort afvalwedstrijd.
0: Ja, eigenlijk allemaal. Ja, de eigenaar, de trainer, iedereen wint. De sponsor. Dus we winnen met z'n allen, laten we het zo zeggen.
1: Er werd vorig jaar ook redelijk gegokt, hè? Want een hoge tot de staat erom zit.
0: Ja,
1: 23.000 euro.
2: Heb je ook gegokt, Hans?
1: Ik heb één keer even iets ingezet.
2: Oh, en?
1: Nou, dat was wel heel snel weg. Maar ik ga het weer proberen.
0: Ja.
1: Het is gewoon wel leuk.
2: Je moet naar Sierlijk gaan staan en dan moet je vragen, wat vind jij?
0: Ja, echt. Nou ja, je kan het wel een beetje zien natuurlijk. Maar laatst was Pols heeft ook weer een wedstrijd gewonnen. Die zit ook al in de 80. En die ging
1: nagaan,
0: dat

0: toch wel weer verrassend.
1: Is hij er weer bij?
0: We weten het nog niet. Maandag zijn de inschrijvingen.
1: Okay.
0: Dus dan maandagmiddag weet ik een beetje wie er zijn. En,
2: is die man 80?
0: Ja. Ja, die zit al in
1: Mijn hele leven al in die paarden.
0: Ja.
2: Wat bijzonder.
1: Ik heb hem vorig jaar gesproken even voor de Zomerse Krant. Dat was wel leuk, ja.
0: Ja, leuke man.
1: Grote naam in die wereld, hè?
0: Hele grote naam.
1: Ja.
0: De hele familie zit hier.
1: Ja, want jij zit normaal ook in de paarden, maar dan op Duindicht, begrijp ik, hè?
0: Ja, op Duindicht zit
1: wat doe je daar precies?
0: Nou, in principe de horeca.
1: Oh, de horeca.
0: Bambi zelf zit in de paarden. Dus die is veel in Frankrijk. En die staat nu op Wolvenga voor een veiling.
1: Okay.
0: Voor alle paarden. Dus met alle jonkies. Okay. Dus nee, in principe doe ik de horeca.
2: Hoe oud zijn de paarden die meedoen?
0: Dat verschilt
2: gemiddeld?
0: Ook. Ja, vanaf 4, 5 begint het een beetje. Ja, dat zou kunnen, maar dat zijn nog jonkies. Dus,
1: zijn geen 80 in ieder geval.
0: Nee. Maar we hebben ook...
2: Hoe oud wordt een paard?
1: 25 of zo, zoiets.
0: Nou nee, we hebben... Leen Driehuis heeft... of oude Leen Driehuis heeft een paarden staan in Noord. En die, volgens mij zit hij al rond de 35. Dus,
2: echt waar?
0: Ja, nee hoor, dat kan goed verzorgen.
1: Heb je nog getwijfeld om het weer te doen? Of,
0: nee.
1: Nee? Je wilde het gewoon weer doen?
0: Ja, we gaan er gewoon weer voor.
1: Ja. Maar je hebt genoeg medewerking ook van de gemeente en Spanelanden.
0: Eigenlijk alles. Spanelanden heeft al 2 keer met me over de baan heen gelopen. Die helpen met vuilnisbakken, de gemeente. Alle kanten. Lana belt dus van hey, hoe gaat het? Allemaal.
2: Hoeveel mensen komen erop af?
0: Ja.
2: Ongeveer. Bij benadering?
0: Ik denk rond de 2.000-3.000. Ja, als het
2: toch wel?
0: Ze
1: staan natuurlijk langs de Zeeweg, ook in de Kortverlorenstraat.
0: Staan overal. Het is natuurlijk helemaal vanaf eigenlijk voorbij Hotel Faber helemaal. Hè?
1: Ja, klopt.
2: Okay. Waar is de start dan? Voorbij Hotel Faber?
0: Ja, voorbij richting de Kortverloren.
1: Ja, een beetje bij
2: de Jansteenstraat.
1: Afslag. Nee, iets van Jansteen en de Koninginnenweg.
0: Ja, bij de Jansteenstraat maken ze de draai.
2: Ja, oké.
0: En dan starten ze daar.
1: Nou, jij zei de hek al. Heb je nog andere dingen anders gedaan dan vorig jaar?
0: Vorig jaar mochten we de volgende dag afbouwen. In principe gaan we dat wel zoveel mogelijk nu op de dag zelf. Alleen het zand wordt geloof ik tussen 6 en 9 s morgens nog afgebouwd. Ja. We hebben wat meer gericht nu op entertainment. Dus de Zandvoortse dansschool komt nog tussendoor
2: doen.
0: Over de gehele baan, dus dat is ook leuk. Want de baan is natuurlijk 300 meter. Dus
1: dan moeten die paarden niet lopen als we dan...
0: Nee, die moeten heel even stoppen. Dus anders wordt het een hele aparte act. Dus we hebben wel iets meer gericht op de entertainment.
1: Oh, leuk.
0: Dus dat is ook wel heel erg.
1: Nou ja, een beetje gokken, gezellig, biertje erbij.
0: Ja, ik denk dus, dat
1: het is een leuk Zandvoortse evenement, toch? Ik bedoel...
2: Hoe lang is dit niet geweest?
1: Nou, zoiets, hè? 15 jaar, ja.
0: Dus.
1: En daarvoor was het ook op de Zeestraat. En daarvoor is het ook op het circuit geweest. Op de boulevard nog geweest.
2: Oké.
1: Okay. Ja, een hele historie is er
0: dat
1: al,
0: is
1: hè?
0: Wel een ding. Van mocht het nou echt een te groot succes worden... of het dan echt op de Zeestraat kan blijven. Dus dat is even afwachten.
1: Ja.
0: En volgend jaar gaan we waarschijnlijk richting de zomer qua datum... dat is dan ook even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Ja.
1: Maar waar zou het van afhangen dan? Ik bedoel,
0: de datum of...
1: Waarom zou het dan eventueel niet meer op de Zeeweg kunnen?
2: Te druk.
1: De Zeestraat, sorry.
0: Ja, te druk. Het is natuurlijk heel krap.
1: Ja.
0: Dus qua veiligheid. Kijk, voor mij zeg ik dus... je hebt wel veel meer deze tijd te maken met de regeltjes. Krijg je veiligheidsrisico's. Daar wordt natuurlijk een heel veiligheidsplan voor geschreven.
1: Uh-huh.
0: Dus dat is wel een ding.
1: Ja,
2: kom je zelf ook uit Zandvoort?
0: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja, Oosteestraat, hè?
0: Nee.
1: Oh, ik dacht dat je op de Zeestraat... Je man in ieder geval, die heeft een...
0: Ja, die heeft een shop.
1: Op de Zeestraat, dat klopt.
0: Een tattoo shop,
1: Ik dacht dat je daar woonde ook, maar...
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay.
1: Hey, maar ga je in omliggende gemeenten, zeg maar... Zandpoort, Beverwijk, daar zijn ook altijd korte banen aan rijden.
0: Ja, het is één feest.
1: Ja, het is één feest.
0: Ja, het is altijd leuk.
1: Kijk, in Zandpoort maakt het onderdeel uit van de Zandpoortse feestweek.
0: Ja.
1: Dat willen ze eigenlijk hier ook gaan doen, hè?
0: Zou
1: feestweek.
0: Echt ideaal zijn.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja, maar we zaten natuurlijk heel erg met het circuit. Formule
1: 1. Tuurlijk.
0: Formule 1, en daar mochten we een maand voor en een maand na mochten we geen evenement organiseren.
1: Echt waar, ja? Zo.
0: Ja, en dat hebben we natuurlijk volgend jaar niet.
1: Nee, dat is volgend jaar niet meer. Nee.
0: Dus onze datum is dat we waarschijnlijk richting 26 augustus kunnen gaan.
1: Oké.
0: Ja, en dan zou je natuurlijk het kunnen combineren met een kermis. Een,
1: alles.
0: Maar dan moet je natuurlijk wel een feestweek voor het hele dorp maken. Ja, klopt, omdat je kan niet op de Zeestraat een gehele feestweek houden.
1: Nee, dat is lastig.
0: Nee, dus ja, dan wordt het lastig. Ja, dus dat zijn wel dingen waar we over moeten
1: praten. Ja, de Halterstraat moet afgesloten worden en zo, weet je wel. Die winkeliers zijn er niet zo. Zijn er ook niet blij mee.
0: Nee,
1: zo dus, heb je altijd wat natuurlijk. Maar.
0: Ja, dat is natuurlijk... Je maakt niet altijd... Kijk, we hebben op de Zeestraat heb je natuurlijk ook aardig wat pensions en hotels.
1: Ook, ja,
0: dus die zitten ook met mensen met koffers en alles. Ja.
2: Hoe lang wordt het afgesloten? Twee
0: een
2: dagen?
0: Dag.
2: Eén dag?
0: In principe één dag.
2: Echt waar?
0: We beginnen 's morgens om 6 uur met zand. Ja.
2: Bijzonder.
1: En de hekken worden dan geplaatst. Ja. Dan wordt alles afgesloten.
0: Ja.
1: Hoe laat begint het, 2 oktober?
0: Half twee. Onze richtlijn is half twee.
1: De richtlijn is half twee.
0: Het zou misschien 2 uur worden, maar de richtlijn is
1: tegen
0: half
1: twee. Tegen 2 uur gaan ze wel lopen waarschijnlijk.
0: Ja, en dan gaan we nu, eerst hebben we één omloop, dus één ronde. Ja. En daarna krijgen we de minis.
1: De minis heb je ook nog. Ja,
0: ja, die lopen ook nog mee.
1: Had je vorig jaar ook al die?
0: Ja, vorig jaar ook.
1: Oké, leuk.
0: Dus was echt heel leuk.
2: En minis zijn die kleine paardjes, hè?
0: Ja, die zijn mini.
2: Er zit toch niemand op, hè?
0: Ja, nee, er zit op een karretje.
2: Oh, op een karretje ook?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Mijn nichtje had gewonnen toevallig.
1: Oh, leuk.
0: Dus, ja. Heel toevallig. Maar de minis zijn er ook bij.
1: Ja. Moet je nou nog veel doen om het allemaal rond te krijgen? Vanaf nu tot 2 oktober? Of?
0: Nee.
1: Meestal is wel gedaan eigenlijk.
0: Meestal is gedaan. Ja, meestal is besteld en gedaan. Ja, maar je kan het meestal pas op de dag zelf doen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Maar je moet van tevoren natuurlijk wel opregelen.
0: Ja, de bekers zijn besteld.
1: Ja.
0: Het komt allemaal binnen nu voor de week.
1: Dat soort dingen.
2: Gaan jullie de omzet overtreffen van vorig jaar?
0: Als het... Ja, dat denk
1: als
0: ik
1: beter
0: wel.
1: Weer is,
0: ja.
1: Wel.
0: Ik moet
1: wel
0: zeggen, alle korte banen dit jaar zijn overtroffen.
2: Oké. Okay. Was vorig jaar was 28.816 euro.
1: 28 zelfs,
0: 28.
1: Ja.
0: Oh, ik dacht 23.
2: Ja. Nee, 28.
0: Ja, en medeblik...
1: Oh, dan heeft iemand 5.000 euro in zijn zak gestoken.
0: Ja, daar heb ik niks mee te maken, hoor. Maar ik hoorde, medeblik zat op de 123.
1: 123.000.
0: Ja, maar die hebben ook echt een hele feest.
1: En Zandpoort staat er ook altijd boven.
0: Ja,
1: he? Die was ook een hele goede. Hè?
0: Ja. Maar ja, we waren natuurlijk... Ons record was van 15 jaar geleden.
1: Dus ja, daarom. Dat is moeilijk. Als het beter weer is, denk ik wel dat er, nog meer...
0: Wel. Ja, dat sowieso.
1: En het weer ziet er goed uit. Ik heb niet gekeken nog. Maar,
0: het weer ziet er tot nu toe goed uit.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Als het maar droog is, weet je. En,
0: droog wind maakt niet zoveel uit. Als het maar droog is.
1: Ja.
0: Dus, en we hebben natuurlijk wat tussendoor wat meer entertainment.
1: Ja,
0: dus daardoor hebben mensen meer de tijd om te gokken.
1: Ja, heel goed. Ja. Heel slim bedacht, Sula. Hey, mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst.
0: Graag,
1: en nog heel veel.
0: Bedankt. En ik zie jullie misschien
1: nog heel veel. Ja,
2: sowieso
1: nee,
2: volgend jaar.
1: Ja,
0: volgend jaar weer.
1: Hey, okay, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: En goed weekend nog.
0: Ja.
1: We gaan een muziekje draaien. Wat gaan we doen?
3: Bram van Meulen met de Steen.
1: Oh, nou, heel goed.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: ZFM, daar luister je naar de hele dag. Allemaal leuke programma's hier. Het is bijna 10:30. En ja, we zouden deze Revezante, maar die is wat verlaat omdat ze in de file staat. En we hebben nu aan de telefoon Carina Veren. Live bij Zandvoort Art. Goedemorgen.
2: Ja. Carina. Goedemorgen. Carina.
1: Hoe is het, Carina?
3: Feest in het dorp.
1: Feest in het dorp, hè?
2: Ja, waar ben je, Carina, nu?
3: Ja, ik ben een beetje uit het dorp.
2: Oh.
3: Nou, ik vind het zo leuk, want normaal maak ik natuurlijk elke keer opnames in het dorp zelf.
2: Ja.
3: Maar Mark Remijn, die zei, ga nou eens eventjes naar Zandvoortselaan 58.
2: Oh,
1: en wat is daar?
3: Nou, het is hier paradijs. Paradijs van de beeldkunst.
2: Kijk eens aan.
3: Ik loop hier zo de mooie oprit op en ik zie al zoveel mooie kunst achter het raam staan. En ik bel aan. En daar staat Carla Veldman. En Carla Veldman, die zegt, zo, je bent al lekker vroeg. Want iedereen, alle kunstenaars zijn natuurlijk nog zo aan het voorbereiden voor tot en met 12 uur.
2: Ja.
3: Maar ik mocht binnenkomen en ze heeft ook al eigenlijk haar expositieruimte voor mij geopend. En ik zie de echte, jullie moeten ook gaan kijken. Het is echt werkelijk, het zijn de prachtigste beelden samen met Joke, haar vriendin. Die is ook aan het exposeren hier. En het eerste wat me opviel waren heel veel beelden met vleugels, met uilen. En dan ga ik meteen aan Carla vragen, hoe komt dat nou toch zo? Carla, allereerst goedemorgen.
4: Goedemorgen, Carina.
3: En zo fijn, ja, en zo fijn dat ik hier even bij jouw huis mag zijn in je prachtige atelier. Je hebt het al heel erg mooi neergezet,
4: ja.
3: Want daar ben je ster in. Want ik geloof dat je het ook voor de kerk in orde hebt gemaakt, hè?
4: Ja, samen met Eliane Duizens. Wij hebben met z'n tweeën hebben alle kunstwerken ingericht voor de grote expositie in de kerk.
3: Dus, ja, dus je bent maar druk geweest.
4: We zijn heel druk geweest.
3: Ja, maar ik zei net al, ik zie beelden met uilen en vleugels. Kun je uitleggen wat je inspiratiebron is? Of hoe het komt dat jij steeds weer terugvalt op de vleugel?
2: Hallo.
4: Ja. Oh,
3: nee,
4: er gaat iets niet goed, of zo?
3: Ja hoor, hallo Hans?
2: Nee, sorry, er komt iemand binnen. Ga rustig
3: hier
2: gewoon.
3: Ja, zo gaat dat.
2: Ja, zo gaat dat, ja.
3: Ja, hallo. Ja, hallo.
4: Ja.
3: Maar daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Ja. Nou, mijn inspiratie, ik ben gewoon een natuurmens, mijn hele leven al. En ik heb ook wat met het shamanisme en de mystiek en gewoon alles in de natuur. Maar vooral met roofvogels en de uil is eigenlijk mijn krachtdier, ben ik achtergekomen. Ik houd heel veel van ook van de roofvogels, de hele grote vleugels. De bescherming, het licht, het vliegen. Tegelijkertijd ook het stoeren. Want daar ben ik ook van. Ik ben niet zo van het softe. Maar dat is wel te zien aan mijn beelden, denk ik.
3: Ja.
4: Dat is eigenlijk...
3: Hoe is dat dan gekomen?
4: Dat is gekomen. Ik heb altijd geschilderd. En op een gegeven moment ben ik op een beeldhouwcursus gekomen. En toen maakte ik al meteen eigenlijk voor wat de docent zei van waar kom jij vandaan? Want wat maak je, wat ben je nu aan het maken? Je was helemaal verbaasd dat ik al gewoon bijvoorbeeld een hele grote buizerd maakte uit albast. En dat is hij van ja, maar jij moet hier gewoon echt mee doorgaan. Want het is echt. En ik voelde ook, het was voor mij dus driedimensionaal, voelt fijner dan het schilderen. Dus toen ben ik ermee doorgegaan.
3: Maar je had geen kennis van werken met albast of met speksteen?
4: Nee, dat heb ik in Brabant geleerd dan. Bij de docent, bij Maarten. En toen ben ik 13 jaar geleden in Zandvoort komen wonen. Heb ik eerst rondgekeken van kan ik hier verder met beeld houden. Toen ben ik volgens mij 1 jaar bij Marlène begonnen. Daar heb ik in brons gewerkt. Omdat daar binnen gehakt werd en dat vond ik niet zo fijn. We moesten eigenlijk naar buiten. En daarna ben ik in Vijfhuizen bij een heel grote werkplaats buiten, achter de boer, zeg maar, ben ik gaan werken. En toen is het in een stroomversnelling gekomen.
3: Ja, en daar ben je dus ook gebleven in Vijfhuizen om te werken.
4: In Vijfhuizen om te werken, ja.
3: Je vertelde net ook dat je een tijd in Egypte bent geweest. En dat zie je dan ook wel eigenlijk terug in jouw beelden.
4: Ja, ja, ja. Ik ben 6 jaar geleden ben ik voor het eerst, of 7 jaar geleden, voor het eerst heb ik een Egypte-reis gedaan. En ja, toen gingen alle beelden die daar stonden en alle gigantische beelden, alles ging gewoon resoneren met mij. Het zoomde helemaal rond samen met mij. Ik dacht van, nou snap ik waar mijn inspiratie vandaan komt. Want ik heb heel veel ook beelden, ja, uit Egypte, ja. Zal ik maar zeggen.
3: Maar zonder dat je het wist, eigenlijk.
4: Ik kwam in Egypte en ik dacht meteen, nu snap ik pas waar mijn inspiratie vandaan komt. Want werd al zo vaak gezegd van, hoe kom je daar nou bij om bijvoorbeeld 3 van die grote ramskoppen te maken? Ja. En ik dacht van, ja, dat, ja. Ik ben zelf van sterrenbeeld een ram, dus ik dacht, dat komt daarvan. Maar dat bleek dus gewoon echt in Egypte dat... die hele grote lanen met al die standbeelden met die ramskoppen. Nou, het was gewoon. En ik heb het ook gemaakt uit dezelfde steen, notabene.
3: Ja, wat is dit voor steen? Dit is iets heel anders dan wat je bij de andere beelden hebt.
4: Het is wel uit Frankrijk, maar het is Franse kalkzandsteen. En dat wordt in Egypte ook heel veel gebruikt. Dan heeft dit geen Franse.
3: Nee. Oh, noemen ze het gewoon Egyptisch kalksteen.
4: Omdat deze steen komt toevallig uit Frankrijk. Daarom zeg ik Franse kalkzand.
3: Oh, ja, ja.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar wat is dan fijner om mee te werken met dit soort steen wat echt heel doorzichtig gaat worden? Of juist met zo'n kalksteen?
4: Ja, er is heel veel verschil in. Want die kalksteen die kun je gewoon met de beitel kun je die hakken. Maar dus de doorschijnende, de seleniet en de albastbeelden, die kun je in het begin heel even hakken. De seleniet trouwens helemaal niet. En daarna moet je gewoon veilen, schuren. Dus ja, en dat is dus veel intensiever nog dan wanneer je heel snel stukken kunt weghakken en je beeld kunt vormen.
3: En als we nou even naar zo'n mooi beeld hier lopen, zo'n uil,
4: ja.
3: Die, ja, zoals we hem wel kennen, als die zeg maar 's nachts gaat jagen.
4: Ja, ja, ja.
3: Maar hoeveel uur heb je hier dan nu aan besteed, aan zo'n mooi beeld?
4: Ja, dat is. Ik houd het eerlijk gezegd niet bij. Maar het is toch wel. Ik denk, alles bij elkaar toch zeker wel 40, 50 uur. Zeker wel. Zeker.
3: Ja.
4: Het polijsten, dat is het meest intensieve.
3: Dat is het echt met die doeken? Helemaal ja, slap maken?
4: Dus steeds van grof schuurpapier naar steeds gladder, gladder, gladder, gladder. En dan zie je alle kleine imperfecties die je dan weer weg... waar je weer opnieuw moet beginnen met grof en weer fijn.
3: Ja.
4: Uiteindelijk, zodat je dus het helemaal mooi glad krijgt, dan is de steen ook dicht. Is hij ook wat steviger daardoor. Die beschermt zichzelf daarmee eigenlijk. Dus omdat je hem dicht schuurt, zeg maar. En dan gaat hij dus in de was.
3: Wauw. Ja, en werk je ook met beelden tegelijk? Of ben je altijd maar met 1 beeld tegelijk bezig?
4: Nee, ik werk met beelden tegelijk. Ik heb namelijk net nu een grote marmer afgemaakt. Maar marmer is niet zo handig, want ik heb heel veel last van mijn handen.
3: Oh.
4: En was voor mij veel te zwaar eigenlijk om in te werken. Dus daar heb ik 1 jaar aan gewerkt. En toen heb ik hem laten liggen, want mijn hele creatieve proces was weg.
3: Oh.
4: Doordat ik eigenlijk het beeld af wilde werken, maar het duurde veel te lang. En ik had al allerlei inspiratie. Dus toen ben ik tussentijds andere beelden gaan maken. En nu, vlak voor Zandvoort Aard, heb ik dit beeld afgemaakt.
3: En waar is dat beeld? Dat willen we dan nu wel zien. En we lopen nu tussendoor ook langs de beelden van Joke. En Carla zegt eigenlijk, Joke is mijn beeldhouwvriendin. En Joke is meer van de aarde. En Carla is meer van de lucht.
4: Ja,
3: dus
4: ja,
3: dat past heel mooi bij elkaar.
4: Ja, ja.
3: Oh ja, zo. Heel anders weer.
4: Ja, ja, dat is meer het stoeren en inderdaad gewoon niet dat zoste.
3: Ja.
4: Maar gewoon meer het stoeren, de kracht.
3: Ja.
4: De kracht van de roofvogel. Dit is een adelaarskop, ik noem hem Eagle Eye. Ook omdat ja, in heel mijn leven eigenlijk nieuwe mensen die ik leerde kennen. En dan gingen we in de natuur en ik zag ook altijd alles gewoon op hele grote afstand. Zei ze, nou je hebt adelaarsogen. Dus... ik had net dit beeld klaar, vorige week.
3: Jee, net op tijd.
4: Ja, ik heb de shuttle ook zelf gemaakt. En ik zet dus de kop, die zet ik op de sokkel. En toen werd ik wel heel emotioneel, moet ik zeggen.
3: Oh.
4: Want het was gewoon een... Ik had gewoon iets volbracht wat eigenlijk 2 jaar een proces was.
3: Yeah.
4: En nu was kennelijk de juiste tijd.
3: Ja, maar het heeft ook wel voor je handen... is het ook wel echt heel zwaar geweest.
4: Ja, heel belastend.
3: Dus dan snap ik wel dat je dat voelt.
4: Ja. Ja.
3: Maar hij is ook nog eens... Ik denk dat je dan ook heel trots bent dat het dit is geworden. Het staat gewoon voor de kracht van de natuur...
4: Ja.
3: Waar we allemaal heel zuinig op moeten zijn. En dan denk ik aan de adelaar in Amerika. Dan denk ik, nou...
4: Ja.
3: Misschien moet deze maar bij elk national park geplaatst worden.
4: Ja.
3: Echt. Maar en je hebt natuurlijk ook heel goed nagedacht waar je bepaalde beelden zet. Want ik zie hier dat het licht heel mooi er doorheen komt.
4: Dat is het werk van Joke, dat is in de niets.
3: Ja, prachtig. En dit dan? Wat is dit?
4: Dat is van mij. Dat is
3: maar wat is dat?
4: Dat is een lijerenwezen. Een leeuw, maar eigenlijk een...
3: Een leeuw met vleugels?
4: Oh,
3: deze. Maar wat is dit blauwe...
4: Die blauwe steen.
3: Blauwe steen.
4: Dat is mijn beschermingssteen en dat is de labradoriet.
3: Aha.
4: Dus
3: prachtig.
4: Ja, en die heb ik dus op het derde oog geplaatst, boven.
3: Kijk eens.
2: Is dit de eerste keer dat Carla meedoet aan...
3: Ja, dat wilde ik ook al vragen. Ja.
4: Nee, dat is de derde keer.
2: Oh, derde keer al, oké.
4: Ja, de derde keer. En ik heb 2 keer in de pop-up gestaan hier in Oude Raad.
2: Oh, oké, dus het is de eerste keer op de Zandvoortse Laan zelf?
4: Nee, de derde keer aan de Zandvoortse Laan.
2: Oh, de derde keer ook in de Zandvoortse Laan, oké.
3: Ja, en dan ook nog bij de pop-up. Door het jaar heen.
4: Ja.
3: En heb je altijd veel bezoekers? Want je ligt toch wel een beetje uit de route, hè?
4: Ja, helemaal geen probleem. Maar ik denk ook dat het voordeel is... Ik zet straks de banner buiten.
3: Ja.
4: En heel veel mensen komen natuurlijk via de Zandvoortse Laan binnen.
2: Ja.
4: En schuin tegenover ligt de Gertenbach.
3: Dus die doet ook mee.
4: Die doet ook mee. En de kunstenaars die daar staan, die sturen ook iedereen naar mij toe. En ik stuur ze weer naar de Gertenbach terug.
3: Heb je nog wat mensen erbij om mee op te letten? Dat mensen niet zo per ongeluk tegen een beeld oplopen? Of ben je hier gewoon echt zelf?
4: Nee, we zijn echt alleen maar met z'n tweeën. Oh. Joke en ik. Ja, Joke komt straks.
3: Dus. Nou, er zullen wel weer hele mooie verhalen komen ook.
4: Ja, hè, die gesprekken zijn altijd leuk.
3: De gesprekken, dat hoor ik altijd terug. Dat de bezoekers willen ook graag laten horen wat ze voelen bij schilderijen, bij beelden. En ik ben ook heel benieuwd of je wat gaat verkopen. Want is er ook een beeld dat je zegt, die wil ik eigenlijk niet kwijt?
4: De meeste eigenlijk.
3: Nou.
4: Nee, maar er zijn er gewoon die al die weg mogen gewoon. Ja. Die nu weg mogen. Ja. Waar ik heel lang van genoten heb. En die ook al heel wat ouder zijn. En deze die is
3: ook heel mooi. Het lijkt wel een engel.
4: Dat is... Ik noem deze Minerva. En zij heeft hier een uiltje. Nee, geen uiltje. Een valkje zitten.
3: Ja, prachtig.
2: Nou, hartstikke goed, Carina. Bedankt voor de bijdrage.
3: Hè?
2: Ja, heerlijk om te horen. Misschien komen we straks wel even langs.
1: We gaan je straks ook nog
2: horen. Ja, ik kom er de tweede uur nog even terug, hè?
3: Ja, ik ga...
2: Weet je al waar je heen gaat?
3: Ja, ik ga naar het Louis-Davids-carré. Ook de kinderen.
2: Oh ja,
3: Ik heb gisteren al gezien hoe druk ze bezig waren met het exposeren.
2: Ja,
3: dus
2: leuk.
3: Met het klaarzetten.
2: Hartstikke goed. Dus, nou, we zijn benieuwd. We horen je in 2 uur. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. En de groet aan Carla. Dag.
3: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dan weet je dat, Hans.
2: Ja, inderdaad.
1: Was een leuk verhaal van Karina.
2: Ja, zeker. Dus, absoluut.
1: Ik ben gisteren bij de opening geweest.
2: Ja.
1: Was berengezellig.
2: Ja, ik was eigenlijk even vergeten. Stond,
1: ja, dat is jammer.
2: Ik was moe van een motorrit, dus laten we het daarop houden. We gaan door met het volgende onderwerp, want het is inmiddels 10:15 geworden.
1: Ja.
2: En dat is het laatste onderwerp in het eerste uur. En dat gaat over... een training voor veiligheid. Voor de Zandvoortse horeca wordt er een training georganiseerd op 7 oktober, hè? Klopt dat?
1: Klopt. Desiree van Zanten zit
2: en Desiree van Zanten is bij ons aangeschoven. Welkom, Desiree.
3: Dank je wel.
2: Want Desiree
1: mag de microfoon ietsje dichterbij?
2: Ja, trek hem naar je toe.
3: Ja.
2: En, want Desiree zit in de organisatie, dus kan ik dat zeggen of niet?
3: Ja, dat klopt. Ik werk in opdracht voor het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. En ik ben bezig om voor woensdag 7 oktober een... we noemen dat een de-escalatietraining te organiseren.
2: De-escalatietraining.
1: Iedereen van de horeca, hè?
3: Ja, voor de hele Zandvoortse horeca. Dus medewerkers, mensen die bij de strandbedjes werken, op het terras, maar ook in het centrum mogen aansluiten. Vanwege dat we wel zoiets hebben van... Ik denk dat we wel ook... je kan vaak niet wat aan de ander doen. Hè? Maar je kan wel wat aan jezelf doen en veranderen. En wat leren. En wij zijn van mening dat deze training hieraan mooi kan bijdragen.
1: Zijn er al veel mensen die je aangemeld hebben?
3: Nou, er kunnen zich echt nog wel wat mensen aanmelden.
1: Kijk, dames en heren, luister goed. Het komende kwartier ga je er alles over leren.
2: Want hoe kunnen ze zich aanmelden?
3: Nou, mensen kunnen zich aanmelden. Het is kosteloze deelname. Dus heb jij in de Zandvoortse horeca gewerkt afgelopen seizoen? Mm-hmm. Of denk je ook misschien als student van, dat wil ik volgend jaar weer. Meld je aan op pvonh.nl.
2: PVONH.
3: Ja, Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland is dat.
2: Okay.
3: Kijk even op het knopje agenda. Dan zie je daar de training staan van Zandvoort op 7 oktober. Hij start om 11 uur 's ochtends bij Tijn Akersloot. En nogmaals, meld je aan. Je kan gratis deelnemen. En het helpt echt wel iets voor jouw horecacarrière.
1: Duurt tot 12:30, hè?
3: Ja, het is ongeveer een uurtje, anderhalf uur.
1: Ja, en het is bij Tijn Akersloot.
2: En is dit een initiatief van de gemeente Zandvoort, of?
3: We doen alles vaak in samenwerking met. Mm-hmm. Dus wij doen altijd samen koppeling maken van de private en publieke sector. Mm-hmm. Dus we hebben dit vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Dus we doen eigenlijk nu een follow-up om het door te laten lopen. Zodat steeds meer mensen zich aan kunnen melden ook daarvoor.
2: Mm-hmm. Want eigenlijk, die indruk krijg ik dat het de aanleiding is van wat er op het strand gebeurt in het begin van het seizoen. Hè? Warme dagen.
3: Ja.
2: Jongeren die zich misdragen op het terras. En ik heb het zelf ook meegemaakt, hoor.
3: Ja.
2: Heel vervelend.
1: Heb je meegedaan?
2: Nou ja, ik heb het meegemaakt. Dat zijn heel vervelende situaties.
3: Ja.
2: Maar wat kun je er nou aan doen als daar een groep van een man of 15 of zo op je terras gaat zitten. Niks bestellen, mensen er weglopen, sissen, noem maar op.
3: Ja,
2: wat kun je daar nou aan doen dan?
3: Ja, het zijn natuurlijk heel veel soortige incidenten die er geweest zijn. Hè? En dat gaat al op bejegening. Ja. Het gaat natuurlijk ook andersom. Hè? Hoe bejegen je dit soort doelgroepen, zeg maar? Ik denk dat daar heel veel armslag in te halen is. Van als je weet hoe je daar beter mee om kan gaan. Want dat zeg ik ook, dan kan je... In ieder geval bij jezelf kan je daar jezelf in ontwikkelen. En kijken hoe je daarmee om kan gaan. Wat zeg je wel, wat zeg je niet. Nou, en dat ga ik wel bewaren voor 7 oktober. Dus daarom wil ik wel echt zeggen van meld je
2: dat
3: aan.
2: Hier even...
3: Nee, dat ga ik nu niet vertellen.
2: Jammer, ja.
3: Ja.
2: Maar, nee, het is niet zozeer een fysieke training, zeg
3: nee,
2: maar.
3: Nee, het is geen...
2: Niet dat je met een links direct iemand volledig uitschakelt.
3: Nee, we gaan niet liggen, we gaan niet jojoen. Het gaat voornamelijk heel veel over communicatie.
2: Ja,
3: en het klinkt heel simpel, hè. Maar ik zeg altijd, voor elke doelgroep heb je eigenlijk een ander soort voor bejegening. Dus dat geldt voor allerlei soorten problematiek waar je mee te maken krijgt.
2: Ja. Maar dus, jij weet ook dat er bepaalde groepen zijn die zich daar helemaal niks van aantrekken. En die gewoon doorgaan. En,
3: ja, klopt.
2: En daar sta
3: en
2: je dan
3: daar
2: een
3: moet je dus ook mee zien te handelen. Van hoe spreek je iemand aan? Ja. Wat doe je ook aan die voorkant al? Waar is jouw grens? Maar hoe vertel je die grens? Hoe leg je dat uit? Ja. Dat eigenlijk diegene misschien zichzelf een beetje voor joker voelt staan in plaats dat je zelf het helemaal laat escaleren om meteen iets te roepen van, ik noem maar wat hoor, ik ben het nou zat, ga nu mijn terras af, waardoor het mogelijk juist zou escaleren.
2: Ja,
3: zitten heel veel mooie stappen tussen. En vorig jaar de deelnemers die geweest zijn, die waren er ook ontzettend over te spreken, omdat er ook echt situaties die gebeurd zijn, als casus genomen werden, om die even uit te diepen. Van, nou, wat doe je vervolgens
2: je
3: in zo'n situatie?
2: Doen,
3: en wat kan je zeggen? Of hoe ga je hiermee om? Maar ook intern met je overige medewerkers en personeel. En ook hoe vang je deze op? En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen van.
2: Mm-hmm.
3: En zeker met ook jonge mensen, jonge medewerkers. Zijn natuurlijk ook vaak veel studenten.
2: Op het strand zijn er heel veel jonge medewerkers.
3: Ja. En ik denk dat die zeker heel kwetsbaar zijn en meer weerbaarder gemaakt zouden moeten worden met het werken in de horeca.
2: Mm-hmm. Heb je de indruk dat er in de horeca steeds meer agressie komt, net als bij ziekenhuizen en dat soort instellingen?
3: Ja, ik vind dat lastig te zeggen. ik denk dat het er altijd is geweest, zeg maar.
2: Ja, maar
3: dat
2: het
3: nu
2: laatste
3: op een andere manier, zeg maar, lokaliseert door omstandigheden. Ik bedoel, ik kom hier op het strand al sinds dat ik ook 1 was. Nou, ik ben inmiddels ook wel wat jaartjes ouder. En vroeger hadden we het zeg maar niet. Hè? En dan had je heel veel lokale mensen had je eigenlijk hier op het strand.
2: Ja.
3: Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, even zo gezegd. En op een of andere manier is het nu zo'n populair gebied geworden, zeg maar. Dat we heel aantrekkelijk zijn voor buitensteden.
2: Ja.
3: Rondom buiten, maar ook ver. Echt verder. We denken vaak aan Amsterdam. Maar dan is het niet alleen maar Amsterdam natuurlijk. Mm-hmm. Het is heel breed. Dus het is ook heel moeilijk.
1: Maar ja, vroeger, ik kan je foto's laten zien waar het strand zo vol zit uit de 50, 60 jaar. Daar was het natuurlijk ook al.
3: Ja.
1: De drukte was
3: er
1: ook al.
3: De drukte was er al. De drukte was er al. En ik denk, nou ja, goed, in die tijd dat er misschien een andere problematiek was. Ik heb geen idee.
1: Was
3: eerlijk gezegd.
1: Er was geen geld.
2: Nou, wij hebben het meegemaakt.
1: Ja, wij hebben het meegemaakt.
2: Ja, wij zijn een jaartje ouder. Dus.
3: Ja. Nou ja, maar je ziet inderdaad ook. Het gaat twee kanten op. Hè. Enerzijds denk je wel eens van waarom. Waarom gebeurt dit überhaupt? En waarom kunnen we niet vreedzaam naast elkaar gezellig op het strand zijn?
1: Wat, sorry dat ik je interpreteer.
3: Interpreteer. Ja.
2: Onderbreek.
1: Onderbreek. Dank je, Hans. Op het circuit zie je dat niet. Is de, als je naar een Formule 1 wedstrijd gaat, dan is de sfeer zo leuk en zo.
2: Nou ja, dat is niet allemaal waar. Want in een van de eerste jaren zijn er
1: wel eens wat gebeurd. Maar niet in de orde van grootte zoals bij voetbalwedstrijden.
2: Nee,
1: bij,
2: maar goed, dat voetbalwedstrijd is natuurlijk een andere dimensie. Hè? Ik bedoel, bij de Formule 1 is iedereen voor
1: een spelletje. Het is een ander spelletje.
2: Een ander spelletje. Hey, maar Desiree, want jou gebeurt eigenlijk nooit wat. Omdat jij precies weet wat je moet doen.
3: Dat is niet helemaal eerlijk, hè. Kijk, ik kom ruim 28 jaar uit veiligheidsdomein. Ik heb zelf bij de politie gewerkt. Dus,
2: oké.
3: Ik heb
2: maar maak je nog wel eens een situatie mee dat je denkt van ja, dat had ik toch anders aan moeten pakken? Of Of dit is wel heel grof wat ze doen. Of
3: ja, kijk, dan ga ik nu op de stoel van de gemeente zitten. En ik denk niet dat ik dat moet doen. Dus ik wil het gewoon wel bij de PVO houden.
2: Ja, tuurlijk.
3: Maar gewoon breed gezien. Ja, het is heel moeilijk. Het is overal ook maatwerk. Hè? En elke problematiek is in elke stad en gemeente ook echt weer anders. En heeft vergt ook echt een andere veiligheidsaanpak. Maar dat vind ik wel iets voor de gemeente.
1: Geef jullie ook, hoor ik, ondernemingen de mogelijkheid om zelf trainingen te gaan doen, intern? Dus dat ze een spel spelen en dan kijken hoe mensen reageren?
3: Jazeker. En ook die vraag die kan bij ons heel mooi bij het PVO neergelegd worden. Mm-hmm. Want dat zijn precies de dingen die wij kunnen organiseren. En wij werken natuurlijk echt voor die ondernemer. En ook onze samenwerkingspartners. Hè. Dus wij werken samen veel met gemeentes, politie, alle partners en partijen die ook een vraag hebben. Van goh, we hebben bepaalde problematiek. We doen het voor de hele we werken voor 32 gemeentes in heel regio Noord-Holland. Mm-hmm. Dus waar de vraag is, komen we samen, gaan we kijken in maatwerk van wat zou hier een hele mooie toevoeging kunnen zijn in een training, een workshop. Maar het maakt niet uit. Hè. Denk ook aan bijvoorbeeld, er is een overval in plaats X gebeurd. We gaan er naartoe en een week later zou daar een overvaltraining georganiseerd kunnen worden voor winkeliers bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus wat wij leveren is eigenlijk heel, heel divers. En ja, ook op cyberveiligheid. Hè. Er is natuurlijk heel veel. We hebben de blackout in Spanje mee mogen maken. Daar zat ik toen middenin. Maar ook de aaneenlopende vorm van het hacken. We zeggen ook van ja, uiteindelijk gaat ieder een keer dat meemaken. Of je dat nou wil of niet. Factuurfraude. Er is natuurlijk van alles aan de hand. En ook daar geven we heel veel leuke, praktisch, vooral praktische trainingen. Niet zenden, maar gewoon. Je schuift nu aan. Het is een heel intensief, leuk, interactief uurtje. En je gaat ook de deur uit met iets concreets van hé, dat kan ik zo meteen gelijk toepassen, even veranderen. Mm. Je krijgt ook echt praktische bladen mee waar je dingen mee verder kan. En ik denk dat dat gewoon voor een ondernemer fijn werkt. Want ineens ga je toch naar een bijeenkomst toe, zit je te luisteren en denk je, nou hartstikke mooi. En dan ga je weg en denk je, dat moet ik wel een keer doen allemaal. Maar ja. En dan app dat weg en dan ga je verder. Uh-huh. Maar de bedoeling is echt wel vanuit ons om daar echt fysiek mee verder te kunnen.
2: Ja.
3: En als zij maar één stapje gemaakt hebben of één verandering toegepast hebben, of dat nou digitaal is of fysiek met een communicatietraining of een overvalstraining, dat je weet van hé, dit zijn hele concrete stappen en maatregelen die we kunnen nemen. Ja. Nou, daar word ik zelf ook blij van als ondernemer. Ja. Want vaak zie ik heel veel. Denk nee, we moeten het behapbaar houden en makkelijk. En in duidelijke taal, die iedereen begrijpt.
2: Ja, precies. En jij zegt dat jullie werken voor 32 gemeenten in de provincie Noord-Holland.
3: Ja.
2: Steekt Zandvoort er nou in negatieve zin uit of niet?
3: Nee, elke gemeente heeft zijn eigen problematiek natuurlijk.
2: Ja, ja. Nou ja, goed, want er zijn natuurlijk dan een hoop gemeenten nog waar jullie niet zijn. Er wordt niet gevraagd of zo?
3: Nee, kijk, er zijn natuurlijk voldoende gemeentes die ons heel goed weten te vinden. Ja. Dus ook nog even de PVONH-pitch voor alle gemeentes in Nederland. Alle ondernemers in Noord-Holland. Kom bij ons op de lijn. Ik vind het heel leuk om juist met ondernemersverenigingen samen te werken. Federaties, winkeliersverenigingen. Mm-hmm. Want als deze clubs bij elkaar zich verenigen van hey, wij willen voor ons club wel een praktische training voor iets hebben. Ja, wij kunnen deze kosteloos faciliteren. Dus ik heb zoiets van, kom alsjeblieft op de lijn. Ja. Wij zijn er voor jullie.
2: Okay. Ja, winkeliersverenigingen kan natuurlijk ook,
3: zoveel. Van alles.
1: Jullie hebben het vorig jaar ook gedaan. Hè? Hoeveel mensen waren er toen?
3: Ja, dat waren er niet zoveel. We waren er niet meer dan 10, helaas. Okay. En dat is ook echt mijn oproep nu naar de Zandvoortse horeca toe. En vooral ook het strand. Degenen die vorig jaar geweest zijn, die verbaasden het hun ook wel eigenlijk van hey, ik had wel mijn collega's van een bepaalde omgeving hier juist verwacht. Ja, waar de problematiek het hoogst is, zeg maar. Degenen die er ook waren, die eigenlijk niet heel veel met deze problematiek te maken hadden, die waren echt zo blij van ik heb het nog niet te maken gehad, maar jeetje, wat een goede informatie. En als ik het ooit meemaak of ik ga ergens anders een keer werken, weet ik wel hoe ik hiermee om kan gaan.
1: Ja.
3: Dat heeft zoveel ogen geopend, zeg maar. Dus ik kreeg er superleuke reacties van. En ik hoop ook echt dat we daardoor de andere collega's van hen, ondernemers, medewerkers, strandpersoneel, mensen van de bedjes, de beveiligers. Werk je er volgend jaar niet meer of heb je hier gewerkt? Kom alsjeblieft ook op eigen titel. Dat kan gewoon. Want ik denk dat je echt voor de rest van je leven iets aan kan hebben.
1: Ja.
3: Als je met horeca.
1: Dus wij kunnen werken. Er ook gewoon naartoe.
3: Nou, als jij in een horeca wil werken, dan.
1: Nee, ik wil niet in een horeca werken.
3: Dat wil je niet.
1: Nee, dat
2: kan
1: weer niet.
2: Hey, als jij in de horeca wil gaan werken, dan bestaat daar niet echt een opleiding voor. Ja, wel de op mbo-niveau, et cetera. Maar
3: heel weinig in veiligheid. Heel, en dat is wel heel jammer. En ik denk dat dat wel een heel essentieel iets zou moeten zijn.
2: Ja.
3: als onderdeel. En dat is van alles, hè, van sociale veiligheid. Ja, ja. Denk ook aan het soort van MeToo-verhaal. Hè? Mm-hmm. Even lekker met de theedoek op iemands bil slaan in de keuken. Nou, er zijn gewoon echt grote, bekende horecaondernemingen waarvan het personeel daarvan last van heeft. En ook daar zijn trainingen voor te vinden.
2: Kan me voorstellen, ja. Oké, Desiree, nou,
1: we zijn er bijna.
2: We zijn er bijna, want anders worden we er uitgedrukt door het nieuws. En dat moeten we ook niet hebben.
1: Voor niemand leuk.
2: Dat is voor niemand leuk. Ik ga nog een heel klein muziekje draaien, denk ik. Mag ik je hartelijk danken, Desiree?
3: Ja, zeker.
2: En een heel goed weekend.
1: En heel veel succes.
3: Graag gedaan.
2: En slaan ze. Nee.
3: Ik hoop echt dat mensen zich nog even aanmelden.
2: Oké, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Precies. Ja. Okay. Dus nog één keer het adres. PVONH.nl. En dan kom je vanzelf op de agenda.
2: Slash agenda, ja. Dankjewel.
3: Oké. Dankjewel.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was... hoe heet ze ook weer? Marja?
2: Brothers on the Fourth Floor.
1: Natuurlijk, Brothers on the Fourth Floor. Met Desiree was dat, hè? Met die meneer erbij. En Dreams, Dream On, hè? Dream On, ja, zo heet het.
2: Dreams will come alive.
1: Dat zeg ik. Het is 7:07 en we gaan de tweede uur in. En wat gaan we tweede uur doen? Dat, we gaan zo bellen met Martijn Wijsman. Die zit lekker in Spanje. En we gaan praten met hem over de breikunstenaars. Die halen geld op voor skivakantie en kinderen met kanker. En hij geeft dan skiles aan die kinderen, omdat hij natuurlijk ook kanker heeft gehad en daar een been voor heeft moeten missen. Maar Martijn is natuurlijk een bijzonder mens. Met altijd heel positief. Dus dat is leuk. En daarna hebben we Carine nog een keer. Die gaat in gesprek met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort. En dan hebben we Carine nog een keer live bij Zandvoort Art. Dus spanning en sensatie in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort.
3: Hans? Ja, inderdaad. Nou, je hebt het prima vertolkt.
1: Dat vind ik leuk om te horen.
3: Ja.
1: Hey, we hebben, als het goed is, hebben we Martijn aan de lijn.
3: Martijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik had je nog een appje moeten sturen, maar dan ben ik
4: vergeten. Ja, ik ben helemaal verrast. Ik zit in Spanje.
1: Ja. Hey, hoe is het daar?
4: Ja, heerlijk. Heerlijk.
3: Oh, je bent er nu, Martijn.
4: Het is 27 graden.
3: Ja. 27 graden?
1: Die moet je wel goed insmeren.
4: Naar de antiekmarkt geweest.
1: Kijk.
3: Waar zit je dan, Martijn?
4: In de buurt van Gavea zitten we.
3: Oh, Gavea. Oh, in Spanje. Ja, lekker. 27 graden. Goeiedag. Zeg.
4: Ja,
3: lekker,
4: heerlijk, man.
3: Ja, en nee, dacht dat je al in de sneeuw zat, maar dat is niet zo.
4: Nee.
3: Dat is wel heel warm.
1: Nee, even over het verhaal. De breikunstenaars halen geld op voor skivakantie voor kinderen met kanker. En,
4: ja, mooi. Ja.
1: Wat is het verhaal hierachter? Vertel eens even.
4: Nou, hoe het verhaal precies gegaan is, in het voorjaar heeft er een stukje in het Haarlems Dagblad gestaan over mij. Over het, dat was voor een beetje in de aanloop naar de Paralympics toe.
1: Mm-hmm.
4: Dat mijn skiverleden natuurlijk, deelnames aan Paralympische Spelen en ook wat ik nu doe. En ik geef nu één keer per jaar skiles aan kinderen met een beenamputatie.
1: Ja.
4: En het zijn allemaal kinderen die kanker hebben gehad. Dat is een skiwerk die wordt georganiseerd door een stichting.
3: De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen.
4: Ja, precies. Ja, die organiseert 5 vakantiekampen voor kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad. De kinderen die worden geselecteerd in de ziekenhuizen waar ze behandeld worden. En die gaan dan elk jaar mee als skileraar voor de kinderen met één been. Voor de week in Oostenrijk die georganiseerd wordt door Stichting SCOF.
3: Oké, nou...
4: Dat is de week Winterkolder, zo heet die week.
1: Zijn er veel kinderen met een amputatie?
4: Nou, dat wordt steeds minder, omdat er steeds meer betere behandelingen zijn. Er zijn ook vaak beensparende operaties.
1: Mm-hmm.
4: En het gebruik van protheses wordt natuurlijk ook steeds verbeterd, waar je dan ook mee zou kunnen gaan skiën.
1: Mm-hmm.
4: Maar we hebben er toch elk jaar wel nog een stuk of 5, 6 die echt noodzakelijk geamputeerd zijn. Ja. Ja,
3: ik kan me voorstellen dat ze enorm trots zijn dat ze op het einde van de week naar beneden kunnen skiën, of niet?
4: Ja, dat is natuurlijk een fantastische week. Die kinderen hebben allemaal een hele moeilijke periode doorgemaakt.
3: Tuurlijk.
4: Ziekenhuisbezoeken, behandelingen en operaties.
3: Uh-huh.
4: En als ze dan lekker die skiweek mee mogen, dus ook de leukste week van de SCOF, hè. Die 5 vakantiekamp is de skiweek echt de mooiste week. Ja, dan is het natuurlijk euforie en de ouders blijven thuis. De kinderen gaan alleen mee.
3: Jij gaat mee dan ook zelf, hè? Jij geeft les eigenlijk dan, hè? Ja,
4: het is een groep van 30 kinderen elk jaar en 25 begeleiders.
3: Zo.
4: Waaronder ook medisch personeel, hè? Natuurlijk verpleging, er gaan artsen mee, er gaan fysiotherapeuten mee. En waaronder ook skileraren. En dat is elk jaar in Vlachau, Oostenrijk. Ze hebben al 30 jaar een vaste plek. En dat is voor die kinderen echt een feest.
3: Wanneer gaan jullie nu weer?
4: Laatste week van januari.
3: Januari, oké. Okay.
4: Ja, laatste week van januari.
3: En jij weet hoe het moet, hè, op één been skiën. Want daar ben je goed in. Je bent ook goed in golven.

0: Jij ziet dan kinderen waarschijnlijk ook met talent daarvoor opeens voor je, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is niet elk jaar, maar het komt wel voor dat ik een kind in mijn klas heb die echt heel veel gevoel ervoor heeft en het heel snel oppakt.
0: Ja. En die zie je ook...
1: Een beetje stimulans. Ik probeer altijd te vertellen over mijn skiverleden en hoe mooi het is om ons als sporter... Ja, toch de hele wereld over te mogen. En ik probeer er altijd wel voor te enthousiasmeren.
0: Ja.
1: En ik ben, ook omdat ik zelf zo gedreven ben, probeer ik ze dan ook altijd een beetje de juiste technieken mee te geven. En technieken waardoor ze misschien wat harder kunnen. Of waarmee ze wat meer controle krijgen. Ik geef vaak wel altijd de kinderen les die wel al een beetje ski-ervaring hebben.
0: Uh-huh. Ja, ja.
1: Dus het is niet echt vanaf het begin.
0: Oh, het is niet helemaal vanaf het begin, oké.
1: Okay. Nee, dat laat ik aan de anderen over.
0: Ja, ja, begrijp ik. Ik heb
1: heel veel geduld voor je.
0: Ja. Ja. Ja. Hey, maar nu hebben jullie een... Het lijkt mij een hele dure grap als je met zo'n hele grote groep gaat.
1: Ja, een groep van 54, 55.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Nou ja, hotel, noem maar op.
1: Er wordt een bus gehuurd, skipark hebben we nodig. Ja, kleding krijgen ze.
0: Nou, onderdak, hè? Hotel waarschijnlijk.
1: Ja, onderdak, hotel. En alles bij elkaar kost zo'n week toch tussen de 60 en 70.000.
0: Ja, dat is ongetwijfeld, dat kan ik me voorstellen. Maar die breikunstenaars, die hebben dat bij elkaar.
1: Ik kan altijd alle beetjes helpen.
0: Ja.
1: En de breiker heeft mij op een gegeven moment benaderd aan de hand van dat stukje wat van het voorjaar in de Haarlemse Dagblad.
0: Ja, leuk. Ja.
1: En die hebben gevraagd of ze dit jaar ons als doel mochten stellen. En ik heb er natuurlijk enthousiast op gereageerd. Ik heb een kleine presentatie gegeven. Ook over wat we doen, hè, wat zo'n week allemaal inhoudt.
0: Ja, ja.
1: Buiten het skiën om hebben we nog heel veel andere activiteiten die we doen tijdens de skiweek. En die hadden toch een mooi bedrag opgehaald van €560.
0: Nou, keurig.
1: Ja, ja. Daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Ja, dat begrijp ik. Hey, zijn er veel meer sponsors die in de rij staan of valt het mee?
1: Ik ben de afgelopen 2 jaar ben ik wat actiever, zeg maar, sponsoren gaan werven.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat de stichting SCOF, de overkoepelende stichting, zeg maar, gevraagd heeft of de kampen voor zichzelf ook wat sponsoren of donateurs kunnen vergaren. En dat zet wel...
0: Dat loopt op zich wel.
1: Ja, dat begint nu. Dat begint nu goed te lopen.
0: Ja, maar als jullie niet genoeg geld hebben, dan hoe doen jullie dan?
1: Ja, ja. Ja. Ja, dan gaat het feest niet meer door.
0: Oh, dan gaat het niet meer door. Oké. Okay.
1: Nee, als degene geen financiën niet voldoen aan degene wat de kosten voor zo'n week zijn, dan is het klaar.
0: Ja.
1: Nou is er natuurlijk wel een fonds, hè, waar nog wel wat vermogen in zit.
0: Ja, dat zal.
1: Dat proberen we natuurlijk zo min mogelijk aan te spreken om, toch als reserve te hebben voor als het echt wat minder zou gaan.
0: Ja, ja.
1: Maar we proberen gewoon hier en daar wat donateurs zelf ook te vergaren en alle beetjes helpen.
2: Hey Martijn, wat is er nou zo moeilijk? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat is er nou veel moeilijker op één been skiën dan op twee benen?
1: Nou ja, ik denk dat het helemaal niet moeilijker is. Ik denk juist dat het wat makkelijker is.
2: Echt waar?
0: Nou, met twee benen heb je meer evenwicht.
1: Ja, je hebt natuurlijk... Als we op één been skiet, heb je altijd twee krukken in je handen. Hè?
2: Dus ja.
1: Je hebt een kruk in je handen met een skietje eronder die meeglijdt.
2: Oké.
1: Dus als je je kruk op de grond zet, dan glijdt de kruk met je mee.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk sta je op drie benen. En je kan natuurlijk niet met de punten van je skis over elkaar gaan.
0: Nee, dat is wel handig.
1: Dat is een voordeel, ja.
0: Ja, zeker.
1: Alleen vloeg skiën, dat wordt heel lastig. Dat gaat niet op één been. Dus als je af wil remmen, moet je altijd wel, zeg maar, de ski dwars zetten om te stoppen.
2: Ja, ja.
1: Dus dat is in het begin natuurlijk eventjes wennen voor de kinderen. Maar als we dat helemaal door hebben, dan is het eigenlijk wel vrij makkelijk om op één been te skiën.
0: Ja.
1: Mits je wel voldoende kracht hebt in je been om dat de hele dag te kunnen dragen.
2: Ja.
1: Het is zelfs dat het hele gewicht komt allemaal op één been te staan in plaats van op twee benen.
0: Hey, maar tijdens zo'n week horen die kinderen natuurlijk ook dat jij gelost en dat je auto race.
1: Ja.
0: Vragen ze niet aan je van, zou je me dat ook kunnen leren?
1: Nou ja, we hebben af en toe dagen ook op het circuit dat we wat kinderen uitnodigen.
0: Oh ja,
1: die kunnen dan, gewoon eens een keer meerijden in de auto. Nou is dat op zich wel moeilijk, hè? De skiweek zijn kinderen tussen de 12 en 20 jaar.
0: Ja.
1: Alleen om in de auto mee te mogen rijden op het circuit moet je minimaal 16 jaar zijn.
0: Oh, dus toch wel. Okay.
1: Ja, golven. De jeugd is nog niet heel enthousiast over golven. Maar de

0: verhalen over de Paralympics en het reizen over de wereld.
1: Ja, dat is
0: fantastisch. Ja.
2: Prachtig. Even over autorace. Doe je dat nog?
0: Ja, dat doe ik nog wel. Ja, dat doe ik nog wel.
2: En dat is een hele aangepaste auto natuurlijk, hè?
0: Nou, het is een auto met een automatische koppeling.
2: Oké.
0: Ja, eigenlijk alle moderne raceauto's hebben allemaal wel een van die schakelflippers aan het stuur.
2: Ja, ja.
0: Waar je mee kan schakelen. Alleen met wegrijden kan ik geen koppeling op laten komen.
2: Nee.
0: Ja, dan moet je gas geven en de koppeling op laten komen. Ja, dat kan ik niet. Dus ik hoef alleen maar gas te geven en de koppeling op laten komen. Dat regelt de auto uit zichzelf.
2: Oké.
1: Ja. Oh, dat is wel handig, ja. Ja,
0: ja. Ja, met de start en bij de pitstops is dat heel handig.
2: En je hebt heel veel prijzen gewonnen, hè? Je bent heel...
0: Dat gaat me wel goed af. Als ik iets doe, dan wil ik ook echt goed worden erin. En ja, dat is
1: ja, en alles met snelheid vind je gewoon, vind je gewoon leuk volgens mij.
2: Vandaar dat je fietsenzaak hebt.
0: Ook dat gaat goed. Weet je, ook in de winkel gaat het hartstikke goed.
1: Ja, hè? Ja.
0: Druk.
1: Dat is lekker.
0: Nu deze week zijn we toevallig een beetje gesloten.
1: Ja,
0: drie mannen, waaronder ik ook, is met vakantie.
1: Ja, lekker toch?
0: Dus we hebben met z'n allen besloten om de winkel even een weekje dicht
1: te doen. Ja, je hebt gelijk ook, ja. Daar kwam ik toevallig net voor die week voor een reparatie, maar ja, jullie zijn een beetje
0: dicht.
1: Maar ja, dat kan gebeuren, maar niet uit. Je hebt me hartstikke gegund.
0: Ja, dat heeft voordelen dat we de enige zijn. Dus wat dat heeft ook wel weer nadelen.
1: Ja, dat is waar, ja. Dan
0: kan je ook nergens meer terecht, ja.
1: Ja.
2: Hé, maar zo'n vakantie wat je nu hebt, lig je dan lekker in de zon of ga je ook nog dingen doen?
0: Nee, ik probeer wel echt uit te rusten.
2: Ja, ja.
0: Het is een heel druk seizoen geweest in de winkel.
1: Ja.
0: Ja, belast mijn lijf toch op een iets andere manier dan iemand met twee benen. Dat is natuurlijk altijd zo.
2: Ja.
0: Dus ik probeer wel mijn rust
1: te pakken.
0: Mijn lichaam lekker
1: toch. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat doe ik wel met...
0: actief, hè. Ik zwem veel.
1: Ja. Dat lukt allemaal wel met 27 graden, toch?
0: Ja, dat is prima vertoeven hier.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Af en toe een duik te wijzen, heerlijk.
1: Ja, nou, het is hier ook heerlijk weer, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, ik hoor het, ja.
1: Maar nog gewoon, wat zal het zijn, een graad of 20 minder warm. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit.
0: Lekker, ja.
1: Oké, nou, hartstikke bedankt, Martijn. En ik wens je nog een hele fijne vakantie.
2: Ja, maak er wat moois van.
0: Jullie bedankt dat ik even mijn vraag...
1: Ja, oké, nou... Ga lekker zwemmen of wat je ook doet. Ja. Hey, hartstikke bedankt Martijn. En een heel goed weekend verder.
0: Joe,
1: dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Oké, hoi.
2: Doei.

0: zingen. Hé, hey, kan ze lekker zingen. Nee, je kan de plaat eronder laten staan. Nog een stukje.
1: Nog een stukje.
0: Ja, nee, het is gewoon... Ja, precies. En dan praten we het zo vol. Hé, kan ze lekker zingen,
2: ja, hoor, perfect. Helemaal top, helemaal top.
0: Weet je wie het is?
2: Celine Dion.
0: Heel goed, heel goed. Ja. En ze treedt weer op, hè? 27 concerten doet ze.
2: Nou, dat moest ze lekker
0: in Parijs.
2: Zelf. Moest ze lekker zelf.
0: Na haar ziekte. En ze is heel enthousiast en blij.
2: Ja, maar ze hebben wel een mooie stem in ieder geval.
0: Soms.
2: Nou, soms.
0: Als ze niet vals zingt wel.
2: Ja.
0: Ik heb op tv, zag ik af en toe een uitglijertje. Dat ik dacht van, oeps. Ja, dan betaal je €350 voor een kaartje. Dan
2: inderdaad.
0: Dan geen uitglijertje meer.
2: Dan valt me nog mee €350.
0: Ja, het zal wel duurder zijn. Het zal wel duurder zijn. Hé hey Hans, ja, we gaan zo luisteren naar een verslag van Carina. Die in gesprek is met Paulien Willemsen van Pluspunt Zandvoort.
2: Ja.
0: En Paulien, ja, ik zal even uitleggen wie Paulien is. Want dat weten natuurlijk...
2: Een duizendpoot van...
0: Dat is een duizendpoot. Een kop koffie, een luisterend oor en een goed gesprek. Meer heeft Paulien Willemsen vaak niet nodig om met mensen in contact te komen en te brengen. Als opbouwmedewerker van Zandvoort zoekt ze dagelijks naar manieren om bewoners, ideeën en initiatieven samen te brengen. Hoe vind je dat samengevat?
2: Nou, het klinkt zeer interessant.
0: Ja, sinds 2024 werkt ze vanuit Pluspunt als opbouwmedewerkster. Al noemt zichzelf liever buurtverbinder.
2: Ja, ze staat ook vaak met koffie, hè, met flits en zo.
0: Ja, het is een hele... ja, dat is de buurtbak koffietruc.
2: Ja. En Carina heeft met haar gesproken, begrijp ik.
0: Carina heeft met haar gesproken en daar kunnen we even naar luisteren. Ja, leuk. Het hele gesprek.
3: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
4: Goedemorgen Paulien Willemsen van de buurtverbinder bij Pluspunt. En onder het kopje welzijn, daar ben je van hè Paulien? Goedemorgen.
5: Ja, dat klopt. Goedemorgen Carina.
4: Ja, wat fijn dat ik je kan spreken. Want de laatste keer dat ik je gesproken heb... was toen eigenlijk het buurtbakkie nog niet helemaal klaar was. En toen... zeiden we nog, als het buurtbakje nou klaar is, dan gaan we een rondje rijden. En dan gaan we in gesprek met de mensen. Maar hij is inmiddels natuurlijk al lang klaar. Ik heb hem ook al een paar keer gezien. Hoe gaat het ermee met de buurtbakkie?
5: Ja, met de buurtbakkie Toek-Toek. Ja. Tuk-tuk. En dat zeg ook weer anders. Nee, die is nu sinds mei... eigenlijk al een jaar, nou ja, dus eigenlijk anderhalf jaar is hij nu wel in de running. En het gaat heel goed met hem. het is zo dat we hem drie keer in de week inzetten. En dan is het in Bentveld wordt hij ook gebruikt. En vooral hier in Nieuw-Noord. Daar richten we ons nu op. En we hebben ook al een paar keer een buurtbakkie verzoek gehad.
4: Ja, want ik zag hem ook bij een onthulling van het jeugdhonk.
5: Daar zijn we geweest, ja, dat klopt.
4: Ja.
5: Ja, dat zijn collega's. Want inmiddels heb ik ook een collega erbij, buurtverbinder Sophie.
4: Wat goed.
5: Ja, dat is heel fijn en dat was ook echt wel nodig.
4: Ja, want is het zoveel werk? Hebben jullie zoveel taken uit te voeren?
5: Nou, het is zo dat wij dus nu, omdat we naar de mensen toe kunnen met het buurtbakkie, spreken we veel mensen. Zijn er ook heel veel mensen met mooie ideeën, goede ideeën, om de verbinding aan te gaan met elkaar, hè, met inwoners onderling. En dat vraagt van ondersteuning, want het is zo dat wij voeren het niet uit, maar wij zijn echt faciliterend, ondersteunend, om te zorgen dat het mooie idee uitgevoerd gaat worden.
4: Dat goed. Kan.
5: En dat neemt wel wat tijd. En enerzijds doen wij zelf daar heel veel in. En andere momenten zetten we de juiste mensen bij elkaar. Maken weer allerlei verbindingen. Ik zeg wel eens een beetje een spin in het web.
4: Ja, nou, mooi. De herfst is begonnen.
5: Ja, die is ook mooi. Ja. Dus het is echt wel allerlei touwtjes aan elkaar knopen.
4: Dus eigenlijk kun je wel zeggen van het is ook een hele goede zet om deze buurtbakkie... te laten rondrijden. Dat is wel een hele goede manier om mensen te spreken.
5: Ja, het is een hele goede manier om dicht bij de mensen te komen. En ik vond hem ook heel mooi dat het buurtbakje op verzoek, waardoor er ook weer hele mooie dingen naar voren zijn gekomen. We hebben ook in de krant gestaan met de muurschildering in Arie Koperflat, hier in de Vlemingstraat. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan bij één buurtbakje wat een bewoonster bij mij als wens had neergelegd. Want, zei ze, ik vind dat we eigenlijk zo weinig met elkaar echt in verbinding zijn, echt elkaar niet zo goed kennen. En nou ja, in de lift zeg je elkaar gedag, maar verder eigenlijk niet.
4: Ja.
5: En nou, dus hebben we gewoon eigenlijk een moment gepakt. Nou, dan gaan we een buurtbakje doen. Kopje koffie erbij, theetje. En vervolgens komen er allerlei initiatieven uit.
4: Ja.
5: En daar word ik heel warm van. Dat vind ik echt top.
4: Ja, ja, dat is mooi, hè? Want dan kunnen mensen elkaar ook echt helpen. Want hoe is het gesteld met de hulp die de mensen nodig hebben? Merk je dat, dat het meer nodig is dan ooit wat betreft ook eigenlijk de financiële situaties van mensen, omdat alles zo duur is geworden? Merk je dat ook?
5: Ja, ook. En dat is nog steeds. En dat is toch niet voor iedereen geldt dat, maar ik kom zeker veel mensen tegen die toch wel echt goed om een centen moeten denken en niet alles kunnen doen. En waardoor ik dus ook weer de lijntjes uitzet van wat is er op een goedkopere manier te halen en waar kan je terecht om op het ook fonds aan te vragen om schoolspullen te kopen bijvoorbeeld. Maar ook maaltijden, kleding, dat zijn toch wel best wel kostbare dingen.
4: Ja, want daar bel ik eigenlijk ook voor. Want ik had in het nieuws iets gezien over het feit dat mensen winterkleding inleveren, maar dat die vaak kwalitatief gezien niet zo best zijn, waardoor ze zelfs die mooie winterjassen, die worden dan niet goedgekeurd, dus zijn ze ook niet goed genoeg om door te geven aan andere gezinnen. Hoe is het gesteld in Zandvoort met het inleveren van kleding?
5: Er zijn een aantal plekken in Zandvoort waar je dat kan. Dat is onder andere bij het hoekje op het Vlemingplein hier in Nieuw-Noord van Nieuw-Unicum. En daar weet ik dat ze altijd graag nog kleding ook weer ontvangen. Maar daar kan je dus ook voor echt leuke prijsjes mooie kleding kopen. Je hebt ook in de Haltestraat de ruilwinkel. Waar je natuurlijk ook, daar kan je dus ook zelf weer spullen inleveren, waardoor je weer het ruilmechanisme, dat je ook weer andere spullen mee kan nemen. En we hebben natuurlijk de kringloopwinkel, en ik weet even niet de straat, maar die is tegenover de Albert Heijn, dus schuin tegenover de Albert Heijn, de bushalte.
4: De Louis-Davidstraat. Ja.
5: Ja,
4: dat zijn allemaal goede initiatieven. Maar bestaat er ook zoiets als, ik heb het laatst op televisie gezien, het was wel vanuit een kerk, maar ik weet niet of de kerk in Zandvoort dat eigenlijk nog doen. Maar er was een soort kledingruilbeurs. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat als je gewoon bewust wil zijn wat betreft het klimaat en de verspilling van fast fashion, dat je denkt, ik kan gewoon kleding gaan halen die ik nu nodig heb voor de komende winter. Ik lever mijn eigen kleding keurig gewassen weer in, want andere gezinnen kunnen daar ook weer van profiteren. En dat je dan eigenlijk op die manier een soort ruilbeurs krijgt. En dan hoef je niks te betalen. Maar je kan gewoon de kleding komen ophalen met een lijstje. Wat heb ik nodig voor de komende tijd voor mijn gezin? En je levert zelf natuurlijk ook weer wat in. Bestaat dat, denk je, in Zandvoort?
5: Niet dat ik weet. En anders hoor ik het heel graag. Als er mensen zijn die dat al doen. En ik vind het een heel mooie beweging. En zeker wat je zegt in deze tijd van verspilling en duurzaamheid. En dat ik denk van het mes snijdt eigenlijk aan zoveel kanten om mensen te helpen enerzijds. En ook weer voor het milieu dat het gewoon goed is. Ik zou haast meteen nu eigenlijk gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Van als er mensen zijn die zoiets eigenlijk best wel zouden willen. En ook mensen die zouden willen meedenken of meehelpen om dat op poten te zetten. Dan zou ik zeggen van neem contact op met Pluspunt en vraag naar de buurtverbinder Sophie en of Paulien. En wij denken graag mee en we helpen graag mee om dit te ondersteunen en te helpen om het van de grond te krijgen.
4: Ja, want we hebben eigenlijk best wel wat mooie locaties in Zandvoort waar dat zou kunnen. Dat je zeg maar alle kleding op maat neerlegt of ophangt. En dan moet je natuurlijk een plek hebben waar wat meerdere mensen kunnen komen. Iedereen. Ja. Iedereen, want ik ben zelf ook heel erg van het recyclen. Ik koop best wel veel op Vinted. Omdat ik gewoon vind, waarom zou kleding meteen de kledingbak in moeten? Omdat er een heel klein vlekje in zit bijvoorbeeld. Ik maak het vaak ook. Ik denk, ja, waarom zou je zo snel van kleding af moeten of het is niet meer in? Hup, ik doe het weer weg. Maar een ander is er wel weer heel erg blij mee. Dus daarvoor zou het ook gewoon zo leuk zijn als we dat in Zandvoort ook hebben. Net als het eigenlijk het weer maken van apparaten. Ja. Dat er ook wel eens momenten voor zijn dat er zo'n waarderen het, repareren het dag is. Dat zou je natuurlijk ook voor kleding kunnen doen. Dus het is een hele mooie oproep. En ik hoop eigenlijk te horen, dit bestaat al. Maar als het niet bestaat, ja, dan zou het zo fantastisch zijn voor de winter die er aankomt ook. Dat mensen zeggen van, nou, eigenlijk kunnen we 2 keer per jaar dit wel doen. 1 keer voordat de winter begint en 1 keer voordat de zomer begint.
5: Ja, en dan, lijkt echt geweldig. Ja, daar word ik heel warm van.
4: Ja.
5: Nog even aanvullen, want je tipte even aan de soort van repaircafé. Wij noemen dat bij Pluspunt Herstel het Samen. Dat is voor apparaten, elektrische apparaten of wat dan ook. Maar er zitten ook 2 dames met een naaimachine. Dus het herstellen van kleding, als je dat zelf niet kan, kan je daar laten doen of in ieder geval vragen of ze willen helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in Pluspunt in het... Daar kunnen we natuurlijk ook nog... mensen kunnen daar het een beetje gaan leren om dingen te herstellen. Want daar zijn nog steken. Wat er weer een activiteit is op de... Maar, dus er zijn al wat dingetjes om zeg maar kleding te...
4: upgraden.
5: Maar net heb ik gezegd, ik zou het heel mooi vinden als er mensen zijn misschien in Zandvoort die iets willen gaan doen van nou een van de ruilbeurs, weggeefbeurs, nog even de naamtje, dan zijn we zeker daar aan mee te werken.
4: Want dat is natuurlijk ook weer, als je elkaar, dan zie je elkaar weer allemaal en dan krijg je weer mooie gesprekken. Je doet wat voor een ander. Ja, dat zou ook dat zou een heel mooi initiatief zijn. Ik heb er helaas niet de tijd voor om dat op te zetten, maar ik zou het zo graag willen. Alleen hoop dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat lijkt mij nou heel erg mooi om op te gaan zetten. Want het begint met een oproep en het begint misschien met een stukje in de krant of op de socials. En er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik heb zoveel, ik lever het in. Maar het gaat ook om babykleding waar een baby zo kort maar in... het heeft het maar zo kort aan. Ja, en het kost allemaal zoveel geld. Dan kan je het weer, kan je weer iemand anders blij maken. Hoe mooi is dat?
5: Zeker. Ja, dus dat zijn zeg maar hele mooie dingen om eventueel uit te rollen.
4: Ja, nou fijn. Ik wilde dit zo graag even weten. Heel fijn dat ik je mocht spreken. En ik hoop dat we echt nog een keer samen in het buurtbakje mogen rondrijden. Zodat ik ook eens kan zien hoe dat gaat met die prachtige gesprekken.
5: Ja, nou, je bent hartstikke welkom, hè. Elke donderdagmiddag inval op het Vreemdenplein. Van 3 tot 4:30.
4: Hartstikke goed. Dank je wel.
5: Ja, graag gedaan.
4: Bedankt hoor. Fijne dag.
5: Doei.
3: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.

0: Ladysmith Black Mambusa. Ja, mooie muziek, hoor. Ik vind het heerlijke muziek. Ja, vind jij het ook, niks of wel?
1: Fantastisch. Mensen zijn zo, mensen, er zijn zo talentvol daar.
0: Nou ja, dat bedoel ik, ja.
1: Het is echt waanzinnig.
0: Ja, ja. Nee.
1: En die dat hele album Graceland.
0: Graceland, Paul Simon. Ja, dat is een
1: aantal van dit soort prachtige...
0: album, zeker weten. Oké, nou, we gaan naar het laatste onderwerp van deze...
1: En het laatste onderwerp, die hebben we al een keer gehoord.
0: Ja,
1: maar
0: dat was
1: het is wel, dat is een heel stap in de kunst.
0: Wat hebben wij...
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september van 12 tot 5... de Zandvoort Art Route is een jaarlijks terugkerend evenement... waarbij de kustplaats volledig in het teken staat van cultuur. Hans.
0: Ja, nee, dat is 2 dagen. Vandaag en morgen. Ja. Dus je kunt overal terecht.
1: Alweer de 6e editie.
0: Absoluut, absoluut. Nou,
1: 90 diverse kunstenaars op 25 inspirerende locaties in Zandvoort.
0: Ja, nee, dat is prachtig. Zeker heen gaan. Wat er ook is, is morgen een groot evenement hier voor de deur.
1: Ja.
0: Op de Tolweg.
1: Dat is zeker.
0: Dat is Tol tot Tol.
1: Tol tot Tol in het kader van 200 jaar Zandvoort.
0: Nou ja, het is de afsluiting van het jubileum Zandvoort 200 jaar Badplaats. Ja. Interessant. Gaat hier voor de deur gebeuren. Er rijdt een paardentram. Daar kun je in mee.
1: Ja.
0: Maar je bent te laat als je dat nu nog wil. Want het is helemaal vol.
1: Ja, bijzonder.
0: Ja, het is helemaal vol.
1: Dat, leuk dat mensen dat zo
0: ja, er kunnen ook geen honderden mensen mee natuurlijk. Maar je had er wel op tijd bij moeten zijn. Je gaat
1: met
0: de paardentram.
1: Mee?
0: Nee, ik ga niet mee. Je gaat... nee, ik word niet op tijd. Je gaat van de Tolweg naar het Tolhuis de Haringbuis.
1: Ja?
0: Nou, jij weet wat het is, hè?
1: Ja, dat is bij Heemstede.
0: Ja, Heemstede Aarhout. Aarhout, inderdaad. Ja. Met Koemerijn, sorry, de historicus.
1: En Koen weet er alles van, hè?
0: Koen weet alles, die weet er alles van. Hier voor de deur gebeurt er ook een hoop, want er wordt een enorme lunch geserveerd tussen 12 en 3.
1: Ja.
0: En dat,
1: en er komen artiesten.
0: Daar schijnen nog wel plaatsen voor te zijn.
1: Oké. Okay.
0: En er staat een hele lange lunchtafel en je kunt dan een lunch kopen. Mocht je meer willen weten en misschien nog aanmelden, dan zou ik kijken op www.tol-tol.nl.
1: Ja.
0: Oké, nou dan hebben we, dat is nog niet alles, want dan zijn er ook nog koren die in het dorp zingen.
1: De Shantykoren.
0: De Shantykoren.
1: Ja. Nou, het is wel leuk allemaal bij elkaar gepropt, hè, op één
0: dag. Dat is het is wel een beetje druk, was het, ja.
1: Het is een beetje druk, maar wel gezellig.
0: Ja, wel gezellig. En mooi weer morgen, dus
1: mooi weer. Geweldig weekend natuurlijk. Vreselijk veel in Zandvoort.
0: Ja, het Shantykoren Festival met de wapenzangers onder andere, hè.
1: Ja.
0: Dus het wordt kiezen, waar ga jij in? Nou, hier staat morgen, morgen... Dan hebben we dus hier op ZFM een live uitzending tussen 10 en, ik dacht, 5. Met alles wat hier voor de deur gebeurt. Ja. En interviews met
1: Want Koemerijs. Dit is de locatie van het Tolhuis geweest, hè?
0: Dit, hier dit gebouw.
1: Ja, nou niet dit gebouw, dat was er nog niet.
0: Nee, maar hier was ook een tol.
1: Hier was een tolheffingshuisje.
0: Misschien dat ZFM daar weer mee kan beginnen. Dan
1: verdienen we wat.
0: Dan verdienen we wat, inderdaad. Nee, maar goed, in ieder geval komen daar morgen dus een heleboel mensen voor de microfoon. En jij presenteert mede. Misschien niet nog maar een heel klein stukje, moet even kijken.
1: Nou, ik zal wat straatinterviews doen.
0: Ja, oh leuk, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, DJ Ladymix gaat optreden.
1: Precies.
0: Het genoten als Zandvoort is aanwezig. Dus interessant allemaal morgen.
1: Hartstikke leuk. Dus,
0: ja, kom lang zou ik zeggen.
1: Wordt een leuke dag.
0: Wordt een hele leuke dag. Ja. Nou, we gaan nog één keer naar Zandvoort Oort, naar Carina. Carina, ben je er?
2: Ik ben er zeker.
0: Ja, heel goed, Carina. We hadden niet anders verwacht hoor.
2: Bon dia,
0: gewoon...
2: bon dia.
1: Ja, en waar zit je?
0: Ja, ik denk,
2: ben hier in het Louis Davids.
0: Ja, had het al verteld.
2: Ja, en het is nog vrij rustig natuurlijk. Maar ik kwam hier wel speciaal voor de... kinderartists. Want ja, dat hebben we natuurlijk vorig jaar geïntroduceerd.
1: Ja.
2: En er komen steeds meer kinderkunstenaars. En die moeten natuurlijk ook een plek hebben.
1: Ben jij er ook bij betrokken?
2: Nee, ik ben niet meer betrokken bij Zandvoort Art zelf. Maar ik heb vorig jaar wel nog meegedacht van... nou, hoe leuk zou het zijn als we kinderen kunnen exposeren.
1: Ja.
2: En, en Lola en Merel staan hier naast me... Zij doen ze dus ook al voor de tweede keer mee. De andere kinderen zijn er nog niet. Maar Lola heeft, abstracte kunst.
1: Okay.
2: En Merel, daar kun je wel in zien wat ze maakt. Maar, en Merel die maakt weer met een ander doel. Maar daar gaan we zo over hebben. Lola, hoe oud ben jij?
3: 9 jaar.
2: En wil jij ook graag kunstenaar worden?
3: Ja, heel graag.
2: Heel graag. En ja, daar doe je ook heel erg je best voor. Als de mensen die nu luisteren een beeld willen hebben van jouw kunst, kun je dat dan een beetje beschrijven wat jij maakt?
3: Ja, abstract. En dan je moet je gewoon vrij voelen. En je kan er alles in zien wat je maar wilt.
2: Ja, en wat gebruik jij? Want ja, je kan natuurlijk kunst maken met heel veel materialen. Maar wat gebruik jij het meest?
3: Ja, verf natuurlijk. En nog planten.
2: Planten? Hoe doe je dat? Heeft mama dan straks en papa geen kamerplanten meer in huis staan? Omdat jij alle planten afknipt? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, buiten staan allemaal lange grassprieten dingen. En dan zijn daar een soort van planten aan. En die plukken we eraf.
2: Oké, okay, maar heb jij ook zo je allereerste schilderij gemaakt? Want die hangt hier ook, dames en heren. Leuk om haar allereerste schilderij te zien. Die ga je denk ik ook niet wegdoen.
3: Nee.
2: Nee, die blijft bij jou. Maar de andere schilderijen zijn wel te koop. Maar hoe kwam het dat je dacht, ik ga iets met planten doen ook? Of met, want ik zie nog ook iets met potloden. Ik zie heel veel kleur. Ik zie ook dat het niet glad is, maar het is bijna driedimensionaal, maar je hebt echt wel ook verdikkingen in je schilderij. Hoe is dat zo gekomen? Heb je het een keer ontdekt dat je dat zo mooi vindt om die planten ook erin te verwerken?
3: Ja, ik had die planten dus in de eerste schilderij met plakband en gekleurde dingen allemaal. En ik vond dat er heel leuk uitzien, dus dat bleef ik gewoon doordoen.
2: Waar schilder jij eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat er ook wat spetters om jouw schilderijen heen komen.
3: Ja. Gewoon thuis op de eettafel leggen we allemaal kranten neer. En dan kan ik beginnen. Allee, ja, het wordt wel heel vies.
2: Het wordt wel heel vies. Dus je hebt op een gegeven moment, als jij nu echt in een vlucht komt qua verkoop, want je hebt net zelfs al nog een schilderij verkocht, dan moet je straks misschien eens denken aan een eigen atelier. Is dat je ook je wens?
3: Ja.
2: Ja, hè? Mm-hmm. Nou, ik wil jou alvast heel veel plezier wensen. En er is iets speciaals vandaag, hè, Lola? Want jij komt ook als allereerste kind in de pakje kunstkast. En daar gaan we straks ook een heel bijzonder moment van maken. Dan ga ik nu naar Merel. Merel, hoe oud ben jij nu?
4: Ik ben 13 jaar oud.
2: 13. En vorig jaar was jij volgens mij de meeste verkoper. Jij had echt het meest verkocht hier op het LWC. Dat klopt, hè?
4: Ja.
2: Hoe komt dat, denk je?
4: Omdat ik het voor het goede doel deed en omdat iedereen zelf zijn prijs mocht betalen.
2: Oh, iedereen mag zelf de prijs betalen. En wat weet jij nog wat het schilderij is waarvoor je het het duurst hebt verkocht?
4: Dat was de schilderij die in de kerk hing.
2: Oh, en voor hoeveel?
4: Voor 100 euro.
2: Kijk nou. Dit is toch echt bijzonder. Maar kun je ook even beschrijven wat je maakt? Want als de mensen naar het LWC komen, willen ze misschien wel meteen naar jouw stand komen lopen om te zien wat jij maakt.
4: Ik maak landschap, schilderijen en soms ook organismen. En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
2: Ik zie dit jaar ook iets nieuws hangen. In het zwart en in het wit, een schilderij met een hart erop. Waarom heb je dat gedaan?
4: Omdat ik zelf een hele ernstige hartafwijking heb en ik vind het gewoon leuk om te maken.
2: Ja. Welk doel is het dit jaar voor jou?
4: Make-A-Wish.
2: Wat is dat voor een organisatie?
4: Dat is dat hele zieke kinderen een speciale dag krijgen en je mag maar doen wat je wil.
2: Heb je daar zelf ook eens gebruik van gemaakt?
4: Ja, ik ben naar het Taylor Swift concert geweest en mijn broertjes mochten karten en ik ben ook naar een beauty salon geweest.
2: Oh, dus je hebt het zelf ervaren hoe fijn dat is. Dus alle schilderijen die verkocht worden gaan direct naar het goede doel qua geld. Hou jezelf ook nog ietsje voor jezelf? Want ik hoorde Lola toen net zeggen, voordat ik begon, ik gebruik mijn geld ook weer om te investeren in nieuwe verf. Doe jij dat ook?
4: Ja.
2: Ja, want hoe kom je anders aan je spullen? Want die zijn best wel duur.
4: Zeker.
2: Nou, of zijn je ouders ook supporter?
4: Soms helpen ze wel mee, maar ik betaal het meeste zelf.
2: Oké, dat vind ik heel knap. Echt wel ondernemend. Jij gaat hier ter plekke ook gewoon door met schilderen, hè?
4: Zeker.
2: Mogen mensen ook een opdracht geven aan jou, wat ze graag op het doek zien?
4: Ja, dat mag, maar dan duurt het wel even wat langer meestal.
2: Ja, want hoe lang doe je over een schilderij?
4: Een uur of wat langer.
2: Oké, dus dan moeten ze terugkomen.
4: Ja.
2: En Lola, bij jou kan ik me herinneren vorig jaar dat jij ook een opdracht kreeg van iemand, hè? Is dat nog gelukt?
3: Ja, die hebben we staan, maar gewoon voor de sier. Die kan je dan niet kopen, omdat die gaan we dan geven aan.
2: Maar ja. Je bent ook veranderd qua, je hebt wat nieuwe spulletjes, niet alleen schilderijen. Jij dacht, ik ga er iets anders bij doen als mensen misschien niet een heel duur schilderij van mij willen kopen, maar ook wel iets kleiners van mij willen. Naast het pakje kunst natuurlijk. Maar wat heb je hier nog meer te koop?
3: Hangertjes, koelkastmagneten en sleutelhangers.
2: Aha. En als ik nou eens naar zo'n sleutelhanger ga, wat is daarop te zien? Want ik zie iets met een potlood. Wat is dat nu weer?
3: Nou, we hebben heel veel kleine potloodjes waar ik eeuwig aan heb zitten slijpen, waar bijna geen punt meer op kwam. Uiteindelijk kwam er een punt, waren ze zo klein, een paar centimeter. En toen bedachten we om ze erop te doen.
2: Ja, dus mensen kunnen gewoon potloodart kopen bij jou. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Dat doet dus nou hier nog een meisje mee. En daarachter, met die bamboestruiken, is dat ook van een kind? Of is dat weer... Dat is ook van een kind. En daarnaast is er in het LDC ook nog heel veel andere kunst te zien. Heel erg leuk allemaal. Een beeldentuin is er zelfs. En een kunstwerk waarbij je met een zaklamp iets moet doen, hè? Mm-hmm. Hebben we net gezien, hè? We gaan niet verklappen. Maar weet jij nog, Lola, wat daarbij staat? Weet je het nog? Iets met een geheim ergens in het lichaam. En dan moeten ze zoeken met de zaklamp, hè? En er is kunst waar jij, in ieder geval met je moeder, heel hard om moest lachen. Ik loop er even heen om de naam te zien van de kunstenaar. Hij maakt hele grappige kunst. Er hangt ook een schilderijtje met een moorkopje. Je denkt, nou, die pak ik gewoon, want zo echt lijkt hij. Maar dat is van Frank Warmerdam. En Frank Warmerdam is nu nog even aan het installeren. Frank, wat is jouw grootste inspiratiebron?
5: Mijn eigen fantasie.
2: Je eigen fantasie, maar hoe komt het dat je dit zo kan creëren? Wat gaat er allemaal in jouw hoofd om?
5: Ja, nou, ik schilder al heel lang. Ja. En ik teken graag. En die inspiratie die haal ik van overal en ergens vandaan. Dat plopt gewoon zomaar op in mijn hoofd. En,
2: Want het lijkt ook wel dat het in een prentenboek kan voor kinderen ook.
5: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het is natuurlijk heel illustratief. Dus,
2: En je zorgt ervoor dat de mensen lekker even kunnen lachen ook.
5: Precies, ik benader het leven van de positieve kant.
2: Oh, dat is helemaal top. Helemaal top. En dan hebben we hier weer de prachtige beelden die je dus in je tuin kan zetten. En hier is nog een fotograaf bezig met alles installeren. En en in de oranje zaal is er ook van alles te zien. Ik zie hele mooie vazen. Heel mooi keramiek. En ik zie ook weer een kunstenaar die er vorig jaar ook was. En u heeft ook in de pop-up geëxposeerd, hè? Wat was uw naam ook alweer?
6: Annemarie.
2: Annemarie. En Annemarie heeft hier een prachtige zwaan. Jongens, het... Ik zou zeggen, kom ook zeker naar het LDC. Ook voor de kinderen, maar ook voor alle andere prachtige kunst. En het is altijd gezellig in het LDC, want je kan hier ook bij school even gezellig wat drinken.
0: Op eten.
2: En dan misschien nadenken of je kunst wil kopen. Kijk, Merel, je hebt bezichtigingen. Kijk eens, er zijn mensen die jouw kunst interessant vinden. En nu neemt je vader door neus waar. Maar ik denk dat je zelf even er naartoe moet. Ga maar eens kijken. Misschien kan je het verkopen. Dankjewel, Merel. Nou, het is nog niet begonnen.
0: Nee, over de...
2: Maar
0: over
2: langzaamaan de... komen toch wel mensen binnen.
0: Over vier minuten gaat het officieel van start.
2: Ja, daarom. En ik zie daar het andere meisje komen die ook kunst gaat verkopen.
0: Okay.
2: Dus het is echt heel erg leuk hier.
0: Leuk hoor, zeker. En jij kent natuurlijk dat boekje. De mensen kunnen een programmaboekje aanschaffen. Moet je dat kopen trouwens, of is dat gratis?
2: Nee,
0: moet kopen,
2: je kan gewoon het boekje komen ophalen.
0: Okay.
2: Bij Rijn aan Zee, of in de kerk, of hier bij het LDC. En let op de vlaggen. En er staan ook overal in het dorp de studenten.
0: Okay,
2: die de weg wijzen. En toch even nog noemen, verhalenjagers in het Zandvoort Museum.
0: Ja, ook nog, hè? Ja, ja.
2: Dat is ook echt heel erg leuk om naartoe te gaan.
0: Leuk hoor. En jij kent het boekje natuurlijk, dat programmaboekje uit je hoofd, hè? Carina, neem ik aan.
2: Ja, bijna wel. Bijna wel, ja.
0: Hey, maar heb jij nog voor mensen een geheim type, zoals de Duitsers zeggen? Dat je denkt van, nou, je moet zeker daar even gaan kijken.
2: Nou, dan wil ik toch noemen, boven in de kerk, in de domineeskamer, daar heeft
0: de protestantse kerk.
2: Ja, daar heeft Iris Planting haar atelier. En ja, die staat heel hoog op mijn lijstje. Ik ben er nog niet geweest.
0: Dus in de kerk of niet?
2: Nee. Ja, en dan moet je de trap dus steil omhoog.
0: Oké. Okay.
2: En ik ben wel eens in de domineeskamer geweest voor een bespreking over Simon Paap.
0: Ja.
2: Maar ik ben gewoon nu benieuwd, hoe heeft Iris die kamer tot atelier gemaakt?
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Ik ben zeer benieuwd.
0: Ja.
2: En Maarten Vis wil ik ook noemen bij Wijn aan Zee. Hij maakte kwallen en allerlei andere zeedieren. Maar dit jaar is hij overgegaan op wijnflessen.
0: Wat goed.
2: Dus als je het leuk vindt om een schilderij van een wijnfles te kopen.
0: Toepasselijk bij Wijn aan Zee.
1: Ik ben wel heel erg aan.
2: Dan moet je naar Wijn aan Zee. Ja. Dus,
0: nou, daar gaan wij zeker heen.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal top. Hartstikke goed, Carina. Mag ik jou hartelijk danken voor de bijdrage. En ik wens je nog een heel fijn weekend. Doe je nog iets met Tom?
1: Ja, je mag nog één ding zeggen. Ze wil nog één ding.
2: Ik ga nu naar het raadhuis, want ik heb zelf daar de pakje kunstkasten staan.
0: Oh ja, de pakje kunst, daar wil je nog vragen.
2: Daar ben ik vandaag en morgen.
0: Gaat het goed daarmee?
2: Ja, heel goed. Okay. Hij stond dus bij Hart in Haarlem. En nou, bijna alle pakjes waren dus verkocht.
0: Nou, wat goed.
2: Ik heb nu een hele nieuwe voorraad bij me.
0: Ja, het begon toen met €2, maar het zal nu wel iets duurder zijn,
2: nee,
0: of niet?
2: Nee, het is wel €6, dus je moet...
0: €6? Van... Goeiedag.
2: Ja, nee, dat komt niet door mij, hè?
0: Nee.
2: Dat komt door een landelijke keuze. Nee, want...
0: Ik wist niet dat je kwaad werd, maar... Nee, hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Maar het is gewoon een leuk initiatief. Leuk in zo'n... Zo'n machine dat je een kunstig iets eruit kunt halen. En ook leuk dat...
2: En Lola, die gaat zo lanceren.
0: Ja, hartstikke goed. Kunstkast. Ja, perfect.
2: Superleuk. Helemaal top. Eerste kind.
0: Zo is het. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Carina. En maak er nog wat van het weekend. Tot ziens.
1: Oké.
0: Wij gaan bijna afsluiten, want het loopt tegen 12. Hè. Gaan we nog wat muziek doen, Maya? Maya, bedankt trouwens voor de techniek.
6: Wat je wil.
0: En de muziek. Ja, we kunnen toen...
1: Hans, jij ook bedankt.
0: Ja, jij ook bedankt, Ger. Het was weer een fijne uitzending.
1: Het was een fijne dag. En het wordt vanzelf 12 uur.
0: Het wordt vanzelf 12 uur. Dat zeggen we altijd om 10 uur al.
1: Ja.
0: Dat het vanzelf 12 uur wordt.
1: Hoef niks aan te doen.
0: Maya, hartstikke bedankt voor de goede muziek die je uitgezocht hebt.
6: Prima.
0: En we gaan er nog met een heel klein stukje muziek. En dan krijgen we
1: een heel klein stukje.
6: Klein stukje Dubliners.
0: Ja, oké. De Dubliners.
1: Altijd goed.
0: Fijn.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt twee raketten en twee drones te hebben onderschept... die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis... vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen. Het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
3: You have an incoming transmission.
4: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
5: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
6: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.

0: Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen- en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
1: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort.

0: Goedenavond.
1: Ja, hallo, met Van Vliet uit de Da Costa-straat. Hallo.
0: Met Van Vliet?
1: Ja.
0: En wat wil je hem dan?
1: Nou ja, u bent toch verwaafd straat nummer 2 gegeven?
0: Ja.
1: Ik heb een portemonnee gevonden namelijk, met uw adres erin.
0: Mijn portemonnee?
1: Nou ja, dat vraag ik me dus af. Is die van u?
0: Nee, er is geen portemonnee verloren.
1: Ik heb hem vanmiddag gevonden.
0: Ja, wat voor portemonnee is dat dan?
1: Een donkerbruin leren portemonnee.
0: Ja.
2: Ik kan een klant wezen die jouw adres heeft opgegeven.
1: Ja. Dus ik vraag me af, er zat ook €275 in.
0: Zit er 275, dan is van iemand die hier geweest is.
1: Hoe bedoelt u?
0: Dat is een klant van mij natuurlijk.
1: Hoe bedoelt u dan een klant? Want ik begrijp er niks van. Heeft u een escortbureau?
0: Ik werk nog thuis een beetje.
1: Ik vind het een beetje raar verhaal eerlijk gezegd.
0: En wanneer heb je u gevonden? Vanmiddag?
1: Vanmiddag gevonden, ja.
2: Schutten.
1: Maar ik ga ophangen, want ik geloof er niks van uw verhaal eerlijk gezegd. Dus ik hou het geld zelf dan wel.
0: Ja, dan moet u dan naar het politiebureau heen.
1: Nee, dat doe ik niet. Je weet toch hoe het gaat? Die steken alles in de eigen zak.
0: Oh, ja. Dan mag ik uw adres niet weten.
1: U bent uit op die €275, begrijp ik.
0: Ik helemaal niet.
1: Jawel.
0: Maar ik ben er niet aan verleden.
1: Ik hoor het aan uw stem. U zit de boel te flessen.
0: Ik kan er zeggen, je kunt ze van mij nog wat kriegen.
1: Maar wie is die vrouw op de achtergrond dan? Is dat ook die van haar?
0: Nee.
3: Hallo meneer?
1: Ja, goedenavond.
3: Ik heb begrepen dat u een portemonnee had gevonden.
1: Ja, klopt ja.
3: Ja.
1: Vanmiddag. Ik begrijp er niks van, want ik hoor een man die maakt een beetje toespelingen van ik wil het geld wel hebben en kom maar brengen, maar...
3: Nee. Het is zo dat de vriend van mijn schoonmoeder die knipt nog wat klanten hier.
1: Hoe bedoelt u knipt?
3: Hij is altijd kapper geweest.
1: Ja.
3: En dus hij heeft hier nog wel eens wat mensen aan het huis.
1: Ja,
3: en dan
1: ja.
3: kan het zijn dat een van die mensen misschien de portemonnee verloren is en dat het adres van hem in zat.
1: Ja, en wordt dat knippen, gebeurt dat zwart neem ik aan?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, want ik ga natuurlijk even naar de politie met dit verhaal, dat is duidelijk.
3: Ja, maar waarom dan?
1: Nou ja, omdat ik denk dat u de waarheid niet spreekt. Dus vandaar dat ik uw verhaal...
3: Ja, maar goed,
1: vandaar dat ik uw verhaal in twijfel trek, begrijpt u?
3: Als mensen vanmiddag... Ja, niet vertrouwd.
1: Als mensen vanmiddag bij u geweest zijn om zich zwart te laten knippen voor een paar tientjes.
3: Ja.
1: En die mensen zijn de portemonnee kwijtgeraakt. Stel dat dat waar is, ja? En ik heb dat ding gevonden.
3: Ja.
1: Dan hebben die mensen toch zelf ook al door dat ze komen thuis zonder portemonnee. Had u dat al lang geweten?
3: Nou,
1: u zit de boel te bedonderen.
3: Misschien komen ze daar pas achter als ze voor de volgende keer weer moeten betalen.
1: En ja, dan is het niet de slimste, zeg. Als die na een dag erachter komt dat hij zijn portemonnee kwijt is. Dan moet hij nog na kunnen gaan, waar ben ik geweest?
3: Dan zal hij daarna gaan, dan komt hij bij ons terecht misschien.
1: En dan moet ik er maar achter komen dat u op uw blauwe ogen, op de eerlijkheid van u, zeg maar, die dat geld gaat geven.
3: Ja, god, ik bedoel, u belt nu toch ook op?
1: Ja, daar heb ik ook een spijt van eerlijk gezegd. Spijt als haren op mijn hoofd.
3: Nou meneer,
1: kijk, ik vind vanmiddag een portemonnee. Daar zit €275 in.
3: Ja.
1: Met een adres.
3: Ja.
1: Bondkwekerij 42.
3: Bondkwekerij?
1: Ja.
3: Dat is ons adres helemaal niet.
1: Oh, dan ben ik verkeerd.
3: Ja.
1: Neem me niet kwalijk.
3: Goedenavond, dag.
0: Goedendag.
1: Ja, goeiedag met Brigadier Baas, gemeentepolitie Enschede.
0: Ja, dat is mooi.
1: We hebben u op de korrel, meneer.
0: Ja, en dat is...
1: U knipt klanten zwart zonder bon.
0: Hoe komen ze daar weg?
1: Ja, dat hebben we afgetapt, de telefoonlijn. En daar heeft ons iemand gebeld.
0: Huh?
1: Die zegt, ja, je moet die mensen bellen, want er wordt zwart geld verdiend.
0: Oh.
1: U krijgt van mij een bekeuring.
0: Ja, dat moet u dan maar doen.
1: €10.
0: Waarom dat dan?
1: Ja, omdat u zwart gewerkt heeft.
0: Zwart verdiend?
1: Yeah.
0: Ja.
1: We hebben u op de korrel.
0: Ja, dat is mooi.
1: Anders komen we straks bij een arrestatie heen naar binnen van 55 man voor de deur.
0: Ja, dat is mooi.
1: Omdat u zwart werkt.
0: Ach, dat zwarte werk, meneer, u houdt toch in godsnaam op.
1: U heeft zwart gewerkt, meneer.
0: Ja, wat zwart gewerkt.
1: Voor hoeveel euro heeft u zwart verdiend?
0: Dat zal ik goed aan neus hangen.
1: Ja, die spreekt hij wel met de gemeentepolitie van binnen.
0: Ja, dat is heel leuk, dan moet u maar eens eventjes komen. Nou.
1: Ik kom helemaal niet voorbij en als ik voorbij kom, kom ik u ophalen en dan gaat u het cachot in.
0: Nou en?
1: Voor jaren.
0: Ja, doe maar.
1: Heeft u spijt van het zwarte werken?
0: Nog één keer, dan ga ik naar Haantrop, want ik moet u niet.
1: Wat zeg u nou?
0: Ja. Ik moet u helemaal niet.
1: Waarom niet?
0: Als u wilt komen, dan kom je morgen vroeg maar even voorbij. Bonjour.

ik heb tegenwoordig een vast schrijfadresje. En daar kom ik iedere dinsdagmiddag. Ik ga iedere dinsdagmiddag schrijven. Het is een fantastisch tentje. Ik weet niet, misschien kennen jullie het wel. Brownies and Downies, ooit van gehoord. Brownies and Downies, ooit van gehoord. Dat is, ik vind het zo te gek. En Brownies and Downies, voor de mensen die niet weten, wordt geleid door mensen met het syndroom van Down. En ik vind het daar zo leuk. En die mensen zijn blij. En die zijn voor. Als je ergens de gulden snede van de samenleving wil zien, moet je naar Brownies and Downies gaan. Weet je, die mensen die zijn trots. Die zijn hartelijk. Ik vind de naam niet zo gelukkig gekozen. Brownies and Downies, ik had eerder iets van Josties en Tosties. Had ik dan beter? Ja, hè? Ja. Hè? Dan gaat een beetje meer de breedte in qua assortiment ook, zeg maar. Hè? Josties en Tosties. Ik vind het daar zo fijn. Ik weet dat de eerste keer dat ik kwam was een dinsdagmiddag. En er stond een meisje bij de ingang. En zij was gastvrouw die dag. Dus ik kom eraan, ik had de laptop onder mijn arm. En ze heet Lucy. En Lucy had het syndroom van Down. Lucy heeft nog steeds het syndroom van Down. Het is nogal hardnekkig, zei ze laatst. Lucy is echt een schatje. Ik kom daar aan de eerste keer met mijn laptop onder mijn arm. En toen zei ik zo, hoi, zeg, zou ik hier mogen werken? En toen zei ze, dan moet ik even navragen. Dus zij loopt weg en ik leef achter. En denk, ja, heel bijzonder dit. En zij loopt naar achteren toe en ze gaat met zo'n bedrijfsleider praten. En zo naar mij wijzen en die bedrijfsleider die kijkt, die knikt. En zij komt terug bij mij. Ik heb het even nagevraagd, je mag vrijdagmiddag proefdraaien.

Brandweerman was het. Hij is één keer bij me over de vloer geweest. Die ramde meteen mijn ene gerfstuk omver. Een antieke vaas, zo'n jongen. Ik zeg, krijg nou de kleren. Dat is een vaas uit 1710. Oh, zegt hij, gelukkig maar. Ik was wel bang dat hij nieuw was. Maar ja, toen maakte hij op mij eigenlijk al een tamelijk uitgebluste indruk, hoor. Maar goed, ik geef het je te doen met die schoonmoeder van me. Het wijf dat had al twee kerels begraven. We vroegen ons allemaal af of ze al dood waren. Hij was ook de hele dag met dood bezig. Of hij zich nou moest laten begraven of cremeren. En tegenwoordig kon je je ook laten bijzetten in zo'n muur. Ik zeg, nou, met zo'n wijf zou ik geen risico nemen. Ik zou het alle drie doen. Ik zeg, als je er nou meteen aan het begin had neergeschoten, was je nou al lang en breed uit de gevangenis geweest. Want sommigen lopen alleen maar levend rond omdat het verboden is om ze af te knallen natuurlijk. Maar goed, zij was dan tegen begraven, want ze vond zo'n kist te duur. Ik zeg, nou, daar krijgen we bij jou gelukkig geen discussie over, want er zit genoeg vlees aan om er gewoon 6 handvaten op te schroeven. Trut die wel 180 kilo, man. Waar je ook ging zitten in de kamer, je zat altijd naast haar, weet je. Iedere keer dat ze zich had omgedraaid, was ze jarig. Het brandweermannetje van de moest tijdens de seks altijd het licht uitdoen, anders dan brandde hij zijn reet en de plafonnière.

Lieve vrouwen, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei in de afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens de seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet anaal doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest... Nogmaals, denk ik...
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargen. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Denk ik, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%. Waarom? Waarom? Omdat als ik het niet goed doe, pakt hij mijn haar vast en gaat er al het werk doen. Want wij doen alles. Zuigen is ook zoveel makkelijker dan likken. Je kan een ijsje niet verkeerd opzuigen. Terwijl je kan wel het bolletje, het hondje aflikken. En deze vergelijking slaat nergens op, maar ik vind het wel leuk. Kijk, een piemel is duidelijk. Tuurlijk, de een is dikker, de ander langer. Maar het blijft een piemel, terwijl vagina's, het lijkt niet eens op elkaar. Het doet mij altijd denken aan stopcontact in het buitenland. Drie gaatjes,

Dat gewoon vertellen. Vrouwen, ik ga iets vertellen over je man. Die man die al 2 jaar naast je zit, die al 10 jaar naast je zit, die al 100 jaar naast je zit. Maakt niet uit hoe lang. Want alle mannen zijn wat dat betreft hetzelfde. Vrouwen, let op. Komt-ie. Elke man wil een jongere vrouw. Ook die ene die nu naast je zit en zegt, ik niet hoor, schatje. Vooral hij. Elke man wil een jongere vrouw. Laat geen enkele man je wijsmaken dat hij het niet wil. Elke man wil een jongere vrouw. Maar vrouwen, wees niet bang. Je man gaat je niet zomaar laten voor een jongere vrouw, want hij houdt van jou. Dat is een ander niveau. En dat heb jij in je pocket. Dus wees niet bang. Maar in zijn hoofd wil elke man een jongere vrouw. Elke man. Laat je niet gek maken, vrouwen, door huichelaars. Er zijn zat huichelaars onder de mannen. Je hebt toch altijd een groepje van 5 koppels van een bepaalde leeftijd, vriendengroep. Dan gaat 1 koppel scheiden. Die man neemt een superjonge vrouw in de plaats. Dan gaan die 4 andere mannen huichelen bij hun vrouw. Nou, ik snap hem niet. Belachelijk! Hij zet zichzelf voor schut. Had zijn dochter kunnen zijn, dat doe je toch niet? Zo jong? Nou, belachelijk! Belachelijk! En s'avonds wanneer jij slaapt, ligt hij zo, ik wil ook.

0: Ik zou mezelf niet echt een spirituele jongen willen noemen. Maar ik ben wel een keer naar een medium geweest. Serieus. En ik geloof er eigenlijk niet in. Maar ja, deze had 4,5 ster. Dus ja. En medium Gonnie heette ze. Medium Gonnie. En zij kon contact leggen met overledenen. Dus ik denk, ja, niet gezond is altijd mis. Ik daar naartoe. En ze werkte in zo'n klein benauwd tentje zo. Dus ik daarheen en ik kwam daar binnen. En ik betaal eerst die 1400 euro. En toen vroeg ze, oké, met wie wil je graag contact maken? Dus ik zei van, ja, ik wil kijken eerst maar eens of er daar iemand is die zin heeft om met mij te praten. Ja, ik bedoel, als het niet van twee kanten komt, heb ik er sowieso geen zin in. Nou ja, had ze wel begrip voor. En ze werkte met schelpen, hè. Dus nou, toen ging ze zo zitten, zo. Dus hoofd achterover, legde ze hier een schelp, hier een schelp, hier een op de neus. En dan ging ze zo zitten. En dan ging ze een kwartier lang zat ze zo. En toen pakte ze die schelpen. En toen zei ze, nee, is niemand. Stilling, ja, oké, jammer dan. Dus ik wou al gaan. En toen zei ze, van nee, stop, zei ze. Wacht, iemand roept me. En ze legt die schelp weer terug. En toen ging ze, iemand roept me, hij is boos. Hij is boos vanwege de hond. De hond mag niet zo lang alleen in de auto zitten. Waarom hebben ze de hond zo lang alleen in de auto laten zitten? Hij is zo boos. En ik denk, hond alleen in de auto? Dat is om het twan. Ja, dat moet ik uitleggen. Om het twan, dat was een broer van mijn vader. En heel lang geleden, toen had Ome Twan een keer aan mijn vader gevraagd of mijn vader zo lang op zijn hond wilde passen. Want Ome Twan die ging een maand naar de Efteling. En dus mijn vader zei, het is goed. Maar toen op een gegeven moment was mijn vader, die was met die hond naar het bos gegaan. En toen was hij teruggekomen. En toen was mijn vader nog even de kroeg in gegaan, even een biertje gaan drinken. Maar toen had hij die hond achter in zijn auto laten zitten. Net op dat moment was Ome Twan thuis gekomen. En die trof bij ons helemaal niemand. Dus die raakte helemaal in paniek en die ging het hele dorp doorzoeken. En toen vond hij zijn hond alleen in de auto van mijn vader voor de kroeg. Nou, en ik weet nog toen de tijd dat hij toen heel boos was daarover. Ja, en kennelijk is dat destijds nooit goed uitgepraat. En nou vroeg hij dan via Ronnie of ik het daar nog een keer met mijn vader over wil hebben. En ik had daar zo geen zin in. Ik had zo geen zin in Ome Twan. Het was geen lul, maar zo'n fucking Brabantse ouwe hoer. Daar werd je helemaal scheidsziek van. Alleen maar gelul kwam eruit die vent. En alleen maar gelul over die hond. Ik zeg altijd, honden kennen meer vertrouwen dan mensen, zeg ik altijd. Een hond kende meer vertrouwen als een vrouw, zeg ik altijd. Want een hond zal nooit een mes in de rug steken, zeg ik altijd. En dan zei hij ook inderdaad, altijd. En je bent er helemaal gek van. Ook lachen als er niks grappigs was, weet je wel. Dan was ik een boek aan het lezen en dan kwam ik bij ons thuis. Zo, ben een boek aan het lezen. Dus ik zei tegen Gronie, ik zeg, oké, zeg maar tegen hem dat ik het met mijn vader over ga hebben, maar ik moet niet weg. Ze zei, nee, stop, wacht. En hij roept me, weer die schelpen. Weer een kwartier lang. En dan pakt ze die schelpen en zegt, ja, hij wou nog even weten, hoe is het nou? ik zeg, goed, maar ik moet niet weg. Nee, stop, zei ze. En ze pakt weer die schelpen en ze ging zitten. Een half uur. Een uur. Anderhalf uur. Toen pakte ze die schelpen. Zei ze, ja, hij wou nog even zeggen, hou door, hè. Nou ja, ik naar huis. En thuis ging ik meteen een bad, hè. Want Gonnie stonk heel erg, hè. En ik wilde die gore lucht van Gonnie van mijn lijf wassen. Maar daar kunnen ze niks aan doen, want paragnosten stinken heel erg, hè. En daar kunnen ze niks aan doen, maar door dat channelen, wat ze doen, dat channelen, daardoor komt heel veel druk op de anus te staan. Ja. En op een gegeven moment dan dat wil zeggen, dat de anus verliest het van het hiernamaals, zou je kunnen zeggen. Anyway, dus ik zat zo in bad en die gore lucht van me was. En ik ging zo lekker achterover zitten en ik hoor ik... Hoe lang woonde je nou?
1: Om het van?
0: Huurde dit of had het gekocht?
1: Om het van, wat doet u hier?
0: Oh, ik kan overal zijn. Nou, hè. Dat is het voordeel als je dood bent. Dan kun je overal zijn. En dan maakt tijd, ruimte, maakt allemaal niks meer uit. Hè.
1: Zeg maar, wat komt u doen?
0: Oh, ja, ik wil even vragen. Hebben al met jullie pap gepraat over die hond? Ja, maar dat kun je niet maken. Je kunt een hond kun je niet zo lang achterin de auto laten zitten. Hè. Dat weet jij ook wel. Ik zeg, om het twan, dat is 40 jaar geleden. Ja, maar goed, de tijd en ruimte mag voor mij allemaal niks meer uit nou, hè. Ik zeg, maar om het twan, ik wil even alleen zijn. Oh ja, dat snap ik wel. Hè. Dat heb ik ook wel eens. Hè. Ik wil even alleen zijn, hè. Ik wil even gewoon niemand om me heen hebben, hè. Dan wil ik wel lekker alleen zijn. Even lekker rustig zitten. Geen zeik aan de kop, hè. Dat snap ik heel erg goed. En dan ging je een half uur door over alleen zijn. En op een gegeven moment was hij eindelijk weg. Maar hij bleef terugkomen. En altijd op de meest ongemakkelijke momenten, weet je wel. Dan had ik bijvoorbeeld... Dan kon ik niet slapen. Oh, had ik iets belangrijks de volgende dag. Dan was ik gespannen en dan kon ik niet slapen. En dan in één keer... Kun je niet slapen? En nog een keer had ik me afgetrokken. En dan was ik klaargekomen. En dan in één keer... Zo, het kan er maar uit zijn, hè? En op een dag zat ik weer in bad en om het van was er weer. En hij was me weer in mijn oren neuken met de grootst mogelijke lulkoek. Ach, ik zeg altijd, Martin Inne, die vindt dit. Maar ja, een andere, die vindt dat. Kijk, je kunt het ene doen, maar je kunt het ook het andere doen. Als je de ene kant uitloopt, ja, dan kun je niet naar de andere kant. Je moet op een gegeven moment wel de ene of de andere kant uitlopen. Ik zeg altijd, maar je moet het ene doen, maar je kunt het ook net zo goed kunnen ook dan. Ik denk, ik trek het niet meer. En ik zat in bad en in een vlaag van paniek sprong ik op. En ik ren in paniek de straat op, spiernaakt. Die stem van ome Twan in mijn nek. Volgens mij ben je iets vergeten. Ik denk, ik moet iets doen. En toen zag ik zo'n gast lopen met een trainingspak en een rottweiler. Ik denk, oké, dan moet het zomaar. En ik haal uit en ik trap die rottweiler voor zijn smoel, zeg. En weg was hij. Oh. En zo zie je me weer, dames en heren. Iets kan dan wel bovennatuurlijk zijn... Maar dat wil nog niet zeggen dat het interessant is. He, ik zeg altijd... Laten we nou, voordat we ons bezighouden met die namaals... eerst eens de mysteries hier oplossen. De vragen, de onbeantwoorde vragen waar ik mee rondloop. En ik heb er een hoop. Bijvoorbeeld. Waarom zou je in godsnaam in de jury van een talentenshow gaan zitten... als je de kandidaten niet mag neuken?

0: whisky soda. Americano.
1: Als vrouwen een verhaal vertellen, dan gebeurt er ook iets. Daar snappen mannen geen fuck van. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan kan de pointe van hun verhaal, dat waar ze naartoe vertellen, dat kan zijn een gevoel wat ze hebben. Dat is genoeg. Dat is voor mannen is dat niet te bevatten, jongen. Dit is bijvoorbeeld een aannemelijk scenario. Dit is een geloofwaardige situatie. Stel, een vrouw is in haar keuken een verhaal aan het vertellen aan de keukentafel. Aan twee mensen. Aan een man en aan een vrouw. Zit ze een verhaal te vertellen. En zij is aan het oreren, jongen. Oh, ik was op vakantie in Nicaragua met Robert. En op een gegeven moment stonden we bovenop een houten toren. En toen kwam er een dubbeldekkerbus die helemaal in de fik stond. Die kwam recht op onze toren afrijden. En bovenop die toren waar wij ook stonden op dat niveau, liepen allemaal vleesetende ponies met hif rond. Nou, jongen, en op een gegeven moment, Robert die komt zo naast mij staan. Die slaat zo zijn arm om me heen. Die keek me recht in mijn ogen aan. Nou, toen voelde ik me zo gelukkig. En die vrouw die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment, oh, wat fijn. En die man die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment, en toen! Die in de fik stond, man. Wat? Oh ja, die zwaaide af en die reed er neer. Was toen gedoofd. Wat? En die pony stond met de hif. Oh ja, die bleek uiteindelijk bang voor ons te wijveren. Dat zullen we net zien. Mijn godverdomme 34 minuten van mijn leven naar zitten luisteren. Wat een kutverhaal. Maar dat is het verschil.

0: Voor je het weet ben je zo'n lul die op zaterdag het wagentje door de supermarkt duwt. Met zo'n gezicht van ik vind het helemaal niet erg om op zaterdag het wagentje door de supermarkt te duwen. Nou, als het ooit zover met je komt, denk aan mij. Ik heb het je verteld. Live in Middelburg. Ik heb het je verteld. En als iemand weet waar hij het over heeft, dan ben ik het. Want dan ben ik zelf wel een lul geworden, zeg. Vader van twee kinderen die onlangs in de story moest lezen dat hij gelukkig was. Nou, dan is het erg met je, hoor. Dan is het heel erg met je. Ik zei tegen mevrouw, je moet die bladen niet geloven. Maar de supermarkt. De supermarkt, daar wil ik het even met u over hebben. Er is toch inderdaad geen burgerlijker bijeenkomst dan de supermarkt. Alleen al die afdeling groente en fruit waar ze werkelijk te krenterig zijn. Om even iemand neer te zetten die even die drie tomaten voor je inpakt. Helemaal niemand, ik zie me dan nog de eerste keer binnenkomen. Er ging zo'n grote rol met van die zakken, ik geef er een ruk aan. Tjaka! Ik heb er nooit zo lang aan één in dezelfde zak staan rukken, zou ik maar zeggen. Enfin, ik pak een paar tomaten, ik doe ze in die zak, ik gooi ze in dat bakkie. Ik sta voor dat toetsenbord, daar staat dus alles op. Nou, of ik in Middelburg gewoon. Peren, stoofperen, handperen. Die zullen wel vrijgezel zijn. Vleestomaten. De mijne zijn gewoon van tomaten gemaakt. Anders had ik wel soepballetjes besteld. En op een gegeven moment kijk je om en staat er zo'n hele rij achter je. En midden in die rij staat altijd zo'n Vibra-jurk. Nou, dat hoef ik hier niet uit te leggen, denk ik, hè? U weet wel wat ik bedoel. Denk maar even aan je eigen schoonmoeder, weet je wel? Zo'n winkelende hinderwetvergunning, weet je wel? Zo'n lopende legbatterij, weet je wel? Zo'n eentje die er ook geen fuck te zoeken heeft, maar gewoon een beetje de eigen eenzaamheid staat op te lossen. En net op het moment dat jij niet kijkt, doet ze ook tak. Dus ik takka, takka, takka. Ik pak die bon, ik prijs dat mokkel af. Oprot, wegwezen, wegwezen, ja. Beetje agressief, ja. Maar die vrouw kon natuurlijk niet weten dat ze te maken had met een man. Met een man die beseft, ik leef maar één keer, ik ben maar één keer op deze aarde. En die man ziet zichzelf op de helft van zijn leven terug met twee kinderen in een getralied wagentje. Symbolischer kan het bijna niet. En als het ergens een plek is waar je jezelf terug ziet, is het in de supermarkt. Want in elke hoek hangt tegenwoordig zo'n grote ronde spiegel, weet je wel. Die dingen die je zo dik maakt. Tenminste, ik ben altijd een medisch wonder in die dingen. De bof aan twee kanten. En ik zag mezelf in die spiegel. Ik denk, ben ik dat? Gadverdamme, nee. Hè? Ik ben er zo'n lul die nog één keer terug gaat om te kijken of het niet aan die spiegel ligt. Maar, oh.
1: Ja, dit maar is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent, die bijna werd aangereden, gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
5: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En op zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma. Dus voor de zondagochtend tussen 9 en 10 zeg ik een hele goede morgen. En voor de mensen die in de herhaling luisteren op zaterdag een hele goede middag. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de eerstvolgende dame die we voor u gaan draaien is Astrid Maria de Becker. Maar u kent haar waarschijnlijk beter als Astrid Nij. Geboren in Amsterdam op 16 april 1949. Nederlandse zangeres en componiste. En ze is een contra-alt. In 1974 had ze in Nederland een hit met het lied Ik doe wat ik doe. En haar eerste echtgenoot was Leinhard Heijg, met wie ze ook na een echtscheiding nog steeds veel samenwerkte. En die grote eerste hit die ze maakte, 1974, hoort u nu Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Ik heb moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nooit.

Kas met Ik Hoor Nog Je Stem. Daarvoor hoorde u Benny Nijman tezamen met Bonnie Sinclair met Verder Valt Het Wel Mee. En over Corrie Konings gesproken. Corrie en de Rekels was een Nederlands muziekgroepje rond de zangeres Corrie Konings. De groep is vooral bekend met het hit Huilen Is Voor Jou Te Laat. In 1968 werd Corrie Konings ontdekt door Ries Brouwers. Konings was destijds 17 jaar oud en werkte daar toentertijd nog als kapster. Daarna zong ze al 2 jaar bij de groep De Mooks. De lokale platenhandelaar had haar horen zingen en hij had haar voorgesteld aan Pierre Carter. En Konings zong op dat moment bij het dansorkest De Rekels. Dat bestond uit gitarist Jacques Wachtmans, bassist solo-gitarist André de Jong, accordeonist Jos van Zundert en de drummer was toen de tijd Kees Dekkers. En Konings werd in 1973 vervangen door Hanny en De Rekels. Door Hanny. En Hanny in plaats van Corrie en De Rekels kreeg het de naam Hanny en De Rekels. Ja, eerst was het Corrie en De Rekels en later was het Hanny en De Rekels. En later had ze nog een succesvolle solo-carrière onder de naam Hanny. En de eerste single die Corrie en De Rekels in 1969 uitbracht was Vaarwel, Ik Zal Geen Traan Om Je Laten. En werd in de Veronica Top 40 nummer 22. En in Vlaanderen was het zelfs de nummer 6. Ik heb er andere voor u. Corrie en De Rekels met Hoog Daar Aan De Hemel.

Ja, dat waren Connie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. Hun grootste hit, of hun allereerste hit moet ik eigenlijk zeggen. En daarvoor hoorde u de Makkers met Zomerzon. En de volgende dame, hadden we het net ook al over, waren eerst Corrie en de Rekels en later werd het Hanny en de Rekels. En Hanny is de artiestenaam van Henny Doeland Lonis. En die is geboren, zij is geboren in Alkmaar op 8 mei 1956, Nederlandse zangeres. En ze werd ook wel aangeduid als Hanny Bakkum. En naast Corrie Konings, nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten, werd Henny Lonis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. En zij was toen 16 jaar oud. Met Mario zouden Hanny en de Rekels meteen hun groot succesnummer scoren. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de Daver in de 30. En ik snap het, want het is toch een van de mooiste namen die er is. Mijn ouders dachten er net zo over, vandaar dat ze hem ook Mario genoemd hebben. U hoort die grote hit van Hanny en de Rekels met...

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

0: oud-inwoner van Zandvoort. Oud-collega hier bij ZFM Zandvoort toen we nog in de Watertoren zaten. Zo weer twee locaties terug. Voor deze locatie zaten we midden in het centrum van Zandvoort. En daarvoor zaten we in de Watertoren die inmiddels verdwenen is. En een nieuw gebouw, een monument. Ja, ik vind het nog steeds bijzonder, hè? Een monument wat plat gemaakt wordt om er appartementen van te maken, weer in de oude staat terug. Dat kan volgens mij. Maar dat is mijn mening, hè. Heb ik gelukkig geen verstand van. Ik heb meer verstand van radiomaken. U hoorde Ria Valk als ik de golven aan het strand zie. En daarvoor hoorde u John Lammers met Ik Bewonder Jou. En de volgende artiest is Willy Alberti. Artiestenaam van Karel Verbrugge, zoals hij officieel heette. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En aldaar overleden op 18 februari 1985... was Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Presentator moet ik zeggen. Zo, het wordt tijd voor een bak koffie. Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. Die zowel het levenslied als opera kon hij ook prachtig zingen. En hij heeft natuurlijk ook bijzondere kinderen op de wereld gezet. Hè? Waarvan natuurlijk, waar hij vroeger mee zong, zijn eigen dochter Willeke Alberti. En haar zoon, ja, kennen we ook allemaal. Zingen, ja. Plaatjes draaien en op televisie zijn. Daar is die jongen goed in. Dus u hoort hem nu. Willy Alberti met Aan de voet van de oude Wester.
1: Ik

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Grammofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: was Rijk de Gooier met Johanna. En daarvoor hoorde u André van den Heuvel, Adelle, Leen en Piet Bambergen. We zijn toch om de wereld om elkaar, om elkaar. CFM Zandvoort, we wijken een beetje uit wat betreft de jaartallen. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag weer wat meer muziek uit de jaren 70, vorige week ook. En nu gaan we even terug naar 1980. We houden het op dat het plaatje in 1979 bedacht is. Om het maar een beetje goed te praten. Het is Bloem. Met het plaatje Even aan mijn moeder vragen. Is een lied uitgevoerd door Bloem. Het werd geschreven door Joost Timp. En de muziekproducent was Wil Hoebe. Het verhaal gaat over een jongen die geld verdient in een loket van de bioscoop. Die aan zijn loket een meisje ziet met wie hij uit wil. Zij weet het nog niet zeker en antwoordt even aan mijn moeder vragen. De tekst rept over een soort anachrisme. In de jaren 70 was de jeugd zo vrijgevochten dat aan mijn moeder vragen zo zelden voorkwam. Zoals de zanger ook meedeelt, hij is er niet rouwig om. Hij heeft een afspraak, hoewel ze voor 12 thuis moet zijn. En Tim belicht in het Vrije Volk toe dat het liedje al eerder geschreven had. En dat Hoebe het bij toeval hoorde. Dus ja, dan komt het weer overeen. Bedacht in de jaren 70 en uitgebracht in 1980. Hier is Bloem met Even aan mijn moeder vragen.
1: Bloem.

0: Zo, even een klein blokje met reclame wat u allemaal kan verwachten. Nou, op zondag na deze uitzending is het tijd voor ZFM Jazz. En als u op de zaterdag luistert in de herhaling, dan is het tijd voor Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En tot zover ook dit programma Zandvoort uit Zandvoort voor vandaag. Het zit erop, een uurtje is kort. Onderweg zometeen nog, we hangen ons op Boudewijn de Groot met Strand. Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijne zaterdag. Als het zaterdag is, de herhaling. Op zondag een hele fijne zondag. Veel plezier met ZFM Jazz. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Ik zeg tot ziens.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland. Dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band. Dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig kom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. Op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand.
2: Maar dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Altijd een goed begin is het halve werk. Nou, dat geldt zeker ook voor deze platen die we voor je draaien. Whitney Houston en Love Will Save the Day. Het is even na 2 uur op zaterdagmiddag. Ik dacht even dat het zondag was, Benno. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob. Ja, ja. Het is een beetje verwarrend.
0: Beetje verwarrend. In één keer de Formule 1 race op de achtergrond aan.
1: En weet je hoe dat komt?
0: Geen idee.
1: Nou ja, dat komt omdat in dat Arbitrion of zoiets... een vreselijke naam trouwens. En daar is morgen, 27 september... is daar een nationale herdenkingsdag. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de tweede. Nee, nee, niet de eerste. Die was misschien een wat kleinere oorlog. Nee, de tweede. Karabach-oorlog was een oorlog van 44 dagen. Die was gelukkig snel afgelopen. En dat was in een oorlog die werd gevoerd in 2020. En nou, die wordt morgen dus in dat land, waarvan ik de naam niet uit kan spreken, wordt het dan...
0: Azerbeidzjan.
1: Ja, wordt het er allemaal herdacht. En vandaag dus de Formule 1, die race die een beetje op zijn eindje loopt. Hè?
0: Ja, want... ja, zeker. En we zien dat Russell op dit moment op de eerste plek rijdt, gevolgd door Piastri. En Max Verstappen op P3.
1: Ja.
0: Dus hij gaat voor het podium.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar hij moet eigenlijk zijn teammaat voor laten gaan, want die is sneller.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat Max dat niet toelaat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus nou, we houden het in de gaten uiteraard ook tijdens deze uitzending.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er weer bent, Benno.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat betekent de laatste zaterdag van de maand alweer.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Nou ja, en dit eerste uur, laat ik het maar per uur doornemen, gaan we met, straks bellen met Ruud Kloek, voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade. Want ja, die reddingsbrigade van Bloemendaal, die is morgen betrokken als EHBO-vereniging, in die zin dan, bij de 40ste halve van Haarlem. Nou, en dat is natuurlijk wat. Er komen 14.000 deelnemers gaan van start. Dat is een recordaantal op dit feestje. En die trekken zondag dan de hardloopschoentjes aan. En nou, die gaat het hele parcours en die schampen als het ware Zandvoort. Want ze gaan niet door Zandvoort heen, maar langs Zandvoort. En over het parcours heb ik het straks wel even over met Ruud. Want dat is in de loop der jaren veranderd.
0: Nou, ja, jij zegt de 40ste editie alweer. Ja. Maar was dat niet voorheen de trosloop, Benno?
1: Ja, dat was de trosloop.
0: Ah,
1: ja.
0: Oké, zo ken ik hem weer.
1: Ja, ik ook. En daar stonden natuurlijk allemaal tv-camera's. En er was heel veel slag werd daar uiteindelijk van gedaan van die hele dag. En, en ik heb hem zelf als verslaggever 2 keer op een motor gedaan. Maar de allereerste keer werd ik door de hoofdredacteur Marcel Kleren met een hele zware mobiele telefoon heb ik hem hardlopend gedaan. En gelukkig was de batterij na halverwege leeg. Want ik was het wel een beetje zat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Kan je voorstellen, hardlopend. En dat je dan zo'n mobiele telefoon nog eens een keer in een zakje meesleept. Dat is... Maar goed, dan was ik nog jong en sterk. Dus het is allemaal gelukt.
0: De beer was los, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, Benno, ja, dus dat de half van Haarlem. Daar horen we zo dadelijk wat van over van Ruud.
1: En voetbal natuurlijk.
0: En voetbal hebben we vandaag. We spelen vandaag thuis op het Duintjesveld tegen Buitenvelders. Het is de tweede wedstrijd in de nieuwe competitieronde.
1: Oké.
0: En Piet is daar uiteraard bij. Zit lekker in het zonnetje waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Hij gaat ons zo dadelijk alles vertellen, even 2:30, want de wedstrijd begint om 2:30.
1: Ja, en Buitenveld, dat is Amsterdam, hè?
0: Is Amsterdam.
1: Ja, ja. Dan rond 2:15 komt Debbie Emmerich, zij is historicus en oprichter van onsinheemsleven.nl. Dan kan je vast kijken, een hele mooie website. En wij gaan het hebben natuurlijk over, ja, het is van dit jaar 200 jaar Zandvoort als badplaats, maar Zandvoort als woonplaats is vele malen ouder. En Debbie die gaat daar het nodig over vertellen.
0: Hé, hey, want ik ken wel Zandvoort 700, maar...
1: Het is nog ouder.
0: Nog ouder?
1: Nog ouder.
0: Oké, nou dat horen we straks in het tweede gedeelte van het eerste uur.
1: Oké.
0: Nou, dat was hem eventjes.
1: Ja, ja, ja. En nu muziek, hè?
0: Lekker. Wat gaan we weer een lekkere jaren 80 plaat draaien.
1: Oh, ja,
0: oké. Ik zit weer op mijn stekkie, dus daar komen ze weer voorbij. 21 graden op het weerstation. En hoe warm was het daar bij de Gertenbach?
1: 27.
0: 27 graden. Lekker weer hier in Zandvoort. Oh.

0: ook aan de muziek. Ruim 21 graden en genieten van het mooie weer. Ik zou even een terrasje gaan opzoeken. En inderdaad van deze zonnestralen, die we ook nog volgende week krijgen trouwens, genieten. Het weer heb je straks om 14:30. Maar eerst gaan we naar Bloem. Nou, ik weet niet of hij in Bloemendaal zit.
1: Nou ja, dat gaan we even vragen. Want onze radiovriend Ruud Kloek, voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade. Goedemiddag Ruud.
2: Hey, goedemiddag.
1: Die zit net zoals wij ook gezellig naar de Formule 1 wedstrijd te kijken.
2: Ja.
1: Dat is een vaste traditie hè, van jullie. Ja,
2: dat hoort al met elkaar gaan we kijken. En de bruine fruitschaal erbij.
1: Bruine fruit.
0: Ja. Hey, jullie zitten op de post dan de Formule 1 te kijken.
2: Ja.
0: Ah, wauw.
2: We hebben zo'n mooi groot scherm, hè, dus dat is ideaal.
1: Ja. En er is veel belangstelling voor, hè, want het zit aardig vol altijd. Hè.
2: Ja, dat is altijd wel, ja. Dat is gewoon gezellig.
1: Ja. En Ruud, heb je de EHBO-koffertjes al klaar voor morgen? Want er komt 14.000 man langs, hè. Dus,
2: ja, maar het wordt wel groot, hè. Die loop wordt echt groot. Ja, dat gaat. Dat doen ze echt goed.
1: Ja. Maar ik verwacht, tenminste, dat is mijn idee, dat vaak aan het eind van de halve marathon, dus 21 kilometer, dan pas ontstaan de problemen. Maar ze hebben het een paar jaar geleden, hebben ze de route omgedraaid. Hè? Ze komen nu over de Zeeweg naar je toe.
2: Ja, volgens mij is dat om bij de Zeilstraat en de stad en zo, om het beter te laten regelen, zeg maar, met het lopen. Hebben ze toen omgegooid. Ja, prima joh. Maakt ook voor ons niet zo. We staan toch op de route. En,
1: ja.
2: Maar het zijn er 8500 geloof ik, die alleen om de halve marathon gaan lopen.
1: Oké.
2: Dat is wel wat hoor.
1: Ja. Er zitten ook veel kinderen zitten erbij en die gaan natuurlijk dat rondje rond de kerk doen.
2: Ja, die komen nog apart erbij. Ja.
1: En Ruud, het is niet voor de eerste keer dat jullie dit doen, toch? Jullie zijn toch vaste
2: prik? Wij doen het vanaf het begin in 1985. De Trosloop en zo lang doen we het al. Daar kwam Marcel Tabbers, die daar waterpolder ik altijd mee.
1: Ja.
2: En die werkte bij Sportsupport. En die zei, ja, ik heb een paar mensen tekort. Kunnen jullie een stukje zeeweg en een stukje zand voor doen?
1: Oké.
2: Nou, toen hebben we gezegd, oké, doen we. Want Marcel is ook lid bij de reddingsbrigade.
1: Ja.
2: Dus dat deden we. Ja. Nou, die is al jaren weg, maar we zitten er nog steeds aan vast.
1: En nog steeds datzelfde traject?
2: Wij doen niet zo heel veel. We staan bij het tunneltje in Zandvoort en dan bij Manege de Baashoeven. Dan bij de kop van de Zeeweg, bij de Bokkendorres.
1: Oh ja.
2: Waar het fietspad naar het Brouwskoortje is.
1: Ja, dus die
2: punt hebben wij.
1: Okay.
2: Dan staan we de route aan te wijzen voor de mensen en eventueel EBO te doen. Dus,
1: maar route aan te wijzen voor de mensen, dat is toch wel duidelijk?
2: Als bijvoorbeeld, ze komen nu van de Zeeweg af en dan moeten ze het Duinpuppetpap op pad op bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus dan zeggen we, die moet die kant op.
1: En
2: als ze van het Brouwskoortje afkomen, je moet de Zeeweg op. Ja, het wijst voor zich, maar je hebt toch soms mensen bij die...
1: Rechtdoor willen.
2: Ja.
1: Die denk ik gelijk de boulevard af.
2: Eerst stonden we andersom natuurlijk, kwamen ze uit Zandvoort.
1: Ja.
2: En dan waren er wel mensen, die kon je wel merken dat die eigenlijk te weinig getraind hadden en te moe waren.
1: Okay.
2: En dan dacht je wel aan, moest je echt wel zeggen, je moet die kant op, weet je wel. Ja, maar nu beginnen ze bij ons, dus zijn ze nog redelijk fris.
1: Ja. Ja, inderdaad. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel, als je richting Bloemendaal aan zee gaat, ga je natuurlijk wel omhoog, hè. Dus dat is wel even een extra inspanning.
2: Ja, vroeger liepen ze over de boulevard.
1: Ja.
2: En dan leek het alsof je altijd wind tegen hebt. En nu lopen ze door de duinen heen. Ja. En dat scheelt toch wel.
1: Ja.
2: Dat is een lekkere loop ook, vinden ze. Dus,
1: Oké. Ja. Nou, ik vond het altijd wel zwaar. Omdat in die duinen, daar A, heb je geen publiek. Dus je wordt niet aangemoedigd.
2: Nee.
1: En B,
2: je hebt geen publiek. Nee.
1: Het kan ook snoeiheet zijn in die duinen. Dus,
2: ook dat. Ja.
1: Dus, goed. We gaan en morgen mooi weer voorspeld.
2: Ja, goed weer. Ja, dat is natuurlijk toch een link met warmtevervanging.
1: Ja.
2: Dat het niet heet worden.
1: Ja.
2: Ja, ze hebben nu EMS erbij. Dat is echt een professionele organisatie, zeg maar. Die doet ook Mystery Land en op het circuit en allemaal dingen. Ze zijn echt topmensen.
1: Ja.
2: En dus ze hebben wel, dat zijn ook vaak artsen en verpleegkundigen die erbij staan.
1: En
2: dat is wel fijner voor de veiligheid. En mocht er wat misgaan, dan, dan heb je deskundigen bij de hand.
1: Precies. Want ze hebben in de stad natuurlijk een post, maar Kraantje Lek, hadden ze daar ook een post?
2: Ja, bij Kraantje Lek hebben ze een extra hulppost en op de Grote Markt.
1: Ja.
2: Dus dat is wel fijn, want als je onderweg dan iemand hebt, kan je hem gewoon bij Kraantje Lek bij de deskundigen afzetten. Precies, dus dat is precies. Wel mooi.
1: Ja. Houden jullie nou ook rekening eigenlijk mee dat als er iemand zeg maar, die zeeweg omhoog is gelopen, dat die toch een beetje oververhit is of helemaal oververhit is?
2: Ja, we letten er wel op. En, maar ja, goed, we hopen er niet mee te maken, maar nee. We letten er wel op. En we hebben ook een auto rondrijden.
1: Oh, oké, okay. Dus je pakt hem op en je pleurt hem in zee.
2: Ja, ja.
1: Om af te koelen.
2: Ja, wij rijden met de auto rond en als het wat is, dan brengen we hem naar de kraantje lengte.
1: Oh ja, oké. Want hoe warm is de zee nu, Ruud?
2: De zee 19,5 graden, dus dat is nog goed te doen.
1: Oh, oké. Want het begint al een beetje af te koelen blijkbaar, hè? Want
2: ja,
1: rond 20.
2: Ik ben vorige week nog in geweest, is heerlijk hoor.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: En het seizoen zit er een beetje op, hè? Strandseizoen.
2: Ja, voor ons is het laatste weekend.
1: Okay.
2: In oktober gaan we in Bloemendaal de paviljoens dicht, zeg maar, ja. De gewone paviljoens, de afbreekpaviljoens.
1: Ja.
2: De vaste paviljoens blijven natuurlijk wel open, maar de anderen gaan dicht. Dus tot 1 oktober mogen die verkopen en dan gaan ze weer afbreken.
1: Ja, en dan wordt het weer rustig in Bloemendaal.
2: Ja.
1: Ja, en wat ga je van de winter doen dan?
2: Nee. Nou, ik zit ook nog bij een zwemvereniging, hè? Dus ja. Ik heb nog zat te doen.
1: Oké, oké.
2: Hey, we gaan onderhoud doen van het materiaal ja. En ja. Komt wel goed.
1: Komt helemaal goed. Oké, Ruud. Nou, dankjewel voor je bijdrage.
2: Ja, jullie ook.
1: En we spreken elkaar weer.
0: Ja, fijne race nog verder, Ruud.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, geniet ervan.
1: Hoi.
0: Tot de volgende keer. Dag.

0: Ken je hem nog, Benno? Oud-collega Rijn van Lunteren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en Rijn die wilde deze plaat heel graag hebben. Dus, en ik had hem in mijn collectie. Dus, maar ik denk wel een leuke plaat om een keer te draaien ook. Dus,
1: ja, nou Rijn, ik hoop dat je er tevreden mee bent.
0: Dat hoop ik ook. Ja, anders is het voor niks geweest.
1: Dan krijgt hij klappies.
0: Zeker weten.
2: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, kijk maar naar buiten. Het is stralend weer.
1: Ja, het is stralend weer. En dat blijft ook de komende weken wel zo. Morgen natuurlijk, 27 september. Wanneer de halve van Haarlem wordt gelopen. En dat is over het Duimpieterspad. Dat zei Ruud Kloet net. Hè. Dat is het duimpad achter het circuit langs. Naar Nieuw-Noord. Maar ze gaan Nieuw-Noord niet in. Dan gaan ze het viaductje onderdoor van het spoor. En dan huppatee weer duin in richting Bentveld. Nee, richting Kraantje Lek natuurlijk. Dat zeg ik verkeerd. Morgen dus 70% kans op zon. En eens even kijken. Met een UV'tje van 3. Dus ik weet eigenlijk niet of je dan moet. Dus meer dan 21 graden wordt het dan in Zandvoort. En nou ja, verder blijft het lekker droog. Maar het wordt ook weer erg warmer op.
0: Volgende week, hè?
1: Ja, ja, ja. Zandvoort, we zeiden net met een grap dat het Gertenbach College vandaag 27 graden geeft. Maar dinsdag wordt het 26 graden. Is
0: echt
1: voorspeld.
0: Waar?
1: 75% kans op zon. Dus dat is heel netjes. Er komt ook nog een beetje regen. Dat doen we op maandag. Dan is een druppeltje regen. Anderhalve millimeter met 50% kans op regen. Dus ja, dat is een beetje gokken of dat allemaal wat gaat worden. De meeste kans trouwens op regen is op aanstaande donderdag. Dan hebben we 95% kans op regen met 9 millimeter. En dat is inderdaad toch wel een lekkere plant water wat dan op ons afkomt.
0: Nou, dat moet mijn vertrekdatum van de vakantie zijn dan. Ja. Ja. Ik ga even wat regelen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, aangeschoven in onze studio is Debbie Emmerich. Debbie, welkom.
3: Ja, goedemiddag.
1: Wat is voor jou lekker weer?
3: Nou, ik hou sowieso wel van een wild zeetje.
1: Wild zee? Oh, ja, dan moet het wel ook flink waaien.
3: Ja, lekker, lekker wild de zee.
1: Ja. Daar heb ik het nog niet eens over gehad. Maar dat staat ook niet in mijn programma. Misschien moet ik naar beneden scrollen voor de wind.
0: Ja, en zeewatertemperatuur?
1: Ja, dat was 19 graden. Hè. Dat blijft voorlopig wel zo. Ik heb nog geen windsnelheden hier in dit schema staan. Maar een windkrachtje is 5 of 6, dat zie je wel zitten, Debbie.
3: Oh ja, dan word ik helemaal blij van als die zee echt lekker wild is. En dan ga je zo lekker rennen over het strand. Woehoe!
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, ja.
0: Nou, en is kitesurfen wat voor je? Of,
3: nee, mij niet gezien hoor. Nee.
1: Ja. Je blijft gewoon lekker op het strand.
3: Ja, zeker. Ja. Lekker kijken.
1: Ja, precies. Nou, met Debbie praten we straks verder, maar we gaan eerst naar muziek en voetbal.
0: Zeker weten, ja, want Piet is bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Buitenveldert uit Amsterdam. En eens even kijken hoe dat gaat aflopen. 2:30 is de wedstrijd gestart, dus net eigenlijk, hè. Dus straks meer daarover van Piet Pijper.

0: van de J. Kaals Band hoorde je hier. En dat was Freeze Frame. We gaan naar Duitserspel toe, naar Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag. Ja Piet, het is alweer een hele tijd geleden dat ik jou op de radio heb gesproken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Rob, ja dat is inderdaad een tijd geleden. Dat was een thuiswedstrijd vorig jaar denk ik een keer.
0: Ja zeker, ja, vorige seizoen nog.
1: En nu zijn we weer voor het eerst thuis aan het voetballen. Dus, we zijn 5 minuten geleden gestart en na 4 minuten maakten we tegenstander 1-0. Dus we zijn met 1-0 achter.
0: Hmm.
1: Dus de start is niet zo helemaal erg glorieus. Dus.
0: Nee, en vorige week speelden we uit, hè? Ook al de eerste wedstrijd in de competitie.
1: De eerste wedstrijd speelden we uit in Amsterdam, ja, bij Zwift. Daar kan ik wel wat over vertellen.
0: Ja, hoe is dat afgelopen? Positief?
1: Nee, we hebben 2-0 verloren voor. Dat is een redelijk goede tegenstander. En de reden dat wij op zondag speelden is als volgt dat zeg maar in de nieuwe indeling van de KNVB zijn de zaterdag en de zondag derde klasses, maar ook tweede klasses en de vierde klasses bij elkaar gedaan. En dat betekent dat wij in een afdeling met 13 ploegen zitten. En er zitten 5 zondagclubs bij en 8 zaterdagclubs. Dat betekent concreet dat als er een zaterdagclub thuis speelt, speelt hij thuis op zaterdag. En als hij uit moet naar een zondagclub, dan speelt hij, wordt dat op een zondag gespeeld. Dus de zondagclubs spelen op zondag en de zaterdagclubs op zaterdag doen thuiswedstrijden. Dus we moeten dan ook 5 keer moeten we op een zondag naar een uitwedstrijd. Dat was dan vorige week de eerste, Amsterdam. Dat was Zwift. We hebben ook nog Zwanenburg in Zwanenburg, DSS in Haarlem. En nog 2 Amsterdamse clubs die ook op zondag spelen. En daar moeten we dan op zondag heen. Dat is best lastig. En ook voor de clubs die op zaterdag op zondag moeten spelen, maar ook voor de zondagclubs die op zaterdag moeten spelen, dat is natuurlijk veel meer. En die moeten gewoon 8 keer moeten ze naar buiten op een zaterdag, terwijl het een zondagclub is. Dus het is allemaal een beetje wennen. De KNVB heeft het doorgedramd. Er zijn allemaal rechtszaken gevoerd, maar die hebben de clubs niet gewonnen. Dus vandaar dat we nu tegen een zaterdagclub spelen vandaag bij het Veldert. En vorige week zondag tegen Zwift, een zondagclub.
0: Ja, kan je wat vertellen over het elftal op dit moment? Is dat heel anders dan verleden jaar?
1: Nou, dat is niet heel anders dan verleden jaar, nee. Er zitten op dit moment denk ik 2 of 3 andere spelers in, maar dat is minimaal. Want we hebben 1 jongen, Fernando Lewis, of geen Fernando Lewis, maar Franklin Lewis. Een broertje van in het verleden, Fernando Lewis. Dat is de enige nieuwe speler eigenlijk. En de rest is toch allemaal een beetje wel bezetting die de vorig jaar ook was. Dus ja, dus we hebben ook nog wat Karsten Vries speelt mee. En Jesse de Haan, Steenkist. En dan gewoon Ortman Tertoet, Koen Magielsen. En in de goal Luca Blom. En ook, ja, we hebben eigenlijk maar 1 of 2 nieuwe. We zitten straks misschien, we zitten wat jongere spelers, jongere talenten. Die zitten op de bank op dit moment en die komen er misschien nog wel in straks. Maar op dit moment is het bijna de ploeg van vorig jaar. En we missen dan vandaag Nijs Verberg, die is inmiddels ook wat ouder natuurlijk, die hem geblesseerd is. Karsten Vries was vorige week ook geblesseerd, die is er nu wel weer bij. En Jesse Daan was vorige week ook geblesseerd, die is er nu ook weer bij. Dus de trainer die sprak ik voor de wedstrijd, die had wel vertrouwen erin. Die was vorige week ook op zaterdag bij Buitenvelder bezig kijken. Hij zegt, nou ik heb ze zien spelen en ik zie wel mogelijkheden om vandaag 1 of 2 puntjes te halen. 1 of 3 puntjes.
0: Ja, maar nu staan we wel achter. Dus,
1: Ja, het is een beetje een aanval over rechts van Buitenvelder. En volgens mij werd er gevlagd voor buitenspel. Maar de scheidsrechter was redelijk resoluut en zei geen buitenspel. En het bal komt voor de goal en werd van ongeveer een meter afstand heel simpel in het doel getikt. Dat was na 4 minuten. Inmiddels zitten we in de 7e minuut. Of al in de 9e minuut. En zijn we wel wat in aanval, maar het is een beetje aftast en die tegenstander hebben ook niet veel zin meer natuurlijk nu. Die zijn 1-0 voor, dat is mooi. En die hebben ook niet veel drang om naar voren te gaan, die wachten even rustig af. Dus dat is een beetje de stand van zaken op dit moment. 1-0 achter, ja, dus kan er niks beters van maken eigenlijk. In de aanval, daar gaat hij. Boom! Oh, wat een kans voor Fernando Lewis. En 5 meter van de goal en hij schiet het ver over. Jammer als we tegelijkertijd er meteen in gekeurd.
0: Oké, nou Piet, dankjewel voor dit moment. En als er wat verandert daar op het veld, dan horen we dat graag van je.
1: Ja.
0: En anders nemen we straks weer contact met je op.
1: Heel goed,
0: oké, 0-1 tegen Buitenvelder daar op Duintjesveld. Ja.

0: Het was even grabbelen in de oude doos voor deze van Spooky and Sue. En Swinging on a Star. Lekker gezellig muziek, zo op de zaterdag. En een drukke studio ook te zien trouwens op de webcam. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. En dan zie je onder meer Debbie achter microfoon 2, Benno.
1: Ja, inderdaad. En, maar over gezelligheid gesproken. Morgen wordt het ook heel gezellig aan de, op de Tolweg, waar deze studio gehuisvest is. Want morgen is het tol tot tol. En daarom is de, volgens jou is het de laatste evenement in de Zandvoort 200, hè?
0: Ja, dat had ik begrepen.
1: Oké. Nou ja, dan wordt er, ze gaan allemaal op straat eten. En de Tolweg zal wel afgesloten worden, denk ik. Verder is DJ Ladymix, komt gezellig muziek maken. Lokale lekkernij. Wat is een lokaal lekkernijtje van Zandvoort?
0: Een haring, denk ik. Of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, daar hoort een haring bij.
1: Jij als historicus, weet jij dat toevallig?
2: Ja. Nou, amateur-historicus nog meer.
1: Ja, goed.
2: Ik ben dan pas begonnen eigenlijk.
1: Oh, nou, maakt niet uit. Maar ja. Heb je dat al voorbij zien komen? Een typisch Zandvoorts gerecht?
2: Oh ja, zeker. Ja.
1: En wat is dat dan?
2: Nou ja, het was altijd vis en zo over het algemeen.
0: Ja, en de duinpiepers, hè, natuurlijk.
2: De duinpiepers, de aardappelen, de duinen. Ja, dat is wel mooie geschiedenis.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. En foodtrucks, natuurlijk oud-Hollandse spelletjes. Die kan je morgen ook doen op de Tolweg. En het verhaal, de weg naar Zandvoort. En dat gaat met een paardentram. Oh, die rit is al helemaal vol, dus daar kan je niet blijkbaar niks meer mee opdoen. Maar verder is iedereen welkom.
0: Zeker, even aanschuiven voor een hapje en een drankje.
1: Nou ja, wie ook is aangeschoven bij ons in de studio is Debbie Emmerich. Want Debbie, ja, 200 jaar Zandvoort als badplaats. En Rob zei net in 2004 Zandvoort 700, dat was dan als woonplaats. Mm-hmm. Maar ik heb van jou begrepen dat Zandvoort eigenlijk nog veel ouder is.
2: Ja, zeker.
1: Hoeveel ouder?
2: Ja, ik heb wat meegenomen aan werk waar ik onderzoek naar doe qua bronnen.
1: Ja.
2: En als je echt helemaal teruggaat, dan ga je echt zeker wel naar 200.000 jaar geleden.
1: 200.000 jaar? Oh, Rob.
2: Ja.
0: 200.000 jaar.
2: Van,
1: jouw familie is nog ouder.
0: Ja. Oh, joh.
1: Ja. Wat, hoe zag het leven er dan uit in Zandvoort?
2: Ja, toen was het eigenlijk nog helemaal geen dorp eigenlijk.
1: Nee, want die hebben ze 700 jaar of plus. In 2004 werd 700 jaar Zandvoort als bad of als woonplaats gevierd. Hè? Als, dat klopt. Ze hun rechten kregen.
2: Ja, klopt.
1: Maar toen, daarvoor was het een nederzetting, moeten we dat voor ons zo voorstellen?
2: Poeh, dan zit je meer te denken aan de tijden van Doggerland en zo. Dat echt alleen maar gewoon land was en mammoeten, rendieren, de steppenwiesen die we
1: Wacht
2: hebben
1: even,
2: gehad.
1: Debbie, mammoeten?
2: Ja, ja mammoeten uit de ijstijd en zo, die hebben we toen gehad.
1: Oh ja?
2: Ja, echt voor, echt heel ver voor hoor. Dat stonden we allemaal nog niet.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: Dus door de waterleiding duinen liepen grote mammoeten.
2: Ja, feitelijk wel. Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: En dino's? Ja, die hebben we nou in de boulevard natuurlijk. De dino's.
2: Oh, ja, klopt. Ja.
1: Ja, die ook?
2: Ja, die zitten bij Holland Casino nu.
1: Ja. Maar liepen er ook T-rexen door de duinen?
2: Dat zou best kunnen, ja.
1: Ja. Of waren het helemaal geen duinen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een vraag, hè?
2: Het was toen allemaal moeras. En allemaal dat je met een boomstam kano en zo er doorheen ging. En, terpen en met huizen met van riet en zo.
1: Oh, rietenhuizen leefde men. Ja.
2: Die hebben we toen ook allemaal gehad in het verleden.
1: Oké. Maar het klinkt een beetje armoedig, rietenhuizen. Mm-hmm. Maar waar haalden ze het riet al vandaan? Want groeit riet niet in, in de kanalen van de waterleidingduinen zie ik wel riet staan. Maar...
2: Nou ja, ik heb in ieder geval wat voorbeelden mee van hoe ons leven er toen uitzag. Maar dat was 600 na Christus.
1: Ja. Dat is inderdaad ook wel lang geleden.
2: En dan heb je zeg maar deze rieten woningen.
1: Oh, vrij grote rieten woningen zien we eigenlijk. Dat zijn eigenlijk boerderijen. Hè?
2: Boerderijen zijn dat. En dan was het een boerderijwoonhuis.
1: Ja.
2: Toen waren we allemaal nog van de schapen waar we de wol en de sokken van mee maakten.
1: Oké. En dat doet me denken aan Drenthe. Daar in deze, zeg maar,
2: zou je wel denken, ja.
1: Ja, een beetje stolp, woonboerderijen noemden ze dat.
2: Ja, zoiets.
1: Daar moeten de mensen een beetje aan denken.
2: Ja.
1: Nou, we moeten echt vooral nu de camera zetten. Dan kan je meekijken. Dat is wel leuk. Ja. Hoe lang ben je al, doe je al historisch onderzoek naar Zandvoort?
2: Ik ben eigenlijk begonnen in 2012 met eigenlijk mijn stamboomonderzoek. Van, ja. Goh, ik had de vraag van, goh, waar kom ik vandaan en wat is mijn identiteit?
1: Mm.
2: En toen kwam ik eigenlijk uit de lijnen van mijn opa Jan Bakker. En die, die is geboren in Bloemendaal. En mijn gevoel zegt heel erg, omdat ik ook veldwerk erin doe, van, dat mensen allemaal in de duinen zijn geboren, hebben gewoond en hebben geleefd. Zoals mijn overgrote opa is jachtopziener geweest.
1: Mm.
2: En die heette Leen Bakker. En die had dus ook een broer en dat was Cor Bakker. En die staat zelfs ook nog in een boek met een zwart-wit foto. Die heb ik trouwens ook mee.
3: Ja, het is radio hoor, Debbie, dat is niet te laten zien.
2: Maar dan heb je een beetje een idee. En, ja. Dit was zeg maar het huis wat eigenlijk
1: jachtduin.
2: 1800 is.
1: Oké, oké.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Dat huisje, dat is gewoon...
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Dat staat volgens mij nog steeds
2: ja,
1: in de duin.
2: Steeds, zeker, ja, zeker, absoluut. Ja. Ik zeg even geen waar die staat, maar gewoon wel ergens in de ingang van de duinen bij Bloemendaal.
1: Ja, ja, precies. Ja,
2: ja, je
1: ja,
2: kan hem zo zien staan.
1: Ja. Volgens mij ingang Bergweg of zoiets.
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. En er wordt nog steeds gewoond natuurlijk in de duinen. Maar niet meer door jouw familie, vrees ik.
2: Nee, maar wel in februari heb ik natuurlijk iemand ontmoet die hier dus nu nog in woont.
1: Ja.
2: En heb ik aangesproken. Ik dacht, ik trek mijn stoute schoenen aan om te vragen. Want ik zag iemand toevallig. Ik denk van, nou sla ik gewoon mijn slag. Dan ga ik even iemand aanspreken. Mijn moeder van, nee, niet doen. Die vond het spannend. Ja. Maar iets zei in mij van, ik moet dat doen.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk wel geschiedenis van mijn opa en zijn familie geweest.
1: Ja.
2: Toen er nog gewerkt en zo. Gewoon geleefd werd daar.
1: Ja. Want je opa die was boswachter in de Kennemerduinen?
2: Nee, mijn opa niet. Die heeft in de Amsterdamse waterleiding duinen gewerkt. Als van het graven van kanalen.
1: Oké. Okay.
2: Oh. Dus dat is ook, hij kende heel veel mensen en mensen kenden hem ook vaak van nog de oude stempel, zo gezegd.
1: Ja.
2: En ja, dat is eigenlijk wel uniek. Dat met kanalen vanwege Jacob van Lennep, geloof ik, die dat heeft gezegd. Van, we moeten dat doen en drinkwater tegen ziektes.
1: Ja, ja. En dat was, nou ja, dat was ook een mega klus natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
1: Op die kanalen graven.
2: Ja, heel zwaar werk ook.
1: Ja, ja, ja, ja. Veel met de hand waarschijnlijk.
2: Ja, met zo'n schep, zeg maar.
1: Ja,
2: dan schept hij alles eigenlijk uit.
1: Ja.
2: En daar heb ik ook nog allemaal foto's van. Maar die liggen allemaal thuis in de map.
1: Ja, ja. Nou, logisch.
2: Ja.
1: Nou, Debbie, we gaan straks na 3 uur verder praten.
2: Ja,
1: met name over je
2: gezellig
1: website en het Zandvoorts dialect.
2: Ja, helemaal goed.
0: Dat zo meteen in het volgende uur van dit programma. Lekker blijven luisteren, want dan weet je wat meer van de geschiedenis van Zandvoort. Ook wel genoemd Zandervoerder, dat weet ik dan ook weer. We gaan nog 2 platen voor je draaien, waaronder deze van Sister Sledge.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, lekker begin van het tweede uur met Rick Astley. En Whenever You Need Somebody. En ja, de meesten kennen hem wel van die andere plaat, Never Gonna Give You Up. Maar ook dit was een lekker singeltje om mee te beginnen, Benno.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, de eindstand is bekend, hè, van de Formule 1.
1: Ja.
0: Dus laten we even dat door gaan nemen. Russell heeft de eerste plek behaald, gevolgd door onze Max Verstappen op P2.
1: Ja.
0: En de derde plek was er voor zijn maatje Isaac Hadjar, eveneens van Red Bull.
1: Netjes, netjes.
0: Zeker weten, nou, weer mooie punten voor Red Bull Racing.
1: Precies, precies. Nou ja, en ook nou, geen punten voor Debbie, die bij ons te gast is in de studio. Maar Debbie, jij noemt jezelf historicus, maar in de heel bescheiden amateur historicus.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Je bent oprichter van de website onsinheemsleven.nl.
2: Ja,
1: een hele mooie website. Onze complimenten daarvoor.
2: Dank u.
1: Waarom ben je daarmee begonnen, eigenlijk, met die website? Was dat om het allemaal vast te leggen?
2: Ja, ik vind het wel belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen.
1: Ja.
2: En dat onze voorouders, nou ja, we eren nog wel onze opa's en oma's en hoe onze vader en moeders was, om steeds aan ze te denken. En dan vergeten we eigenlijk al die andere familieleden daarvoor.
1: Ja.
2: Want wij zijn het product dat wij, ja, dat wij nu staan, zeg maar, hier en zitten aan tafel.
1: Ja, voor alle generaties voor
2: ja,
1: ons.
2: Ja, voor alle generaties voor ons, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar jij bent heel ver. Je hebt heel veel generaties erbij betrokken, hè, geloof ik.
2: Klopt, ja.
1: Want liggen al jouw bedovergrootvaders en oma's hier in Zandvoort? Komen die uit Zandvoort?
2: Ik kom wel uit Zandvoort, vooral de Krijnoordkant. Nou ja, dat is, was mijn geboortenaam.
1: Ja.
2: De omstandigheden natuurlijk veranderd. En de Van Deursen, dat is meer de tak van mijn moeder, haar moeder. En dan de vader, dat was een Van Deursen. En die hebben ook allemaal aan de Zandvoortse Laan gewoond. En dan heet je Wegger. En dan word je geboren Wegger als je echt ook aan de Zandvoortse Laan wordt
1: ondanks
2: geboren.
1: Ondanks dat je Van Deursen heet, ben je, ja, heet je Wegger.
2: Ja, oh ja, dan wel, ja.
1: Oh ja, ja,
2: ja,
1: ja.
2: En wat heb ik nog meer? Ik heb eigenlijk ook Bloemendaals, want mijn opa is natuurlijk een Bloemendaler van oorsprong.
1: Dus je leeft dus zelf niet meer in de regio, maar ja, jouw voorvader en ja, voor jouw vader komen eigenlijk uit de regio Zuid-Kennemerland, zou
2: ja,
1: ik maar
2: zeggen. Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Hele bekende achternamen allemaal.
1: Ja,
2: ja, dat ja, zeker. Ja.
0: Kom je nog steeds tegen hier, hoor. Dus,
2: ja, ja, ja, ja, zeker weten, ja.
1: Nou ja, ja. Wat ook leuk is van jouw website, jij hebt een, ja, taalboom gemaakt. Wat kan je erover vertellen?
2: Taalboom was eigenlijk de oude taal die we spraken. Bijvoorbeeld wat er dan echt de Zandvoortse taal, bijvoorbeeld van hey je en wat had je nog meer eigenlijk?
1: Nou, Bob.
2: Met Tijltie en zo. En
0: ja, van wie ben je erin, hè? Was
2: ja, van wie ben je erin? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat soort woorden en zo. Maar eigenlijk meer uit de tijd van toen de Rijnlandse dracht nog werd gedragen.
1: Oh, Rijnlandse dracht.
2: Ja, van 1850 tot 1920 ongeveer.
1: Ja, ja, ja.
2: 1920, 1930. En,
1: dus Zandvoort ja, had ook kleder, eigen klederdracht.
2: Ja, we mogen ja, echt trots op zijn dat de mensen eigenlijk nog van de Wurf daar eigenlijk nog steeds met voor het open dagen bijvoorbeeld, wat laatst was geweest, dat hun het aan ons nog steeds laten zien.
1: Ja.
2: Van dit hebben wij vrouwen en mannen gedragen.
1: Ja. En even terug ja, naar die taalboom. Je, hebt, je laat ja, vier belangrijke zijtakken zien. Wat zijn de grote verschillen eigenlijk? In, je hebt Germaans en Limburgs, zag ik een tak.
2: Limburgs volgens mij niet.
1: Oh.
2: Het is meer, het is Engels en alles door elkaar gemengd eigenlijk.
1: Oké. Okay.
2: Ook Duits, oud-Duits bijvoorbeeld. En,
1: ja.
2: En dat maakt dat heel veel invloed en zo. En het is meer dat Ingeviooms, of ja, Ingeviooms heet dat. En we waren eigenlijk gewoon Indo-Europees. Mm-hmm. En dat is heel veel landen. En,
1: door elkaar?
2: Ja, door elkaar. Ja, we waren Ingeviooms.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, heel, en dat Zandvoortse dialect, Rob, wordt er nog steeds gesproken?
0: Ja, je hoort het nog wel zo her en der, maar het wordt steeds minder natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die mensen die hebben ook een beetje einde leven op een gegeven moment.
1: Ja, ja, wel een beetje jammer, Debbie, hè? Dat
2: ja, zo'n ik vind het echt jammer.
1: Eigen dialectje ja, verdwijnt.
0: Zou wel ja, mooi zijn, hoor.
2: Ja, ja, ja, wat ik dan altijd zeg over dialect, als je dat vergeet, dan vergeet je ook dan ben je, weet je ook niet meer van wie je vandaan komt. En ja, je identiteit is dan eigenlijk weg. Dus ja, eigenlijk zou er eigenlijk meer aandacht voor moeten komen eigenlijk hier in het dorp.
0: Ja, ja, we hebben Henk Keur in Zandvoort. En die schrijft nog echt in het dialect op Facebook.
1: Oh ja.
0: Dus steeds als er wat gebeurt of zo, weet je wel, doet hij dat in het dialect van Zandvoort. Oh. Dus gewoon
2: dat
0: terug
2: is
0: te vinden.
1: En mensen begrijpen dat dan ook nog?
0: Ja, ze doen hun best, maar het is wel moeilijk hoor. Ja, dus, ja, ja. Het is echt geen makkelijke taal.
1: Nee, oh nee.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nou, wij gaan zo meteen verder met je praten, maar eerst gaan we zo dadelijk naar het voetbal, naar deze single.

0: Weer lekker weer hier in Zandvoort. En er hoort ook een beetje dit soort muziek bij, hè? Michiko hoorde hier op de Zandvoortse radio. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Piet, volgens mij zitten we ergens richting het einde van de eerste helft. Klopt dat?
1: We zitten in de 41ste minuut, ja. Dat klopt. Dus wat dat betreft zit je er goed bij. Nog 5 minuutjes deze helft. En nou goed, het was al heel snel 1-0. Dat heb ik nog in de eerste uitzending kunnen melden. En daarna is het een beetje, ja, Zandvoort probeert aan te vallen. Maar de scheidsrechter die is ook niet echt op onze hand. Het heeft heel veel buitenspel op een overtreding en weer buitenspel. Kansjes die niet afgemaakt worden. Eigenlijk, ja, die gelijkmaker had er al in moeten zitten. Maar hij zit er nog niet in. Dus we staan in nog steeds 1-0 achter. Af en toe een speldenprikje van de tegenpartij. Daar moet je ook heel erg attent op zijn. Maar dat is er gelukkig ook tot nu toe niet. Is de achterstand niet verder opgelopen. Dus nog 5 minuten gaan 1-0. Dat voelt wel eigenlijk de goede helft op voor ons. Dat we altijd graag de tweede helft willen doen. Dus we moeten straks toch weer in die andere goal die gelijkmaker te gaan zoeken.
0: Oké, ja, eerste helft zie je het niet meer zitten. Of wel?
1: Zeg jij erop?
0: Nee, eerste helft zie je het niet meer zitten dan een doelpunt scoren.
1: Nou ja, dat zeg ik. Of hij moet nog voor de helft vallen. Dus
0: oké.
1: Maar dat was nu een klein opstootje net. En de scheidsrechter, die, ik weet niet wat hij allemaal doet, maar die is met zijn eigen wedstrijd bezig in ieder geval. Hij weet niet wat hij gaat hij nou doen. Hij pakt de bal en geeft hem weer terug aan de keeper die hem net aan hem gaf. Dus dat schiet ook allemaal lekker op. En we gaan nu verder. Nog 3,5 minuut op, tot de klok. Maar we hebben ook weinig blessures gehad. Dus ik denk dat het heel snel afgelopen is. Maar dus nog 1-0 voor de buitenvelder. En nou goed, ik hou je op de hoogte erop.
0: Oké, dankjewel.

0: Het is even verderop, Zoutelanden, daar hebben we het dan over. Nou, dat was de hit van Bluff, samen met Gijke Arnaar uit België. En een hele grote hitsingel geweest. En dat heeft ook Zoutelanden helemaal op de kaart gezet. Want ja, daar zit het elke zomer helemaal bomvol met toeristen, ook uit België en dergelijke.
1: Okay.
0: Want die willen allemaal naar het strandhuis in Zoutelanden komen. Ja.
1: Nou, dan moeten ze van Zandvoort, dan moet iemand van Zandvoort ook nog een zo'n liedje maken.
0: Nou, we hebben wel een hele mooie muziek uit Zandvoort.
1: Ja, dat wel.
0: Zal ik ze dadelijk nog wel even opzetten?
1: Ja. We hebben ook natuurlijk eigen artiesten. Dat, ik weet niet of ze dat daar ook hebben, maar... We gaan met Debbie verder praten over duinbewoners. De echte duinmensen, Debbie.
2: Jazeker.
1: Dat lees ik op je website.
2: Ja.
1: Tussen 1200 en 1900. Hoe zag het leven er in de duin uit?
2: Ja, als je teruggaat naar 900 na Christus.
1: Oh, jij gaat nog verder terug.
2: 600 na Christus.
1: Even scrollen hoor.
2: Ja.
1: 600 na Christus.
2: Ja, 600 na Christus. Dan hadden we eigenlijk van die rieten woningen van leem en van palen, houten palen en zo allemaal.
1: Ja.
2: En dan woonden we in zo'n hele langwerpige. Nou, daar heb ik hier ook een foto van.
1: Ja.
2: Dat is uit de bron, uit het Huis van Hilde natuurlijk ook bij tegengekomen. Dus dat vond ik heel bijzonder. Maar ook natuurlijk dat het ook is opgegraven natuurlijk bij de, waar ze nu mee bezig zijn met Groot Olme in Bloemendaal.
1: Dus, oh ja.
2: Ook sinds eind 1900, begin 2000, hebben ze dat ontdekt en zo. Dat heb PWN ontdekt, als ik het goed had uit mijn hoofd. Dat er dus ook karresporen waren gevonden. Dus dat bevestigt alweer natuurlijk van dat wij toen allemaal boeren waren.
1: Ja.
2: En dat we schapen hadden en daar maakten we allemaal wol natuurlijk van en zo. En
1: grappig is dat,
2: die tijd. Ja.
1: Naast het vissen werden dat soort dingen ook...
2: Ook dat, ja.
1: Over vissen gesproken. We memoreerden net over de bomschuiten
2: Zeker.
1: Op het strand. En hoe mooi dat wel niet zou zijn als er weer wat bomschuiten op het strand zouden komen te liggen. Dat is,
2: ja, dat zou geweldig zijn als we dat weer, dat stuk erfgoed terugkrijgen eigenlijk. Ja.
1: We hebben natuurlijk wel de bomschuitenclub in Zandvoort.
2: Ja,
1: maar die
2: geweldig.
1: Die zijn een beetje kleiner.
2: Ja, ja.
1: Waarom zijn eigenlijk de mensen eigenlijk in het duin gaan wonen? Ik zie hier wel wat staan op je website erover. Mm-hmm. Maar leuker als jij het vertelt.
2: Maar ze zijn gewoon... Ja, dat was eigenlijk het begin van ons leven. Het oude inheemse leven wat we hadden. En toen hadden we ook de visserij er allemaal nog bij. Dus we haalden ook eigenlijk gewoon... We waren aan het jagen op vis aan de kust eigenlijk.
1: Ja.
2: En daar is eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja. En ja, vandaag de dag worden die aardappels nog steeds in het duinzand natuurlijk... Ja.
1: Maar het waren ook plekken die, waar mensen dus zeg maar gevrijwaard bleven van waternoodsrampen.
2: Ja, toen nog wel. Ja.
1: Hoog en droog, dicht bij vis en handel en brandstof.
2: Ja.
1: Dus dat is wel altijd apart, vind ik. Die zeereep, ik weet niet of die er toen ook nog al was.
2: Mm-hmm.
1: Dat die zo hoog is, dat is wel bijzonder.
2: Ja.
1: Dan is het natuurlijk, het drinkwater is natuurlijk ooit die waterleidingduinen aangelegd. Waar jouw familie nog aan hebt meegewerkt. Dus, hoe kan je het nog herhalen daarvan herinneren?
2: Ja, Jacob van Lennep, geloof ik, heeft dat gezorgd dat kwam, het drinkwater en het graven de kanalen. Zodat ook zorgen dat er geen ziektes meer kwamen en zo.
1: Ja.
2: En ja, we konden
1: het was bedoeld voor de Zandvoort, voor de Amsterdammers. Hè? Daar werd een pijpje naartoe gelegd, zodat die schoon drinkwater hadden. Ja, dat...
2: Alleen het zorgde wel eigenlijk voor één nadeel, want de waterstand voor de aardappelen ging natuurlijk omlaag. Dus
1: oog het verdimmen,
2: Het zorgde er ook wel weer voor dat het heel moeilijk werd. En dan heb je bijvoorbeeld over tijden van het eiland van Rolvers.
1: Ja.
2: En dat was een stuk ook weer in de Amsterdamse waterleiding, waardoor ook weer onderzoek naar ben gaan doen.
1: Okay.
2: En dat er ook nog heel veel dingen over te vinden zijn, ook op internet als je dat bekijkt.
1: Over het eiland van Rolvers.
2: Ja, eiland van Rolvers inderdaad.
1: Dat is later gewoon begraasd, geloof ik, door koeien. Dat liet de boerse koeien lopen daar.
2: Ja.
1: Maar wat is er verder over te vinden? Wat heb je erover?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk over uit ben, is dat we eigenlijk ook gewoon moestuinen en zo allemaal hadden. En dat had je eigenlijk in de tijd van de Rijnlandse Dracht, had je dat ook al in 1700, 1800.
1: Ja.
2: dat je daar gewoon bij je boerderijwoning in de duinen, je had je gezin groeide erin op natuurlijk en werd erin geboren. En je vader was of jachtopziener of iets anders deed hij in de duinen qua werk. Bijvoorbeeld wat je ook had is dat je konijnen had. Dat je zo'n ijzerdraadje spande en waar die konijnen er zo op af en dan...
0: Bij het hek, weet je wel. Klein gaatje maken in het hek en dan zo'n lus.
2: Dat soort dingen.
0: Er zat de konijn erin.
1: Ja, stroperij, heet dat
0: niet
1: gewoon
0: stroper? Daar waren zandporters goed in, hoor.
2: Ja. En de vinkenbanen. En wat ik daarover heb gevonden, over de vinkenbanen die we hadden, was natuurlijk voor de zangvogels, maar ook om die vogels te eten, zoals de vinken. Anders heet het geen vinkenbaan natuurlijk. Volgens mij ook spreeuwen, geloof ik.
1: Spreeuwen
2: maar,
1: ook nog.
2: Ja, okay, we hebben ook spreeuwen die erin...
1: Een vinkje, wie gaat nou een vinkje eten? Dat is een bak veer is dat.
0: Ja, zelf de barbecue, ben je dan?
2: Ja, precies.
1: Nou ja, er valt in ieder geval heel veel te vertellen.
2: Ja,
1: en gelukkig,
2: dan
1: zijn jouw website ook heel veel over te lezen.
2: Ja.
1: Het is onsinheemsleven.nl.
2: Ja.
1: Is de website klaar?
2: Ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee, je bent sinds een jaar pas ermee bezig, hè? In 25 begonnen.
2: Ja, 5 november. Toen dacht van, nou moet ik echt iets gaan doen aan onze voorouderlijke lijnen. Die uit Zandvoort en ook over heel Nederland, hoor. Dat ik dat doe. En kijken naar verbindingen van, wat waren wij vroeger? En wat deden we allemaal? En waarom zijn we zo verbonden hier nog steeds met de duinen? En willen we er allemaal nog in terug? En de zee natuurlijk niet te vergeten.
1: Ja, ja.
2: Nog steeds de roep van de zee natuurlijk. Doordat we toch allemaal gaan kijken bijvoorbeeld. Ja. En van hoe mijn zeetje eruit heeft gezien en zo. Ja. En nog steeds dagelijks, hoor. Dat is wel een bekend iemand die dat natuurlijk doet.
1: Ja.
2: Die dan dagelijks kijkt en zo. Van kijk hoe het erbij ligt en zo. En dat is Henk Keur natuurlijk.
1: Ja.
2: Goed, dat uit mijn hoofd.
1: Nou ja,
2: die
1: goed.
2: Doet dat nog.
1: We gaan opnieuw een opname maken voor mijn programma In Gesprek Met. En daar krijgen we nog veel meer van jou te horen.
2: Uiteraard.
1: Voor vandaag laten wij het hierbij. Want we gaan straks weer naar voetbal. Of ze zitten nog in de
0: rust, hè, op dit moment.
1: In de rust. Oh,
0: nee, 0-1. Dus ze hebben werk daar te doen op Duintjesveld.
1: Okay.
0: Laten we hopen dat het gaat lukken in de tweede helft. Dankjewel, Debbie, voor je komst.
2: Ja, insgelijks bedankt voor de uitnodiging hier. En,
0: en
2: tot de volgende keer.
0: Via je website als mensen, bijvoorbeeld Henk Keur, hè, als die zou luisteren. Dat doet hij zo nu en dan nog wel eens.
2: Ja.
0: Als die informatie voor je heeft, dan kan dat ook via de website gestuurd worden.
2: Zeker weten.
0: Nou, bij deze.
2: Nou, in ieder geval bedankt.
0: Okay. En we hadden het net over een plaat van over Zoute Landen. Nou, we hebben er ook eentje over Zandvoort. En dan pakken we meteen de Formule 1 bij.
1: Oh ja.
0: Ja.

0: Hardcore Day. Je hoorde A Good Day, oftewel A Lovely Day van Bill Withers. Die oude plaat hebben ze daarvoor gebruikt,
1: nou,
0: Benno.
1: Nou, dat is wel te horen. Dat slaat steeds over.
0: Ja, hoor je. Ja. Er zit er nog een rapper doorheen. Ja, ongelooflijk, joh. Een
1: chaotisch geheel.
0: Zeker. Morgen is Tol tot Tol. Ja. Het laatste evenement van Zandvoort 200.
1: Ja, maar...
0: En ik zie dat je nog wel kan inschrijven voor de eettafel. De hele lange eettafel.
1: Ja.
0: Maar er staat ook 0 euro bij. Is het gratis? Dat weet ik dan weer niet. Maar...
1: Er is een website in ieder geval.
0: Ja, tol-tol.nl.
1: Ja, precies. Daar, ik neem aan dat Ben Zonneveld dat allemaal punctueel bijhoudt. Hoe dat dan precies zit en wat je ook te eten krijgt. En wat ruim een klus, zeg, om al die mensen te eten te geven.
0: Ongelooflijk. Ik heb hem zien staan, hè, die tafel. Er staat ook een foto en dan zie je al die hele tafel staan. Ja. Maar dat is ongelooflijk.
1: Een AI-tafel.
0: Ja, uiteraard. Is weer iemand creatief bezig geweest. Dus kijk even op tol-tol.nl. Ja. En kan je ook nog even bij de radio langskomen. Want we zijn morgen echt live tijdens dat evenement.
1: Nou, gezellig.
0: Alleen even trappetje op bij Tolweg 10. En je komt in de studio van ZFM.
1: Ja. Nou ja, morgen is er ook nog van 12 tot 1700 uur de Zandvoort Art Route. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de kustplaats volledig in het teken staat van kunst en cultuur. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Het is 90 diverse kunstenaars op 25 inspirerende locaties in Zandvoort aan Zee. Het oude Raadhuisplein, daar wordt georganiseerd de Rotary, ook een maandelijkse expositie. Zandvoort Art Pop-up en de deelnemers van de Zandvoort Art Route, er schijnt dus een Art Route te zijn, die krijgen voorrang tot de Art Pop-ups. Het is wel grappig dat nog een paar radiovrienden van deze show doen ook mee. Dat is Fred Rozenhart en Sabrina Vermeulen. Die zitten ook in die artroute. En ze hebben natuurlijk ook een eigen website. Zandvoortartroute. Nee, art.nl. Die zie ik wel met die route in mijn hoofd. Nou ja, goed. Dat gaan we doen. We gaan straks natuurlijk weer door met Piet. En als we tijd over hebben, gaan we ook bellen met Fred van den Broek. Die is van Stichting Villa Veiligheid. Want ja, het is vanochtend al behandeld. Maar wij gaan het ook behandelen over de weerbaarheidstraining die 7 oktober hier in Zandvoort gaat plaatsvinden voor horecapersoneel.
0: Ah, kijk, wel goed.
1: Ja.
0: Je weet er maar nooit wat er binnen wandelt bij je.
1: Precies.
0: Laten we maar hopen dat we geen schietpartijen krijgen als in Amsterdam.
1: Nee,
0: hè?
1: Alsjeblieft. Ga
0: is toch niet normaal?
1: Nee, is niet normaal.
0: Midden op de dag en gewoon op terras.
1: Nou, ik vind ook dat dat in het donker moet gebeuren.
0: Ja, dan kan het wel. Nee,
1: als er dan toch geschoten moet worden.
0: Ja, nee, maar precies. Dat het een beetje meer... Dat je niet iedereen het ziet, laten we het zo zeggen.
1: Maar ja, Fred is een absolute expert in weerbaarheidstraining. Training en dus we gaan het van hem horen.
0: Zeker. Nou, dat gaan we doen hier bij ZFM. Blijf lekker luisteren. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Met ook nog een hele oude single die ik gevonden heb. Van de Kids From Fame. Hier zijn ze met Starmaker. MUZIEK

0: tegen 2. En ze hebben wat langer doorgevoetbald, dus de tweede helft begint ook wat later. Dus we gaan lekker door met ons volgende item wat we hebben.
1: Ja.
0: Want we hebben het net over weerbaarheid gehad, Benno.
1: Ja, we hebben het over weerbaarheid gehad. Nou ja, ik las een bericht, en die staat nog steeds op online natuurlijk, in de Zandvoortse Courant. En dat gaat als volgt. Een gast die blijft schreeuwen, intimiderend gedrag op het terras, of een situatie die dreigt te escaleren. Nou, 7 oktober, dan wordt het horecapersoneel in Zandvoort in de gelegenheid gesteld voor een gratis weerbaarheidstraining. Daar kan je voor opgeven. En tijdens die training leren deelnemers hoe ze agressief en ongewenst gedrag vroegtijdig kunnen herkennen. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk als iemand loopt te schreeuwen. Maar goed, grenzen kunnen stellen, dat lijkt me wel heel lastig. En situaties kunnen de-escaleren. En aan de telefoon hebben wij Fred van den Broeke. Fred, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, Fred, de-escaleren, dat lijkt mij eigenlijk ongelooflijk lastig. In zo'n situatie als iemand voor je staat te schreeuwen en je probeert te intimideren.
2: Correct. En dan is het heel belangrijk om vooral in zo'n situatie bij jezelf te kunnen blijven.
1: Ja, hoe doe je dat?
2: Dat zal je toch, als je het niet van huis uit hebt meegekregen. Hè, want er zijn mensen die zijn gewoon heel cool en rustig en die kunnen dat gewoon op het moment goed hanteren en reguleren.
1: Ja.
2: En er zijn mensen, ja, daar komt er natuurlijk koud op hun dak. En die schrikken daarvan.
1: Ja.
2: Of die zijn geïntimideerd. En sommigen die kunnen ook dat de angstklep omslaat en die kunnen heel angstig worden.
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel een heel menselijk gedrag, toch?
2: Dat is heel menselijk. En daarom geef ik eigenlijk altijd aan, de-escaleren, dat kan je leren.
1: Ja.
2: Er zijn een paar handvatten die je kan gebruiken.
1: Okay.
2: En dan gaat het je een stuk makkelijker af. Maar het is nog steeds weer daarin ook de kunst van herhaling.
1: Ja, precies.
0: En is het niet zo, Fred, dat het voor de eigenaar van bijvoorbeeld een café of bar het makkelijker is om te de-escaleren dan voor het personeel? Want dan denken ze van, ja, de eigenaar, dan doe ik het wel even rustiger aan. Is dat zo? Moet je dat niet tegen?
2: Tweeledig, Rob. Ja, je hebt gelijk. Want een eigenaar die heeft natuurlijk iets meer overmacht. Want je komt tenslotte bij de eigenaar in zijn establishment, zijn café of winkel of restaurant. Daar kom jij binnen. Dus je bent eigenlijk zijn gast. Personeel die hoort jou te bedienen en de service te verlenen. Personeel moet je eigenlijk ook niet altijd aan dat de-escaleren overlaten.
1: Oh.
2: Hey, want kijk, als jij in dienst bent van een bedrijf,
1: ja,
2: en jij bent de bardame, dan ben jij niet aangenomen om zware gevallen van wangedrag op te lossen.
1: Nee.
2: En vaak is het ook zo dat het personeel, de medewerkers, wat jonger zijn. Dat zien wij ook in bepaalde winkelketens. Daar heb je dat bijvoorbeeld de vakkenvullers, die worden lastiggevallen.
1: Oh.
2: Of onjuist bejegend. Ja, en dan verwacht je niet van een 15, 16-jarige,
1: nee,
2: dat zij tegen een volwassen man van ergens in de 40, 50, dat ze daarmee eigenlijk in de discussie aangaan of dat ze het moeten gaan oplossen.
1: Ja, precies.
2: En dan is het handig, net als bijvoorbeeld in Zandvoort, dat een eigenaar van de zaak, of als iemand hebben aangesteld die de manager is, of de floors of de shiftleader, dat die dan eigenlijk die rol overneemt om het overige personeel eigenlijk veilig te houden. En dat die instapt, want op dat moment is dat ook weer een nieuw gezicht. En niet degene die al in die discussie zat.
1: Ja. Zeg Fred, die weerbaarheidstraining, hè, die geef jij ook, hè?
2: Ja, maar op een iets wat ander vlak. Ik geef verschillende soorten weerbaarheidstraining, ook in horeca. Maar dat gaat ook meteen gepaard met van, het is een conflict nu, het loopt uit de hand. De vallen links of rechts klappen of je wordt omver gegooid en geduwd.
1: Tijdens de training?
2: Ja.
1: Alsjeblieft.
2: Ja. Dus ik weet niet wat je nog daarachter aan wil vragen, want dan kan ik dat meteen meenemen in mijn antwoord.
1: Nou ja, ik lees hier ook, het zijn voor hier in Zandvoort geen lange presentaties, maar praktische oefeningen. Ik begrijp van jou dat jij ook heel praktisch bezig bent.
2: Ja, het moet meteen toepasbaar zijn op het werkgebied waar je bezig bent.
1: Ja.
2: Dus heb je mensen, het kan ook zo zijn, in zo'n Zandvoort komen heel veel toeristen natuurlijk.
1: Mm.
2: Dat is anders dan in je lokale stadje of dorpje.
1: Ja, ja.
2: Dat daar zo'n overspoeling is van. Hè? Dus we hebben het over een soort smeltkroes van allerlei soorten identiteiten en nationaliteiten. Dan hebben we ook weer, hoe moet je handelen als iemand in zijn eigen taal tegen jou staat te blaten en je snapt er niks van? Ja. Hoe ga je dan deescaleren? Dan heb je toch een ander soort grimas nodig en hand- en voetgebaren.
1: Ja.
2: Maar dat zal niet altijd meteen gaan werken in jouw oplossing.
1: Oké.
2: En dan is het ook zo, heel veel zaken moet je niet alleen willen doen.
1: Oh ja, dat is ook nog natuurlijk.
0: Nee, want je hebt ook alcohol en drugs natuurlijk die een hele grote rol bij die agressie speelt.
2: Correct, dat kan een factor zijn. En dan is het ook weer, je moet eerst jezelf onder controle hebben. Ja, dus vooral als jij bijvoorbeeld wordt onjuist bejegend of ze staan te schelden en of het nou alcohol of drugs of een combinatie is. Je zal eerst moeten zorgen dat jij niet de trigger bent waardoor iemand over de schreef gaat.
1: Ja.
2: En dat betekent ook weer een soort neutrale houding aannemen, neutraal kijken. En als je iets zegt, niet in je emotie gaan praten, maar juist weer in dat rustige monotone. Want daar moet die persoon blijven.
1: Hmm. Nou, wel mooie praktische tips al voor de horecapersoneel, Fred. Mogen we je straks het volgende uur nog even bellen van, ja, we hebben het nu over werkende mensen, maar als het je in je privé situatie overkomt, dan heb je misschien ook wel wat tips voor ons.
2: Dan gelden er heleboel andere regels.
1: Nou, kijk eens aan. En dan wil ik het straks.
2: Die zijn heel goed.
1: Oké, ja. Nou, die horen we graag straks van je, Fred.
0: Ze gaan gewoon in de houtgreep, Ben al.
1: Wat? Neklem.
0: Neklem, ja.
2: Dat is er. Dat zijn in ieder geval een paar. Maar ik ga zo meteen in jullie volgende blok.
0: En je boksbeugel thuis houden natuurlijk, hè. Dus, geintje.
2: En op het moment dat wij dus aan het spreken, ben ik dus bezig in het publieke domein.
1: Oh.
2: Om dit soort zaken nu op te lossen, as we speak.
1: Oké.
0: Nou, ja. Dus volg nu meer daarover.
2: Ik heb zat antwoorden, dus tot zometeen.
0: Tot zo.

0: The Man Without Hats en de Safety Dance. We gaan naar Duitsersveld voor de tweede helft. Piet, nogmaals, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob. Hier ja. Zijn we.
0: Nou ja, 0-2 ja. Hè, was het aan het eind van de eerste helft.
1: Ja, het is 0-2 geworden inderdaad in een van de laatste minuten van de eerste helft. Een beetje een rare aanval. Waarschijnlijk wat erbij zagen hier op de tribune met een overtreding erin. Maar scheidsrechter liet doorspelen en buitenvelders maakten gebruik van de kans die daaruit ontstond. 0-2, vlak voor rust. We zijn inmiddels in de tweede helft. We zitten in de zevende minuut en we zijn na de eerste wissel in de eerste helft is er een speler uitgevallen van ons, Ricardo van den Burg. En daar is jonge Meerveld is er ingekomen, een hele jonge jongen. En verder is nog ongewijzigd. En we hebben net ja, wat kleine kansjes gehad, maar nog niet echt dat die erin zit. En ook onze tegenstander is redelijk alert op alles. En voetbal wat makkelijker allemaal dan Zandvoort, denk ik. En ja, het is dus 0-2, maar we moeten het nog niet opgeven. We hebben nog 40 minuten te gaan, dus laten we rustig vertrouwen erin houden. Aanval, dan gaat... Oh, daar gaat hij. Nee. Jammer. Ik dacht, er kon een gaatje waar hij tussendoor kwam, maar dat ging net niet. Buitenvelder die houtbal bezit. En ja, speelt slim, die jongen. Speelt slim.
0: Dat is wel duidelijk. Nou ja, zometeen meer daarover, Piet. Dankjewel voor dit moment, hè.
1: Oké,
0: hoi.
2: Nou, ik heb nog even een updateje. We hadden net natuurlijk Ruud Kloeken van de Zandvoortse, van de Bloemendaalse reddingsbrigade aan de telefoon. Nou, ze hadden er gelijk ook nog een uitruk vanmiddag. Ze moesten de collega's in IJmuiden assisteren voor persoon te water. Bij Beach Inn in IJmuiden, een of andere stand. Dat vind ik altijd zo'n rare melding, persoon te water. Ja, dat is toch redelijk logisch, hè, in een zee. Maar goed, blijkbaar ging het toch niet helemaal goed. En de reddingsboot van Noord-Holland, de 1816. En de reddingsbrigades Bloemendaal en IJmuiden zijn hiervoor uitgerukt. En het was om 15:25 was die uitdruk.
0: Oké. Je weet ook niet hoe het verder afgelopen is.
2: Nee, we kunnen eventueel Ruud even bellen straks om een updateje te krijgen.
0: Doen we even een updateje.
2: Ja.
0: Zometeen het derde uur alweer, Benno.
2: Ja, gaat snel.
0: En dan gaan we ook pit reporten met Randall Lawson, zoals we in de middag altijd doen bij dit programma.
2: Ja.
0: En hij is vandaag, als het goed is, in Spa.
2: Oh, hij wel.
0: In België. Ja, daar heeft u weer een ITCC weekend. Vorige week nog op de Red Bull ring. Ja. Hij is overal. Nee, in Frankrijk was hij vorige week.
2: Oh ja.
0: En ja, die keer daarvoor was hij bij de Red Bull ring. Dus ja. Ja, nou, we gaan straks horen hoe hij het gevonden heeft. De race op zaterdagmiddag van de Formule 1. En of er nog verder dingen te vertellen zijn over onder meer van Amersfoort Racing en dergelijke. Want die hebben een jubileum, hè, dit jaar.
2: Ja, zeker.
0: Zeker. Nou, dat horen we allemaal verder van Rendel. En als laatste plaat gaan we draaien. Tot aan het nieuws en weer Spenda Ballet. Hier zijn ze met True. Graag tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: bij de school, de Gertenbach College.
1: Ja.
0: Ruim 27 graden.
1: Nou, inmiddels ook in de studio.
0: In de studio, ja, nee, inderdaad. Je kan je zwembroek aantrekken, zowat hier. Zeker weten. Nou, derde uur van dit programma, Benno.
1: Ja, we beginnen met Marco Termes. Hij is inmiddels al aanwezig. Welkom, Marco.
2: En, ja, goedemiddag.
1: Binnenkort kinderboekenweek, hè?
2: Kinderboekenweek.
1: Ja, heb jij wel eens kinderboeken geschreven?
2: Mijn allereerste manuscript was een kinderboek.
1: Nou.
2: En dat
1: ging over?
2: Ja, wist ik het maar.
1: Ook zo heette het boek.
2: Nee, over ja, twee kinderen die het land gaan redden van de snemmen.
1: Dat was
2: snemmen. Dat is een woordspeling op mensen.
1: Oké. Okay.
2: En die hadden levend vuil geproduceerd.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou, dat klinkt science fiction.
2: Ja, en toen was ik 17 jaar.
1: Ook. Oh.
2: Dus, ik word 9 oktober word ik 69, dus dat is alweer een
1: tijdje terug.
2: Een stief kwartiertje geleden.
1: Niet veel, maar wel wat.
2: Toen spraken de dieren nog.
1: Ja, geweldig. Maar, daar is het dus bij gebleven.
2: Nou, dat kinderboeken schrijven is misschien wel het allermoeilijkste wat er is.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ik dacht dat humor zo moeilijk was.
2: Nou, kinderen zijn dood eerlijk. Als ze de eerste pagina niet leuk vinden, dan gooien ze het boek in een hoek.
1: Ja, oké. Okay.
2: En een volwassene denkt snel van, nou, ik heb €24 betaald voor dit kring.
1: Ik
2: ga het lezen ook.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, oké. Toen was je 17 en zeg maar 10 jaar later, ja, toen ben je heel andere genres gaan maken.
2: Ja, ik moet even goed denken.
1: Nou, kijk niet op een jaar door.
2: Toen ik 19 was, heb ik Tyrannosaurus geschreven.
1: En dat was je eerste?
2: Dat was mijn eerste volwassen roman.
1: Ja, en roman?
2: Ja.
1: Oké. En later ben je boeken geschreven waar je, dus zoals in deze periode, waar je heel veel research voor moet doen.
2: Ja.
1: Ja. Oké.
2: Houd me bezig.
1: Ja, precies. Marco, is dat kinderboek uitgegeven? Heb je dat ook niet?
2: Nee.
1: Oh, jammer.
2: Nee. Ja. Ja, maar, achteraf gezien inderdaad, jammer.
1: Maar jij hebt het nog wel in een schriftje ergens liggen?
2: Dat moet eerlijk bekennen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh.
2: Ik heb wel een hele hoop oude manuscripten. Dat was nog getypt op A4.
1: Ja, precies.
2: Met een triumftypmachine.
1: Ja, gaaf.
2: Ja,
1: zo werkte dat vroeger. Had je een typmachine en A4'tjes, witte A4'tjes.
0: Ja,
1: en
0: dat kent die jeugd helemaal niet meer, Benno.
1: Zo'n leeg vel. En dan, dat had wel iets magisch, hè? Dat lege vel moest vol met woorden.
2: Ja, uiteindelijk is dat wel gelukt.
1: Om gewoon daaraan te beginnen, dat lijkt me altijd wel een uitdaging.
2: Nou ja, je moet goed je moet plannen.
1: Ja.
2: Wat wil je schrijven, waarover wil je schrijven en ongeveer.
1: Ja.
2: Hoe groot?
1: Er zijn heel veel mensen nog die schrijver willen worden. Hè?
2: Ja, kan het allemaal over aan.
1: Goed, nou ja, jij gaat straks een stukje poëzie weer voordragen. Ik verheug me er al op. En ondertussen nog een moppie muziek.
0: Een moppie muziek gaan we doen. En dan zo dadelijk inderdaad het stuk poëzie van Marco Termes. Foreigner is die plaats al tot aan Zwerver, zoals het stuk poëzie van vandaag heet.

0: de Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag. En Foreigner en I Wanna Know What Love Is. En daarmee zijn we, Benno, alweer toegekomen aan het leukste stukje van het programma.
1: Leuk is dat.
0: De laatste zaterdag van de maand. Ik probeer het een beetje mooi te brengen.
1: Oh, ja, dat gaat
0: en dan hebben we Marco te mes.
2: Ja, nou, ja. Als ik het hoogtepunt ben.
0: Ja, nou, ja, er gebeurt het toch nog, hè.
2: Ja, zeg maar. Dus, ja.

0: Smalle oude huizen, glazen kantoren, hoge daken, lange schaduwen. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen en zee. Op gesprek geweest bij een uitgever. Een mens krijgt soms heel wat te verstouwen. Het eerste wat ik deed toen ik buiten op de stoep stond, was diep inhaleren en lang uitblazen. Richting station stuitte ik op een liefelijk stadspark. Zonnestralen gingen als heldere rechte beken door de duistere lover van bomen. Wat kronkelende paadjes. Gras, spelende kinderen, een aanlokkelijk bankje om een en ander te overdenken. Een trein later, geen probleem. Daar zat ik. Een haveloze man kwam aangeschokt. Hij zette volle plastic zakken neer op de grond. Is er plek voor twee? Ik knikte. Hij nam naast mij op de bank plaats. We zwegen. Minuten verstreken. Toen ik opstond, zei hij: dag, bedankt. Dat terwijl ik hem niks had gegeven dan wat ruimte. Wat leegte om te delen.
1: En zo kan het ook natuurlijk, Marco.
0: Zo is het.
1: Daar kunnen nog heel veel mensen van leren, toch? Ja, jij wil ook wat zeggen?
2: Nee, okay, hoor.
1: Nee, okay. Nou ja, een mooi stuk proëzie, Zwerver. En we gaan hem weer op de ZFM-app zetten. En dan kunnen de mensen hem ook weer horen, zoals jij hem zo mooi voorgebracht hebt net, Marco.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel weer daarvoor. En nou, daar heb ik ook nog een plaatje voor jou erbij. Ik denk, nou, oké, okay, omdat je het zo mooi gedaan hebt.
0: Ja, goed.
1: Hier is Listen to the Man with the Golden Voice.
0: Ali de City.
1: Time Bandits.
0: Ja, dat is
1: ja, ja, oh.

0: Zwerver. De week tegen eenzaamheid was afgelopen week. En vandaar dat hij voor dit thema gekozen had. Hij is ook na te lezen vanaf maandag op de ZFM-app. En dan kan je ook nog de Golden Voice van Marco horen bij de voordracht van Zwerver. We gaan weer naar Duitserspel. Piet, heb je al positieve ontwikkelingen?
1: Nou, wel ontwikkelingen. Deels positief en deels negatief. Ik ben uit de uitzending gegaan bij een 2-0 achterstand. Niet het begin van de tweede helft. En in de 58e minuut, vlak nadat ik jullie verlaten had, hadden we een voorzet over rechts. En die werd door Jesse de Haan keurig netjes ingetikt 2-1. Met nog een lange tijd te gaan. En nu ook. Oh. Ja, en nu maken we. Nu scoren we 3-2. En dan zit natuurlijk. Het is de 80e minuut. Otman Vertoet maakt 3-2, want we waren gebleven bij 2-1. En in de 63e minuut was er een hele grote afstandsschot van de buitenvelders. Buiten de begrepen armen van de keeper. En die ging vol op de lat, niet erin, net over. Maar in de 71e minuut, waarschijnlijk uit mijn positie gezien, in buitenspel. En ze stond ook vol op te zwaaien dat het buitenspel was, maar hij buitenvelder scoorde en het was 3-1 en dat net hier plat wat net gebeurd is, dus 3-2. En we hebben nog 9 minuten te gaan buiten de oponthoud. We hebben inmiddels 5 wissels toegepast. Het is een heel jong team op dit moment met 17 en 18-jarige jongens en toch onze toekomst, maar ze staan er nu allemaal in. En ze gaan hun best doen om die laatste 10 minuten minimaal de gelijkmaker te krijgen. En, het wordt het spel, wordt het ook allemaal wat grimmiger en ja, die jongens dachten natuurlijk, we zijn binnen. Eigenlijk al maar 5 minuten, maar het kan nu nog heel spannend worden. Dus laten we hopen op een spannende 10 minuten. We gaan beginnen met een 3-2 achterstand. En, maar goed, we doen ons best en ik hou jullie op de hoogte.
0: Oké, dankjewel Piet voor dit moment.

0: Ja, deze groep is nog steeds enorm populair, ook in België. Clouseau, en daar komen ze natuurlijk ook vandaan met ze. Daar gaat ze. We gaan naar Duitsersveld, naar Piet. We gaan richting het slot van de wedstrijd van vandaag. En zijn we nog in de mogelijkheid om er een gelijkspelletje van te maken?
1: Nou, we zijn met man aan macht bezig om daaraan te werken, inderdaad. En ja, de inzet is fantastisch. En ja, het kan nog steeds. We zitten in de 88ste minuut. Dus, maar het is heel spannend. En het is bewonderenswaardig dat heel veel hele jonge spelers erin. En die nu, ik weet niet wat er nu allemaal gebeurt daar, maar... Er is de trainers bij elkaar, ik weet niet wat er aan de hand is, maar schermutseling, het is spannend. Het is heel spannend, maar dit heeft allemaal niks met voetbal te maken, want het spel is stil. Maar 2-3, nog 2 minuten, 3 minuten, een beetje bijtellen met al die wissels. Laten we zeggen nog 5 minuten.
0: Oké, nou ja, wel hopen dat het nog gaat lukken, ja, uiteraard.
1: Het spel ligt even stil door een klein opstootje, maar...
0: Ja.
1: Voor mij gaat het alweer goed. Maar goed, het
0: is... je zei het net al, hè, dat de sfeer wat minder werd van de wedstrijd.
1: Ja, die jongens die speelden natuurlijk eigenlijk een gewone wedstrijd. En vanaf de 5 minuten, als je 1-0 voor staat, is het makkelijk voetballen. En ja, dan is het 2-0 en dan wordt het 2-1 en dan wordt het even spannend. En dan wordt het 3-1, is de spanning weer even weg. En bij 3-2 komt het weer helemaal terug. En we hebben echt allemaal hele jonge spelers en met volledige inzet. Daar geniet je dan van, ondanks dat je achter staat. Maar... Het is, ja, alles zit er nog even in nu. En de scheidsrechter blijft rumoerig. De grensrechter die van de tegenpartij die een paar keer het geluk had om te vlaggen wat er wel geen buitenspel was. En bij ons gaf hij wel die buitenspel doen we er doorgaan. Die is nu een paar keer, heeft de scheidsrechter hem laten staan met zijn vlag omhoog. Dus dat betekent ook dat hij niet helemaal roepzuiver vlagt als grensrechter. Maar goed, dat zijn bijkomstigheden. Het keeper van de tegenpartij gaat uittrappen. De klok staat op 90 minuten. En we gaan in de extra tijden.
0: Oké, okay, nou laten we hopen dat er nog iets moois gaat gebeuren daar. Dankjewel, Piet.
1: Yo, hoi.
0: Oké, okay, hoi. Dat was Piet vanuit Duitsersveld, Benno.
2: Ja.
0: Ja, dus nog steeds een mogelijkheid, hè. De laatste paar minuten. Laten we er even tegenaan gaan met z'n allen. En dan komt het misschien nog wel goed met een gelijkspel.
2: Precies, precies. Nou, wij gaan even naar muziek en dan gaan we onze eigen Fred van den Broek even bellen.
0: Ja, die hadden we in het vorige uur al en het gaat over inderdaad...
2: Weerbaarheidstraining
0: wat hij ook geeft, zeg maar.
2: Even voor de duidelijkheid, vandaag geen Rendel Lawson. Die Rendel die is ziek, die ligt momenteel te rusten. Hij is wel op Spa, waar ITCC nog een evenement heeft. Dus dat gaat zijn vrouw Sonja vertellen. Het evenement gaat geweldig. 78 raceauto's.
0: Wauw, wat een veld.
2: Het is
0: daar.
2: Een enorm veld. En ze hebben wel een geweldig weekend beleven ze daar met elkaar. En Rendel had het natuurlijk zelf graag willen vertellen. Maar ja, zijn vrouw die nam het even over.
0: Oké, en uiteraard heel veel sterkte voor Rendel.
2: Ja. Oké.
0: Oké, nou ja, we gaan nog een plaatje draaien. En dan Fred over de weerbaarheidstraining.

0: Ze zingen het heel vaak. Be Gentle, dat was de titel van deze plaat. Benno.
1: Ja.
0: We hebben als het goed is Fred weer, hè?
1: Ik schrik helemaal wakker.
2: Ja.
1: Ja, we gaan weer naar Fred van den Broeke van VillaVeiligheid.nl. Fred, we waren in het vorige uur. Spraken we over weerbaarheidstraining voor horecapersoneel. Wat hier in Zandvoort wordt georganiseerd op 7 oktober. Daar kunnen ze gratis aan meedoen. Maar we sloten af met de opmerking. Voor particulieren, de volwassenen en kinderen, is het eigenlijk een hele ander soort training. Tenminste, dat zei jij.
2: Ja, klopt. Want dan is het zelfbehoud, lijfbehoud.
1: Ja.
2: Want ze komen aan jou, in jouw persoonlijke ruimte.
1: Ja.
2: En dat is anders dan dat je achter de bar staat in een horecagelegenheid. Of hè, iets in die trend.
1: Ja. Oké, dat is dus een ander soort beleving, hoor ik je dat zeggen?
2: Ja, zeker. Kijk, als jij bijvoorbeeld als jeugd, hè, die hebben natuurlijk dat haantjesgedrag onderling, een beetje pest, een beetje treiteren voor aandacht, en het kan in ene naar ruzie of anders gaan.
1: Ja.
2: Hè, dus fysiek geweld. Dat kan ook gewoon dat als jij nu gaat winkelen en iemand stoot met een karretje tegen je aan,
1: oh,
2: en je zegt wat tegenwoordig, dan is het lontje al te kort. En dan kan er ook iets ontstaan. Huiselijk geweld is natuurlijk ook een onderdeel. En in het verkeer, hè, daar zie ik ook heel vaak situaties ontstaan en dat ik denk, ja, je had een paar keer moeten ademen om te denken, is dit het wel waard? Laat het gaan. Of wat ga je doen?
1: Ja, ja,
2: hè, dus er zijn andere situaties dan dat je op je werk bent. Als je als professioneel persoon in het werk bent, mag je niet zo uitpakken dan dat je het in je privéleven zou oplossen.
1: Ja, oh ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Dat is,
2: Heb ik ook zelf. Als ik in een werkcontext bezig ben, dan heb ik me te houden aan bepaalde etiketten.
1: Ja.
2: Maar ben ik privé, ja, dan weet je dat daar zit heel veel ruimte en rek in.
1: Hmm, ja, ja, precies. En ik lees hier dat AI die schrijft, een weerbaarheidstraining voor volwassenen helpt je om steviger in je schoenen te staan, je grenzen duidelijker aan te geven en beter voor jezelf op te komen. Nou ja, dat zeg jij eigenlijk ook, hè? Maar ik vraag me dan altijd af, hoe kan je nou je grenzen duidelijker aangeven? Is dat dan een duwtje of moet je dat echt met woorden proberen te doen?
2: Nou, in eerste instantie totaal niet. Je zal misschien wel kunnen beamen dat je hebt mensen die zien eruit dat ze een zwakkere indruk maken.
1: Ja.
2: En die zijn vaak de prooi. Dan heb je iemand die ziet er wat fysiek fitter uit. Meer body, meer uitstraling en ook een serieuzere blik. Dat als je die wil benaderen, dat je denkt, zal ik wel doorzetten?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk het eerste stukje weerbaarheid. En dat noem ik eigenlijk altijd zelfbescherming in mijn training.
1: Okay.
2: Dat betekent dus ook, op het moment dat je met weerbaarheid bezig bent, dan moet je al weren of blokkeren of ontwijken. Je bent bezig met de fysieke handeling, want er iets wordt je aangedaan.
1: Ja.
2: En dan hebben we ook nog het stukje ervoor. Op het moment dat jij al heel anders gaat staan, van pas op, als jij mij benadert, ik neem al rekening houdend met dat jij wat kan doen, dus ik kan al iets, dan straalt het al heel anders uit.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Je hebt mensen die worden in één uitgescholden en die krimpen in één en die draaien om en die willen weglopen.
1: Oké.
2: Okay. Oh, en je hebt ook
1: mensen ik heb het omgekeerde. Niemand wil met mij praten.
2: Ach jee. En jij gaat naar ze toe dan?
1: Nee, juist niet. Ik heb een Noorse blik over me, dat tenminste, dat zeggen ze altijd. En dan is het. Dat schijnt ook inderdaad wel af te schrikken.
2: Klopt, je bent wat minder toegankelijk.
1: Ja,
2: maar dat is zo.
1: Ja.
2: Nou, en dat kan je ook doorvoeren eigenlijk in het zelfbeschermen of het weerbaarheid zijn.
1: Ja.
2: Dat je ook voor jezelf. Dat is ook tegenwoordig lopen ze allemaal op van die crocs en happy flops en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Nou, dat is bij mij eigenlijk altijd meteen een groot kruis er doorheen. Zorg dat je altijd schoenen hebt waarmee je kan rennen of kan springen of iets kan doen. Maar je bent al kansloos heel vaak op dat soort schoeisel tegenwoordig.
1: Okay.
2: Nou kijk, is Zandvoort, badplaats,
1: ja,
2: daar is eigenlijk de trend dat jij lekker op die manier rondloopt.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, en dat zijn al dingetjes van, ben jij dan weerbaar? Als jij iets moet gaan doen, kan je niet uitglijden of dat je ineens met je voet ergens intrapt.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal kleine dingetjes.
1: Ja. Maar ja, dat rijst bij mij wel de vraag op, Fred. Moet je daar dan altijd wel rekening mee houden? Want je wil er toch wel eens een keer lekker op je slippertjes over de boulevard lopen.
2: Zeker. Zeker. En ook met slippers kan je heel veel.
1: Oh.
2: En ja, natuurlijk. Kijk, alles kan je omzetten naar een voorwerp wat hanteerbaar is.
1: Ja.
2: Want vroeger, als wij wel eens thuis iets net iets verkeers deden, dan deed mijn moeder ook even de slipper uit.
1: Oh.
2: En dan hefte ze hem eventjes in de lucht. En dan waren wij al helemaal in toom.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: Want je weet het.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Ook met een slipper kan je nog heel wat doen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat ga ik straks bij Rob proberen. Ik heb nu ook slippers aan. Eens kijken hoe die reageert.
0: Ja. Ja, ja, meppen.
1: Mepje met
2: ik zou het doen.
0: Ja, die Noorse blik, daar ben ik al bang voor, hoor, ben je nou?
2: Oké,
0: dus,
2: oké. Okay. Okay.
1: Nou ja, goed. Ja, maar, ja,
2: het is wel een onderdeel.
1: Ja, het is wel een onderdeel, oké. Okay. Fred, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die zit te luisteren en die denkt, ja, ik wil, het zijn wel handige tips, maar het gaat allemaal wel erg snel.
2: Ja.
1: Kunnen ze bij jou bijvoorbeeld of bij je collega's cursussen hiervoor volgen?
2: Jazeker. Kijk, het is altijd handig dat als jij ergens in een werkgebied bezig bent, dat het dan ook zo wordt gemaakt, geschreven op dat bedrijf voor dat soort werknemers met de achterban, hè, de baas of een human resource wat erachter zit. Dat je het met die mensen echt gaat kijken van oké, okay, wat is hier aan de hand? Wat is de noodzaak om jullie zoveel mogelijk handigheidjes aan te leren of aan te reiken?
1: Ja.
2: Wat je onderling met je collega's kan oefenen. Want ze hebben het ook wel eens bij bedrijven ingericht. De kunst van het herhalen, hè? Want één keer een cursus, hartstikke leuk. Maar als je ze vraagt over een half jaar of over een jaar, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja.
2: Dan hebben ze het niet herhaald.
1: Nee.
2: Was het alleen dat moment, is vaak een paar uur. Hebben wij gezegd, van, nou, de eerste maanden van de maand, als dan om 12 uur de luchthoring gaat, dan doen jullie een casus. Dan kan één van de personeelsleden iets doen, waardoor iedereen geactiveerd wordt. Oh, we moeten samenwerken. In sommige winkels hebben ze codewoorden afgesproken. Dat als een vakkenvuller wordt lastiggevallen of iemand in de winkel, dat ze dan meneer Blauw gaan roepen.
1: Oh, meneer Blauw.
2: Door zijn oortje.
1: Okay.
2: En dan weten ze, oh, er is iemand in de buurt of in de winkel die eigenlijk nu rotzooi kan trappen. Of hij gaat jatten. Wij moeten nu als een blok samenwerken. En niet als een eendeling.
1: Ja, ja, ja, ja. Oké, okay.
2: Dus,
1: en iemand in, zeg maar particulieren, kunnen die ook terecht?
2: Zeker, zeker. 1-op-1 trainingen, dat is ook altijd goed. Want dan leer je ten eerste de stof sneller.
1: Ja.
2: Je kan het ook meer op jezelf toepassen. En je kan het dus ook op die manier weer heel goed uitoefenen.
1: Ja.
2: En dat is ook heel belangrijk. En dat is dus ook weer... binnenkort beginnen weer de pocketstick cursussen. Dat betekent werken met een klein toeltje om een vluchtweg te maken. Ook vooral in het donker.
1: Okay.
2: Er zijn mensen die gaan met de fiets door donkere fietspaden heen. Of door een parkje, een bos. En dan zijn ze eigenlijk een prooi.
1: Ja, vrouwen met name, hè?
2: Ja, en met handigheidjes kan je dan toch zorgen dat je dus op die manier bewust bent dat dat kan gebeuren. En dat je meteen goed reageert.
1: Ja, en leer je vrouw dan ook gewoon een knietje geven? Of,
2: Jazeker, jazeker. Polsklemmetjes, knietjes, geen nekklem voor de dames.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat is voor degenen die in beveiliging werken of politie of handhaving wel.
1: Okay.
2: Maar voor de burgerdames zou ik dat niet echt aanleren. Er zijn een heleboel andere dingen, maar dan bestaat de training om uit het context te doen van een vrouw.
1: Ja.
2: Want vaak worden de trainingen gemaakt door mannen.
1: Ja.
2: En dan moeten de vrouwen eraan meedoen.
1: Ja.
2: Terwijl vrouwen die zijn heel finijnig en heel skillful als zij hun nagels, hun ringen of andere zaken kunnen inzetten om een vluchtweg te creëren om uit handen te komen.
1: Ja, nou ja, gelijk hebben ze. Maar
2: yes,
1: het is heel actueel, hè, de dames, omdat de dames zichzelf gaan en leren verdedigen.
2: Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook, dat zul je wel zien in Zandvoort, dan heb je groepsvorming.
1: Ja.
2: En dan is het vaak dat er 3-4 mannen toch een vrouw willen versieren of lastig willen vallen. Ja, en dan sta je als 1 dame tegenover meerdere.
1: Ja.
2: Wat ga je dan doen?
1: Ja.
2: Dan moet je ook weten van, ik moet een gepaste afstand hebben. Ik moet al dit kunnen of dat kunnen. Ik doe mijn jasje alvast uit, want als ze die over mijn hoofd trekken, dan ben ik opgesloten.
1: Ja.
2: Dan kan ik niet weg, heb ik geen zicht. Nou, en dat zijn kleine dingetjes Ik heb best wel vrouwen die zeggen, ja, maar dan pak ik mijn sleutels en die doe ik zo tussen mijn vingers.
1: Oh ja.
2: En als ze dan komen, dan kan ik ze zo slaan. En dan zeg ik, nou, dan zijn je vingers kapot.
1: Ja.
2: Zonde. Ja. Doe het niet. Ja. Maar probeer iets zoals dit.
1: Ja.
2: Nou, en dan geef je ze weer aan van wat dan wel weer in de mogelijkheid ligt.
1: Jezus, ja, dat is toch... Je leert toch elke keer weer wat.
0: Vrouwen die dan een grote mond geeft, dat werkt toch ook, of niet?
2: Heel vaak, ja. Alleen als jij de verkeerde tonatie doet, word je irritant en dan hebben ze ook weer wat.
1: Oh ja.
2: Als jij bijvoorbeeld, dat zien we ook wel eens met oudere vrouwen, die gaan dan eventjes tegen de jeugd op de vetbikes tekeer, dat ze ze eventjes normaal moeten doen.
0: Ja.
2: Maar dan komt het er zo met de goede echte intentie uit, dat ze menen het ook echt. Hè, want in je woorden moet die mening zitten, dat het echt voor jou werkt. Dan gaat het lukken.
1: Oké. Okay.
0: Dat
1: lukt.
0: Ja, en gisteren zag ik ook op tv trouwens, Fred, bij de zorgverleners. Hè, in ziekenhuizen en zo gebeurt er ook steeds meer natuurlijk. Dat ze bij de spoedeisende hulp en dergelijke, dat ze dan moeilijke mensen krijgen, om het zo maar even te zeggen. En ik begrijp zelfs dat de ziekenhuizen hebben dan ook iemand in dienst die ook zeg maar geregeld aan het personeel van die cursussen geeft, wat jij ook doet.
2: Ja, en dat is ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, want juist ook dat stukje dat ze op de werkvloer worden getraind, geeft al een stuk zelfvertrouwen tijdens het werk. Dat is lekker. Maar daarna moet ze ook nog een keer naar huis. Dus heb jij aan de balie of in het ziekenhuisomgeving bonje gehad omdat iemand naar een familielid wil, maar de bezoektijd is voorbij, dus je wordt niet doorgelaten en je bent daardoor heel boos. Ja, op het moment dat jij dus over het parkeerterrein naar je auto loopt, of naar je fiets loopt, of naar de bus, dan kun je dus daar ook weer trammeland krijgen.
1: Yep.
0: Ja, nou, dus ik hoorde zelfs dat ze tegenwoordig de deuren zeg maar richting de mensen die in het ziekenhuis liggen, dat ze die alleen tijdens de bezoekuren open doen en dat je er anders gewoon niet in komt.
1: Ja, klopt.
2: Klopt. En het is heel lullig dat er sommige dingen aan regels verbonden zijn. Maar het is nu wel heel erg belangrijk in deze tegenwoordige tijd.
1: Ja.
2: Het wordt steeds vaker en het komt steeds meer voor. Vandaar ook de jonge zusters in de opleiding. Die geef ik eigenlijk al aan, omdat ze dus ook met mensen bezig zijn met dementie. Dan worden ze weer aan hun haren getrokken of aan hun handen bezeerd. Al dat soort dingetjes van, er zijn zoveel mogelijkheden om training of cursus te volgen. Maar het moet wel precies aansluiten bij jou als type. Hè? Dus vooral dat is heel belangrijk. En dat is dan de taak van de opleider of de school die cursus geeft.
1: Ja. Nou, we hebben weer heel veel van je geleerd, hè, Fred vanmiddag. Dank je wel voor je toelichtingen en dergelijke. Ik begrijp, je bent nu aan het werk om een gebied
2: veilig te houden. Ik ben nu aan het spotten.
1: Ja, spotten. Oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: En wat houdt het in dan, spotten?
2: Het vroegtijdig indexeren van de mogelijke trammeland in het publiek domein.
1: Oké, nou ja. Veel succes en houd rustig, hè?
2: Nou, dat gaat zeker goed komen. Bedankt weer, Rob.
1: Ja,
2: bedankt, Benno.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Hoi.
2: Hoi.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: we draaien hem even op verzoek, deze van ABBA.
1: Ja,
0: ja,
1: morgen in Haarlem.
0: Alsjeblieft. En de Dancing Queen, ook een van de betere van de Zweedse groep ABBA. ABBA.
1: Ja. Morgen in de patronaat.
0: In het patronaat, de echte ABBA? Of,
1: nee, dat zouden ze wel willen.
0: De remake ABBA.
1: Ja, precies. Ja. Maar wel natuurlijk een groot feest. 300 man,
0: oh, bij de zaal. Dat is lekker. Dus zijn er nog kaarten voor verkrijgbaar? Weet
1: nou, geen idee. Maar
0: geen idee.
1: Je kan al, dag meneer Fred. En je kan altijd natuurlijk proberen op de website van de patronaat. In ieder geval Albertine en Lena, die zijn er wel bij.
0: Dus ah, oké. Okay. Dat wordt een heel mooi dakje. Feest.
1: Dus die hebben, gaan veel plezier beleven daar.
0: Zeker wel.
1: En,
0: jij had Ruud Kloek nog gebeld, hè? Van ja, hoe het afgelopen was met die melding.
1: Ja, nou ja, dat was dus niks. In ieder geval niet voor de racebrigade Bloemendaal. En hoe de casus er verder uitzag, dat weet hij niet. En het AD meldt net dat het aantal overlastmeldingen, daar hadden we het natuurlijk net met Fred over, van verwarde personen in Heemstede voor het eerst sinds 2023 gedaald is. En 2025, nou dat was wel een score zeg, van 232. En we zitten tot nu toe op 139. Dus,
0: oké, okay, ben je verhuisd of zo?
1: Andere wijk.
0: Ja, ja. Oh, geintje.
1: Nou ja, je vraagt inderdaad altijd af van... zijn er bepaalde personen waardoor de statistieken zo omhoog gaat? En of is dat ander beleid bij wat dan ook? In ieder geval, de politie heeft altijd heel erg druk met dit soort typetjes. Want daar zijn ze uren mee bezig.
0: Zeker, dat zijn hele moeilijke dingen.
1: Ja,
0: daar blijf je last van hebben, zeg maar. Om het dan even netjes te zeggen.
1: Ja, precies. En nou, wij gaan naar huis.
0: Ja, wij gaan naar huis. Fred is er. Veel plezier bij Fred. En tot de volgende week. Dan zijn we er weer.
1: Hoi, hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Zo, dat was hij dan. One Way Ticket. En ja, een lekkere gouden ouwe van Eruption. En ja, we gaan eventjes lekker verder. Met Emiel Wijker en Te Heet Voor De Nacht.

Zo, dan dat was hij dan. Emily Wijken en het heet Voor de Nacht. We gaan nog een lekker plaatje draaien en dan gaan we zo bellen met iemand. En wie diegene is, dat hoor je zo. Maar eerst nog even een plaatje van Jonas. Ik zou zeggen, tot zo.

0: Ja, daar zijn we weer. Nog eerst deze mededeling.
1: Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl.
0: Zoals je het maar weet. Ja, en ik vind het moeilijk. En tot nog uur tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred, goedemiddag. Dit is Willem Bart.

0: dat was hij dan. Een prachtige single van Willem Barth en Ik vind het moeilijk. En aan de telefoon hebben wij niemand anders dan Perry Zuidam. Perry, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, hoe is het met jouw señorita?
1: Ja, goed hoor. Wat dat betreft, we hebben er een heerlijke zomer mee gehad. Dus ik ben veel met de señorita op pad geweest.
0: Nou ja, ik bedoel, we hebben nog een leuke nazomer, toch?
1: Ook dat, ja zeker. Ik geloof dat ze van de week nog zelfs een keer 27 graden opgeven. Dus we mogen niet klagen dit jaar.
0: Nou ja, voor ons aan de kust hier is het een graadje of 4, 25. Dus ook niet slecht.
1: Zeker niet. Nee. Wat dat betreft heerlijk.
0: Hey, maar deze single gaat nog steeds goed, denk ik.
1: Ja, zeker. Hij loopt nog steeds lekker mee. En mensen vinden het ook gewoon echt een lekkere dansbare plaat. En dat merk ik ook zeker bij mijn optredens terug. Dat mensen worden er vrolijk van, krijgen er energie van. Dus hij draait lekker mee.
0: Ja, want andere platen ook, die draai ik nog steeds regelmatig. En dat is toch nog een goede stamper eigenlijk. Toffe jongens.
1: Ja, zeker. Ja, dat blijft natuurlijk dat blijft toch nog steeds het grootste succes wat ik tot nu toe heb uitgebracht.
0: Ja, dat ik snap dat. Ja.
1: Ja, het is een echte feestplaat en iedereen die herkent het en zingt het mee. En dat zie je ook altijd wel weer terug tijdens mijn optredens.
0: Ja, en Zing Señorita, dat is dan even net iets anders. Maar denk ik dat toch wel uit het volle borst meegezongen wordt.
1: Ja, ook zeer zeker. Ja. En wat ik al zeg, ook zeker heel, heel dansbaar. En dat merk je bij mensen wel weer terug. Weet je, als je eenmaal die klank hoort, of je nou in een kroeg staat of ergens in een danssalon waar mensen echt nog stijl dansen. Mensen kunnen er niet stil blijven zitten. En dat was ook een beetje de bedoeling van deze plaat.
0: Ja, maar zijn dat ook de mensen die in de videoclips zijn?
1: Die dansen er ook inderdaad zeker op. Dus, dat zijn niet echt de mensen die er zeg maar regelmatig op dansen tijdens feestjes en partijen in het land. Maar ik ken hun wel persoonlijk en ik ken hun dansschool ook. Dus wat dat betreft, ik weet wel dat ze hem wel gebruiken inderdaad tijdens hun dansen.
0: Oké, wat is een leuke videoclip geworden?
1: Zeker.
0: Ja, toch wel een videoclip dat je zegt van ja. Zit er toch wel lachstukjes in?
1: Klopt.
0: Ja, dat was wel leuk, ja. Ik heb hem namelijk bekeken, dus dus als iemand geïnteresseerd is, er is ook een videoclip voor gemaakt natuurlijk, sinds Señorita. En kunnen ze dus eventjes op YouTube misschien nog een leuk bericht achterlaten.
1: Dat is altijd leuk.
0: Wat je ervan vindt, ja. Waar is hij opgenomen? In Rotterdam ook? Of,
1: nee, in Delft.
0: In Delft, oké.
1: Ja.
0: Ja, want ik zag leuke bruggetjes en straatjes en steegjes. En ik denk, dat is niet de Koolsingel. Dat is het niet.
1: Nee, klopt. We hebben expres voor deze clip voor Delft gekozen eigenlijk. Omdat, dat is dan wel weer een ver liggende gedachte. Maar we hebben er wel over nagedacht. Delft staat natuurlijk heel erg in teken ook met Spanje. Met de Spanjaarden van vroeger in de geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus we hadden zoiets van, dan is dat een mooie stad om hem daar op te nemen.
0: Ja, bekend als studentenstad, hè?
1: Ja, ook zeer zeker, ja.
0: En onze schilder?
1: Ja, ook dat.
0: Ja, Van Gogh.
1: Ja, absoluut. Dus wat dat betreft, genoeg historie in die stad te vinden.
0: Ja, toch? Hey, na deze single heb je alweer wat nieuws.
1: We zijn alweer stiekem toch achter de schermen alweer druk aan het bedenken wat we gaan doen. En het ziet er naar uit dat we iets gaan doen met een beetje de après-ski carnavalsperiode. Vind ik er ook wel weer eens een keer leuk om te gaan doen. Dus wat dat betreft gaan we ons eens een klein beetje op die markt begeven. En eens kijken wat we daarmee kunnen doen.
0: Ja, wat ga je ook nog wat met de kerst uitbrengen of... Dat niet?
1: Nee, met de kerst zelf niet. Dat slaan we dit jaar over. Wat ik al zeg, grote kans dat er iets verschijnt rondom de après-ski en de carnaval.
0: Okay.
1: Dus dat kan nog aan het einde van het jaar zijn. Dat we zeggen van, we pakken november mee. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van, we schuiven het door tot na de feestdagen en dat het dan begint.
0: Ja, inderdaad, januari, dan februari, dan dan sta je tot de knieën in de sneeuw in de toppen, denk ik. In Oostenrijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Zwitserland, Frankrijk. Wat heb je nog meer? Italië.
1: Ja, zeker. Ja, wat dat betreft al de bekende skigebieden, ja, ja, die zitten dan weer vol. Dus daar zijn we druk voor aan het kijken.
0: Ja, en hoe gaat het in Vlaardingen?
1: Ook daar gaat het gelukkig hartstikke goed. We hebben het lekker druk. We hebben weer leuke programma's in het verschiet staan. Dus weer heel veel artiestenshows die daar aan zitten te komen. Ja, als mensen het leuk vinden, kunnen ze dat kijken op de Facebookpagina van Muzikaal Onthaal.
0: Ja.
1: En daar kunnen ze zeg maar alles op terugvinden.
0: Ah, oké. Okay. En vraag ik jou alleen nog één ding. En dat is, wil jij hem aankondigen?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat, zeer zeker. Lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single Perry Zuidam met Zing Señorita.
0: Perry, dankjewel. En natuurlijk groetjes aan Riet de Jong als je ze er ziet.
1: Ga ik zeker doen.
0: En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Hoi, goed weekend. Hoi.

Ja, prachtige nummers. Zing Señorita en dat allemaal van Perry Zuidam. We gaan nog een plaatje draaien. Die is aangevraagd door... kijk hoor, waar ben je? Quincy. Quincy. Quincy, leuk dat je erbij bent. En ja, ik ga hem draaien voor je. Nico Landers en mijn Annemiek. Entertainer voor u tot klokjes van 7 uur.

0: ging. Aangevraagd door Quincy, Mijn Annemieke, en dat allemaal van Nico Landers.
1: Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl.
0: Dit is Patrick Damien

De formatie Maywood uit de jaren 80 en zij hadden het over Rio. En ja, we gaan naar Numidia en zij heeft een single. En ik blijf, of nee, ik bleef geloven. Blijf erbij, entertainer voor u. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. En dat allemaal op 106.9. DAB Plus, 9A. En via www.zfmartiesten.nl.

Ja, dat was hij dan. Numidia. En ik bleef geloven. Ja, ze heeft natuurlijk onlangs nog geschitterd in heel Holland zingt Hazes. Maar zij het nummer deed. Zij gelooft in mij. Ja, een prachtig nummer. En wij gaan verder met Brian Voet. En hij heeft het over alles. En echt alles. Tot 7 uur.

0: zou we gaan een plaatje draaien. En dit was alles Brian Foot.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you.
0: En dit is in The Dire Straits in de jaren 80 en Walk of Life hier bij ZFM Zandvoort. Met Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur.

Zo, we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. En dat doen we met Corrie Konings. En zij hebben het over zoveel stress. En natuurlijk was dit The Dire Straits met Walk of Life. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur.

0: Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Roberto, Giacchetti en zijn scooters. En welkom in het tweede uur van Entertainment for You. En ja, we gaan nog heel wat muziek draaien en ook nog wat mensen bellen. Dus blijf er lekker bij. En zet hem even alvast in je agenda. 10 oktober, Zandvoort voor jou. En dat allemaal van 2 tot en met 7 uur. Dus 5 uur lang. Een Zandvoort voor jou.
1: Welkom van all-time classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij.
0: En zo is het maar net. Dit is Frans Bauer en Sieneke. En zij hebben het over een nacht met jou. Blijf er lekker bij tot 7 uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. Heb je gegeten dat u wel mogen bekomen?

Ja, dat was Jan-Frans Bouw en Sineke en Eén Nacht met Jou. En ja, we gaan naar onze collega eigenlijk, Devin Donovan. En hij heeft een nieuwe single, Als je kiest voor jezelf. Ja, en ik weet niet of hij erbij is hoor, 10 oktober, maar ik denk het wel.

was hij dan. De nieuwe single van Devin Donovan, onze collega van Zandvoort voor jou. En ja, als je kiest voor jezelf dus. We gaan naar René Schuurmans en zijn single heet Als ik haar weer zie. Dan breekt de hemel op.

Zo, dat was Janke D. Schuurmans. En als ik haar weer zie, blijf er lekker bij. Want we gaan zo nog eventjes bellen met Mike Roskam. En ja, de drieënbedrijf van Fred, hij komt er nog aan. En ja, nog wat verzoekjes. Dus blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment for you. We gaan verder met Belinda Kinnaert. En Het is mijn leven.

0: Zo, dat was het dan. Belinda Kinnear en Het is mijn leven. En aan de telefoon hebben we Mike. Mike Boskamp. Mike, een hele goede avond.
1: Hele goede middag.
0: Avond al. Ja, ik moet ook altijd wel nog even wennen hoor, als het zonnetje schijnt zo.
1: Zometeen, je weet over twee uurtjes, dan wordt het alweer donker.
0: Ja, dat gaat heel snel. Hey, ja, hoe is het?
1: Ja, lekker. Lekker, net lekker druk weekendje voor de boeg. Dus
0: Okay.
1: De rest buiten de zee ook lekker, dus mij hoor je zeker niet klagen. En bij jou?
0: Ja, ik heb niet te klagen, laat ik het zo zeggen. Dus dat moeten we dan zeker niet doen.
1: Nee, zeker niet.
0: Hey, jij hebt een nieuwe single uit.
1: Hoeft niet te weten.
0: Ja, hoeft niet te weten. En wat hoeven we niet te weten dan?
1: Eigenlijk heel veel. Nee. Met een interview moet je eigenlijk alles weten. Nee, we hebben het nummer uitgebracht eigenlijk in het met de verhaallijn eromheen. Dat je lekker naar de kroeg gaat waar je vrienden zijn.
0: Ja.
1: En dat wel je vriendin mee is. En dat je vriendin eigenlijk met anderen. In de verhaallijn van het nummer met andere mannen gaat flirten.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht dat je wou zeggen van dat ze je op sleeptouw mee naar huis neemt.
1: Nee, dat gebeurt zeker niet. Dat gebeurt privé niet. Dat gebeurt als buitenland niet. Dat gebeurt helemaal niet.
0: Nee, maar goed, dat is het verhaal van deze single dus.
1: Ja, en dat eigenlijk dat zij lekker de gang kan gaan. Ik ga lekker genieten met mijn vrienden. En wat zij doet, dat maakt me allemaal niks meer uit.
0: Ja, maar uiteindelijk mag ze dan nog thuis komen.
1: Wordt wel een nachtje op de bank voor de, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Nee, dat is niet dat zeker is.
0: Ja. Hey, maar want deze is nou even. Nou, hoe lang is hij nou uit?
1: Hij is nu een maandje uit en qua stream zit het goed. Qua opgepakt worden door de radio gebeurt goed. Op live boekingen, op feestjes doet hij het goed.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, eigenlijk overal waar ik hem zing of waar hij wordt gedraaid, wordt er gezellig meegedaan.
0: Ja, dus het is echt een meezanger, zeg maar.
1: Zoals je zegt wel, ja.
0: Ja, ik bedoel, de mensen zingen mee, dus zijn er eigenlijk ook zangers, toch?
1: Ja, zeker. Nee, dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijkste dat als ik een nummer maak, dat het hoeft geen hit te worden op Spotify. Dat zou mooi zijn, maar het zou mooi zijn als ik er gewoon ergens sta te zingen en daar wordt je meegedaan. Goed meegedaan en dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is inderdaad het belangrijkste. En dat het een soort van waardering is, hè, eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dat willen we ook ermee uitstralen.
0: Ja. Hey, en nou is deze maandje uit. Waar ben je mee bezig? Komt er nog binnenkort wat nieuws aan? Of ben je ergens mee bezig? Een show? Of?
1: Nee, we zijn wel bezig met natuurlijk nieuwe demo's maken en dergelijke. En uiteindelijk willen we daarmee wel eigenlijk steeds een stukje meer bekendheid opdoen. Landelijk ook. Kijk, het gebeurt nu heel goed regionaal. Maar we willen echt naar het landelijke toe en daar moeten we geduld voor hebben, denk ik.
0: Ja. En je bent niet stiekem al met een nieuwe single bezig in de studio?
1: Nee. Het is nu tot nu toe alleen nog maar schrijven en demo's inzingen en dan kijken of daar een keertje wat goeds bij zit.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is ook belangrijk om...
1: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk draait het daar wel, omdat we dat goed meepakken.
0: Ja, want jij moet daar je gevoel in leggen in principe. En dus moet aanslaan.
1: Nou, we moeten gewoon even weten wat het goed gaat doen en wat goed bij mijn stem past.
0: Hey, waar kunnen mensen jou volgen, Mike?
1: Dat kan via mijn socials, via Instagram, Facebook, via Mike Oskam. Maar ook via mijn website www.mikeoskam.nl. En natuurlijk op Spotify, Mike Oskam. Daar staan al mijn nieuwe en ook mijn oudere singles.
0: Ja, TikTokers.
1: Doe ik ook, maar dat moet nog iets beter.
0: Oké, ja, en dan bedoel je dat in de trant van zingen of is het gewoon eventjes...
1: Nee, het moet wel, qua zingen we wel, qua dansvideo's hoef je daar niet op te kijken hoor, van mij.
0: Oké. Oké. Nou ja, dan noem nog één keer de sites op waar je te vinden bent. En dan vraag ik jou om hem aan te kondigen.
1: Nou, helemaal top man. Helemaal leuk. Nou, bedankt voor je tijd en het interview.
0: Graag gedaan.
1: Voor de luisteraars thuis, hier is Mike Oskam met Hoef Niet Te Weten.
0: Hoef niet te weten. Mike. Hey, dankjewel, hè.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: En graag tot de volgende single weer, hè.
1: Zeker weten.
0: Oké, Mike. Hey, goed weekend.
1: Zelfde.
0: Hoi, hoi.

Ja, de titel van deze plaat in mijn arme Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. En ja, het zal je maar gebeuren. Je bent heel goed bevriend. Maar je wordt verliefd op één en dezelfde meid. Ja. Daarover gaat dit nummer. Alleen, ja, hij is wel Spaanstalig. Dus ik weet niet hoe je Spaans is. Maar dit is Bustamante en Dos Hombres, Your Destino.

Ja, ik hoop dat het uiteindelijk toch allemaal goed gekomen is. En ja, dit waren ze dan. Bustamante en Dos Hombres, Su Destino. Even kijken, ja, we gaan een verzoekje draaien. En dat wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En die vraagt een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren. En het moest een plaatje zijn van Frank Verkooyen. En ik heb Vergeef Me. En blijf er lekker bij, hè. Tot 7 uur entertainer voor je.

Ja, dat was hij dan, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig nummer. Vergeef me. Frank Verkooyen. Ja, stil nou maar, stil nou maar, stil nou maar. En het volgende verzoekje, dat wordt aangevraagd door Wippie uit Rotterdam. En je wilde graag een plaatje horen van Chris. En ja, als je gaat...

0: Zo, dat was je dan. Jeffrey Kuipers en een veel te lange nacht. En aan de telefoon hebben wij niemand minder dan Dennis Smits. Dennis, een hele goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, een tijd geleden dat je hier was.
1: Ja, dat klopt.
0: Want toen, toen had je een duo.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe is dat vergaan? Hebben jullie nog wat...
1: Het is eigenlijk goed gegaan. Alleen wij merkten dat we als duo zijnde heel veel moesten leren qua repertoire natuurlijk.
0: Ja.
1: En navenant, ja, ik zeg het gewoon eerlijk, navenant de boekingen viel het een beetje tegen. Dus we hebben besloten om gewoon alle twee solo door te gaan.
0: Ja.
1: En ja, dat is eigenlijk het verhaal dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja, dus niet
1: maar
0: meer...
1: we zijn nog gewoon goed met elkaar, dus het is helemaal niks verkeerds of zo, maar...
0: Nee, goed, maar ik bedoel...
1: Alleen is toch wel iets, is iets beter, anders moeten we weer... Eigenlijk weer voor twee artiesten betalen en dus, ja, dat is allemaal een beetje lastig. En je moet toch wel tijd voor nemen om een repertoire in elkaar te zetten en...
0: Ja. Ja, dat is niet zomaar even...
1: Ik dat je ouder onthouden is ook niet meer mijn sterkste kant.
0: Ja, goed. Ik bedoel, hebben we allemaal last van
1: Dennis?
0: Ja. Hey, maar je hebt natuurlijk zelf een nieuwe single uitgebracht. Tina Tequila, een zomers nummertje.
1: Dat klopt.
0: En het weer is er gelukkig nog.
1: Ja, het kan nog steeds, hè.
0: Ja, toch? Ja, ik bedoel... We hebben niet te klagen nog.
1: Nee. Het mag zo wel blijven voor mij.
0: Het is even een weekje of twee anders geweest. Maar goed. De bodem heeft ook een beetje water nodig. Dus.
1: Ja, dat is ook wel. Dat is ook wel belangrijk.
0: Ja.
1: Beetje op en af is helemaal niet verkeerd. Hè?
0: Ja, nee, zo is het. Ik bedoel, voor ieder wat. En ja. Dat is in de muziek ook.
1: Ja.
0: Hey, Tina Tequila. Hoe ben je erop gekomen? Of kwam er iemand naar je toe met een demootje?
1: Nee. Ik ben heel veel op zoek, ook in het buitenland, naar liedjes waar een lekkere melodie in ligt. En waar ik denk van, ik heb bijvoorbeeld Feest op het Kamp. Dat is mijn eigen liedje, eigen geschreven, eigen melodie. Maar ik was een beetje rond aan het kijken op de streamingdiensten. En toen kwam ik een buitenlands liedje tegen.
0: Oké.
1: En ik denk, wat een lekker melodietje. Dus ik stuur het naar Arjan. Ik zeg, kunnen we hier iets mee? Want ik vind het echt heel lekker klinken. Echt lekker zomers, want ik wilde echt met de zomer iets uitbrengen. Ja, zei hij, daar kunnen we iets van maken. Dus toen heeft Arjan de tekst gemaakt. En zo geschieden, zeg maar.
0: Ja, oké. Ja. Nou ja, dus in ieder geval een goed verhaal.
1: Ja.
0: En Het is je hebt er ook een mooie clip bij gemaakt.
1: Dat klopt.
0: En de dame in spe is dat de bardame? Of?
1: Dat is Tina. Dat is Tina.
0: Dat is Tina Tequila.
1: Ja, dat is Tina Tequila. Dus die deed heel goed.
0: Ja.
1: En, de eerste keer dat ik met haar werkte, maar zeker niet de laatste keer. Ik zei ook van als ik nog een keer een clip heb en ik... Ik wil een leuke, spontane dame hebben die goed is voor de camera. Want dat is ook altijd maar de vraag, kunnen ze goed met de camera over? Ja, dat kon zij echt heel goed. Ja. Dus dat was echt meteen al, ik dacht meteen top.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval is het altijd prettig om wat vaste mensen te hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: En zeker in dit vak.
1: Ja, dat is zeker. Dat is wel fijn als je een beetje bekend bent.
0: Ja. Hey, en... Wat ligt er nog meer op de plank? Ben je nog ergens mee bezig wat binnenkort gaat uitkomen? Of ga je nog iets...
1: Sorry? Ik weet nog niet wanneer. Ik heb nog iets liggen.
0: Ja.
1: Dus totaal iets anders. Ik ben al eigenlijk zolang als ik weet fan van Clouseau.
0: Ja.
1: En daar heb ik een soortgelijk liedje als in de Clouseau-genre heb ik gemaakt. Of samen met Arjan. En daar zit ik aan te denken om dat eind van het jaar, begin nieuwe jaar uit te brengen.
0: Oké.
1: Ja, dus dat is totaal iets anders. Geen feest of helemaal niks. Maar
0: maar in de trant van Clouseau.
1: Ja, echt muziek waar ik... Ja, ik vond van Tina natuurlijk ook heel, heel vrolijk. Ja. Alleen, diep in mijn hart vind ik de muziek zoals Clouseau maakt, vind ik echt ja, die kant zou ik ook graag van me willen laten zien.
0: Ik heb
1: als feest.
0: Ja. Nou, ik begrijp hem volkomen. Het is, hoe meer kant hij uit kan, des te meer vreugd heb je eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus die zit eraan te komen. Maar ja, ik weet nog niet of ik nog iets voor de carnaval er nog tussendoor wil brengen. Ook nog, dat weet ik nog niet. Maar ik heb nog niks in mijn hoofd. Maar
0: je hebt nog niks geks gevonden, zeg maar.
1: Nee. Dus misschien dat er nog komt. En dan zal die misschien nog wel iets langer wachten, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Maar die ligt al wel klaar, dus ik heb het al helemaal en ik moet hem eigenlijk nog inzingen.
0: Ja, het is altijd, carnaval, kan eigenlijk niet zo gek, mogelijk. Je kan ervan maken, we hebben natuurlijk, ik heb de zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, je kan het ook tegenovergestelde doen.
1: Ja, de zakje zon in de zee.
0: Kijk, ik heb de zon zien stijgen uit de zee.
1: Oh ja, dat kan ook nog. Oh ja, die was het.
0: Ah, ja, je kan toch?
1: Ja, dat kan zeker.
0: Carnaval, dan worden carnavalskraken.
1: Ja.
0: Hey, maar waar kunnen mensen jou volgen, Dennis?
1: Op TikTok. Daar begin ik steeds meer mee te doen, dus daar...
0: Ja, en dan is het op TikTok ook zingen, of...
1: Ik heb heel veel optredens. Ik heb voor het altijd een cameraatje bij met mijn optredens. Of altijd, vaak. En dan filmen we mijn optredens en dan doet mijn zoon, mijn jongste zoon, die maakt er een mooie compilatie van.
0: Ja.
1: En die zetten we dan op TikTok. Zo doen we een beetje. Dus TikTok, Instagram, Facebook... Ja, en ik heb gehoord dat Hives eraan komt, dus misschien dat ik daar ook nog wel op ga.
0: Ja, wie zou het zeggen? Misschien zien we je zelf al verschijnen.
1: Verder voor boekingen en zo kun je bij DEA producties terecht.
0: Ja.
1: Perfect bookings, dus ja.
0: Ja, DEA en dan op Hives dan wordt het gewoon Dennis Smits, hè?
1: Ja. Dus, ja, het is lang geleden dat we de Hives nog hadden.
0: Ja, dat is... even kijken. Ik denk dat het al zeker... 15 jaar geleden is voordat het uit de lucht ging.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, ongeveer wel.
1: Ja.
0: Hey, ik heb hem klaarstaan. Ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, Dennis, dan gaan wij hem inzetten.
1: Heel graag. Hier is Dennis Smit met Tina Tequila.
0: Hey Dennis, dankjewel. En graag tot de volgende ronde.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Ah, oké. Hey Dennis, goed weekend. En,
1: goed weekend.
0: Veel plezier, hè. Hoi, hoi.

Ja, je hoort het alweer. Tijd van komen. En de tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. Waren weer twee uurtjes entertainment voor jou. Volgende week zijn we er weer eventjes niet bij. En de week daarna zijn we er dubbel zo lang. Maar dan met een ander programma Zandvoort voor jou van 2 tot 7. En dat allemaal samen met Rob Harms en Wilbert Zitman. En als het goed is, Devin Donovan. En ja, dat belooft een gezellige boel te gaan worden. We krijgen natuurlijk ook nog Emiel hier in de studio met Max Management. En nog veel meer mensen eigenlijk. Ik zou zeggen, stem gewoon af over 2 weken. Dus zet hem in je agenda. 10 oktober. Dus 10 oktober van 2 tot 7 Zandvoort voor jou. Met Rob Harms. En ik zei de gek. Oftewel Fred Heij. En dan gaan we lekkere muziek draaien. Verzoekjes zijn dan ook welkom natuurlijk. En ja. Misschien dat je zelf ook eens een uitzending wil bijwonen. Dat mag. Zou ik even een mailtje sturen via www.zfmartiesten.nl. En dan komt het helemaal goed. Dus www.zfmartiesten.nl. En dan kan je dus eventjes reageren. En ja, misschien word je dan wel verkozen om een uitzending bij te wonen. Ik zou zeggen, tot dan een goed weekend. En tot over 2 weken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven beste plaats voor dansen. Ook zit 2 uurtje DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het 3e uur vliegen we helemaal naar Italië. De beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Een reisje over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. En als opening hoor je trouwens Michael Gray en Barbara Tucker met I Get Lifted. En ja, ik heb onderzoek gedaan naar die plaat. Ja, het, ik moet denken aan liften, dat doe je in de sportschool. Gewichtje omhoog liften, maar dit heeft meer met geloven te maken. Maar in ieder geval, het was een leuke plaat. Onderweg zo meteen Seamus Haji en Booty Love. Maar eerst hoor je Mark Knights en Christophe met Jibasai.

hoorden we Sima Zaji en Booty Love met Boogie Tonight. Nieuwe plaat, nou ja, nieuwe plaat en oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Beetje in de stijl van vroeger. We praten over de jaren 70, 80 was dit soort muziek heel erg populair. Ja, begin jaren 90 ook wel, maar voornamelijk eigenlijk een beetje jaren 80 en dan begin van de jaren 90. CFM Zandvoort, Femke Louise, die viert volgend jaar haar 10-jarig jubileum in de muziek met de grootste solo-show in haar carrière. De 27-jarige zangeres staat op 22 januari. Dat is volgend jaar, hè? Binnenkort in AFAS Live in Amsterdam.

in 2017, het najaar van 2017, door met haar debuutalbum, of single moet ik zeggen, Op Mijn Money. En een jaar later behaalde ze haar eerste nummer 1 hit met Van. Samenwerking met Ronnie Flex. Fan van, whatever. Dus, maar in ieder geval, januari, schrijf op in je agenda, januari 2027. 22 januari, Femke Louise. 10 jaar Femke Louise. Ja, misschien is het leuk.

social media sites. Deelname was onzeker sinds Avro Tros in augustus besloot het evenement opnieuw te boycotten. Het is nog niet duidelijk welke artiest in 2027 naar Bulgarije gaat en welke omroep betrokken wordt bij de organisatie. Avro Tros maakte in augustus bekend ook voor de editie van 2027 geen inzending te kiezen voor het Songfestival. De omroep bepaalde sinds 2010 de Nederlandse inzendingen van de muziekwedstrijd. Maar besloot niet mee te doen aan de editie van dit jaar, omdat Israël dat wel deed. Die reden gold ook voor 2027. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje gelul. Echt letterlijk en figuurlijk gelul. Maar ja, wij mogen geen mening hebben. In Nederland zeker niet. Ja, we hebben vrijheid van meningsuiting, maar tot een bepaalde hoogte. Uiteindelijk de regering beslist en natuurlijk grote organisaties die beslissen allemaal. Dus ja, take it or leave it, hè. CFM's antwoord, positiever nieuws, muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Jay Vegas met What I Need.

Mattia en Omig. Retide en Jay Vegas met de Piano Line 94. In de Jay Vegas Extended Remix. En daarvoor horen we Jay Vegas in zijn eentje solo met What I Need. En zo werd even tijd voor de party update. Wat voor leuk feest er om gaan op deze zaterdag 26 september 2026. 26, hè. En zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Iedere zaterdagavond van 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is een ander voor onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij staat natuurlijk zelf achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek, Frederik Abbas, Sexy Mr. S en MC Hyatt. Vanavond dus in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En nog een vroeger wekelijks feestje. Tegenwoordig is het een maandelijks feestje. Het is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Eén keer in de maand tegenwoordig nog. Begint rond de klok van middernacht. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl. EncoreAmsterdam.nl. Een stuk hip-hop en R&B. The Home of Hip-hop en R&B heette het officieel. En ja, voorheen was het iedere zaterdagavond. En nu nog maar één keer in de maand. Oftewel de laatste zaterdag van de maand. Dus check even de website EncoreAmsterdam.nl. Daar vind je al die informatie. Of Melkweg.nl. Daar vind je ook genoeg informatie. En nog een feestje. Genève Festival. Girls Only. Vandaag op het thuis haventerrein. Natuurlijk naast de A5 en Sloterdijken. Begint om 1 uur. Is om 1 uur begonnen vanmiddag, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk al 9 uur geweest. 1 uur vanmiddag begonnen. Duurt tot vanavond 11 uur op het thuishaventerrein. En voor meer informatie check thuishaven.nl of girlslovejanie.com. Met natuurlijk een hele line-up, een hele waslijst. Jennifer Cook, Ayana Telfer, Amber Vineyard, Blue Bow Diversity, Charlie, Chocolates, Doris B, Lotte zijn er, Raphael Brown, Pink Zombie. Nou, check gewoon even de website girlslovejanie.com. Dus ja, officieel alleen voor vrouwen. Dus een vrouwenfeestje. En hebben we nog een feestje als je van het stevige werk houdt. Vandaag in Zaandam op de Hemkaan hebben we History of Hardcore. Korsakov All Day Long. Het is vandaag om 3 uur begonnen. Het duurt tot middernacht in Zaandam op het Hemkaanterrein 48. En voor meer informatie checken we de website historyofhardcore.nl. History of Hardcore aan elkaar geschreven.nl. Met natuurlijk Korsakov All Day Long. Nou, geloof ik helemaal niks van. Maar ja, of ze heeft niks beter. Nou ja, ze woont om de hoek. Dus volgens mij is het van haar huis een kwartiertje rijden. In ieder geval, Korsakov is de hoofdact All Day Long. En ze wordt geassisteerd door Cat Scan, Chain Reaction, The Dark Raver, Hista, Predator, The Viper en hosted by The Mouth of Madness. Check gewoon even de website History of Hardcore aan elkaar geschreven.nl. Dan vind je al die informatie. En we dichter bij huis. Paal 69. Closing weekend. De zaterdag editie. Morgen hebben we natuurlijk de zondag editie. Het is vandaag om 2 uur begonnen. Het duurt tot

Roog, Ronald Molendijk, Alex Koning, Lucien Voort, Dennis van der Geest, Frederik Abbas en Hoeroe Hoeroe. Dus ja, feestachtige line-up voor de closing party voor de zaterdageditie. Dus paal 69, closing weekend op het Zuidstrand hier in Zandvoort. En dan hebben we nog een closing party. Sunbeach Zandvoort, ook vanmiddag om 3 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond op Strandtent Venti Beach. Dat is strandafgang Bernard nummer 20. Als je denkt van waar zat dat ook alweer. Voor meer informatie check de website sunbeach.nl of ventibeach.nl. Sunbeach is het .nl of ventibeach.nl. Venti Beach is natuurlijk de strandtent. En sunbeach.nl, zo heet het feestje. Met onder andere ook geen verkeerde lijnen, moet ik zeggen. Funkerman, B2B Divine, Def, B2B Tim Hoeks, Ronald Molendijk, Gio Gozen, The Goodfellas, Steve De Loca, DJ Rose en Stefan Messer. Dus summer closing party tot vanavond 11 uur op strandtent Venti Beach. Ben je er ook weer van op de hoogte? Zo, leuke party update. Doe met muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. De man die naar mijn mening zeker nummer 1 DJ van de wereld moest worden. En dan heb ik het niet over omdat hij goede platen maakt.

meeste is dat muziek van Bro Berry en Turskill met Oakleys. En daarvoor Dennis Sulta en Capri met Push the Tempo. Zie je van Zandvoort Night Rock Mainstays. We gaan eens even kijken welke plaatsen erg populair de clubs op de streams. En op de in- en outdoor festivals. Ja, outdoor is eigenlijk, begint al een beetje koud te worden. Maar hè, volgende maand ADE in Amsterdam en Zaandam. En ja, volgens mij, als ik me kan herinneren, vorig jaar is alweer een jaar geleden. Hadden we ook natuurlijk meerdere binnen- en buitenfeestjes. En onder andere Dockyard bij Sloterdijk daarnaast, naast de snelweg. Daar hebben ze gewoon tenten staan. Dus 3 of 4 tenten volgens mij. Dus ja, is ook outdoor, hè. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Belangrijk. Deze week op 10. Ruly met Want to Know. Op 9. Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 8. Tristan Henry. En Clooney en Prosper met Good Girl. Op 7. Coulter met Hey Everybody. Op 6 deze week. Joseph Capriati en Gennaro met Control. Op 5. Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 4, ook een plaat voor Rune. Dan een Legacy Assassins. Op 3 deze week, Sybil, Clooney en Prosper met Free Your Mind. Op 2 deze week, Tommy Phillips met Sun is Shining, Lovely Day. En deze week nog steeds op 1. Beef, 1997. En ik moet zeggen, ik vind de plaat echt lekker. Je hoort hem niet zo vaak op CFM, trouwens. Dus je hoort hem nu. De nummer 1 in de Nightwalk 10, A Beef en 1997.

Dat was muziek van Josh Wing en Side 9 met I'm Ready. Oude gouden klassieker. De Marco Verano remix. Dat was jaren 90, hè? Die twee platen hebben ze in elkaar gegooid. Van Josh Wing en I Am Ready. Ja, fantastisch. En daarvoor Ilis Barriento en Angie Brown met I'm Gonna Get You. En dat was natuurlijk Ink, hè? Ink nog wat die dat jaren 90 zong. Ja, toen draaide ik nog in een van de clubs hier in Zandvoort. En toen moest ik deze plaat regelmatig draaien. Want hij werd regelmatig aangevraagd. Zie je hem, Zandvoort? Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws weer. Als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Capscan. We doen nog even muziek. East Town, Back to the Flow. Ik zeg tot zometeen. Na

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar het been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: It's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 2, 1.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welkom to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.